Ah, ah, ah, ah.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon, dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
6: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

The Riders on the Storm. En deze plaat begon met een regenbui en eindigt ook met een regenbui. En ik hoop dat het vandaag meevalt. Goedemorgen. Het is alweer donderdagmorgen, de 14e van de mei maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren hier bij Lou en Loco FM. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft, dan hebben we alles klaarstaan. Ja, we gaan beginnen.

Met Stiekem Gedans, een plaat van Toontje Lager. Ja, Stiekem Gedans. En ik hoop dat je het leuk vond uit 1983. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 14 mei. En vandaag Hemelvaart. En vandaag ook de Nationale Stoomtreindag. Ja, vandaag ook de grote vlooienmarkt op het Harde. En ja, na 9 uur gaan we er ook heen met de mobiele studio. Ja, tenminste, de mobiele studio staat er al. Maar dan gaan we de uitzending daar ook vandaan maken. En dat kun je dan volgen bij Lou FM. Dus rechtstreeks vanaf het Hemelvaartmarkt dus op het Harde.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Breakfast in America, een plaat van Supertramp. En daarvoor Paul McCartney met de Wings, met Band on the Run. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nog inmiddels de kalender erbij gepakt. Ik zie twee mensen erop staan. Martijn Gerards Gerritsen is een Nederlandse discjockey, maar ook muziekproducent. En is vandaag 30 jaar geworden. En de andere die erop staat is Roeland Kooijmans. En Roeland Kooijmans is een radio- en televisie

0: Kilometervreter. Kilometervreters, ja, in plaats van Henk Wijngaard. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, in de ochtend zijn er buien en droge perioden met veel wolkenvelden en lokaal wat de zon. Aan het begin van de middag komen vooral in het binnenland buien voor, soms met onweer. En aan de kust zijn er minder buien. En helemaal in het noordwesten wordt het overwegend droog. Met af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden. En de wind is overwegend matig van kracht en komt uit het noordwesten. In het binnenland is de wind nog een tijd zuidwestelijk. En avond neemt de buiigheid af en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Regionaal schijnt nog even een tijd de zon. In de nacht naar vrijdag zijn in het binnenland heldere perioden en blijven droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. En aan de grond kan het een beetje vriezen. En daarbij staat weinig wind. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaats. En die is getiteld Dienst aan.

David Dundas met Jeans On. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. En dan morgen, ja, ook 12 graden. Zelfde temperatuur dus als vandaag. Een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En wel kans op een bui, 2 mm. Maar wel iets minder als vandaag dus. Zaterdag hetzelfde weertype, 13 graden dan. Met een windkracht 3 uit het westen. En dan ook 2 mm neerslag. En zondag 16 graden. Dan blijft het vrijwel droog. En de windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. Nou, qua weercijfers. Vandaag een 7, toch nog een 7. En vrijdag een weercijfer 7. Zaterdag ook een weercijfer. Nee, dan een weercijfer 8. En zondag ook een weercijfer 8. Dus ja, eigenlijk wel hoge weercijfers. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Cliff Richards en The Shadows.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Vamos a la playa, een zomerse plaat. Misschien heeft het invloed op het weer. Hè? Misschien nog wel meer zonnige momenten van vandaag. Laten we het hopen. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, we gaan eerst naar 1913. In Haarlem wordt het Frans Hals Museum geopend. Dat was in 1913. En nog wat sportberichten. In 2017. Feyenoord wordt na 18 jaar landskampioen voetbal. En tijdens het kampioensduel tegen Hercules Almelo maakt Dirk Kuyt een hat-trick. Hat-trick, moet het volgens mij hat-trick. Ja, ik heb geen idee wat het is, maar volgens mij zo achterover en dan de bal in het doel. En 2023, Feyenoord wordt voor de 16e keer landskampioen voetbal met door 3-0 te winnen van Go Ahead Eagles. Dat gebeurde dus in 2023 op deze datum. En nog een berichtje uit 1796. De eerste vaccinaties tegen pokken door Edward Jenner. Dat gebeurde dus al in 1796 op deze datum.

What Loose Sunshine in plaats van de Kinks. We gaan de programmering erbij pakken van, ja, ik zou eerst zeggen van de loco, maar dat heeft vandaag denk ik geen zin. Want ik zie dat we niet op de loco zijn, want die heeft een andere programmering vandaag. Dus, nou, in ieder geval, dan pak ik de programmering erbij van de Lou. Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 4 uur live vanaf de grote Vlooienmarkt op het Harde met diverse presentatoren. Ik zit daar bijvoorbeeld met Bart van Dijk. Maar ook Jeanette is daar aanwezig en Willem Vlieger, Bert-Jan Dokter, Willem Vlieger heb ik gezegd en Gertje Mulder ook. Dus dat betreft dan wordt het daar wel gezellig daar op de markt. En dan vanmiddag nog meer van 4 tot 5 de Nederlandstalige top 30, denk ik dat er wel doorgaat. Ja, de nieuwe Nederlandstalige top 30. Dan Hetzek over dieren, uurtje factuurtje ook en kerkenwerk vanaf 7 uur tot 9 uur. En vanaf 9 uur tot en met 11 uur de Glory of Gospel. Met Marco van Doren. Nou, we gaan er weer richting 8 uur. Alweer bijna het einde van het eerste uur. We kunnen de instrumentale plaat nog wel draaien. Doe dit keer met Frans Mills. De Music Box Dancer. En Neil Diamond heb ik nog klaarstaan. Met Sweet Caroline.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
7: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Don't Leave Me This Way in plaats van de Communards. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Ochtendspits op Loo FM op de vroege donderdagmorgen. Alweer de 14e van de meimaand. Hemelvaart vandaag, hemelvaartdag vandaag. En straks na dit uur gaan we live uitzenden vanaf het harde, vanaf de grote vlooienmarkt. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords, dus dat betreft, dan hebben we alles weer klaarstaan volgens mij. Ja, alles staat klaar. We gaan beginnen.

From Canyon to Canyon, een plaat van Guus Williams. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 14 mei, vandaag Hemelvaartdag. En vandaag ook de Nationale Stoomtreindag. Ook de grote vlooienmarkt natuurlijk op het Harde. Elke Hemelvaartdag is daar dus, elk jaar op Hemelvaartdag is daar de grote vlooienmarkt. Rondom het voetbalveld daar, om het voetbalgebeuren daar op het Harde. En wij staan daar ook met een mobiele studio. En straks komt de uitzending daar ook vandaan. Hè? Vanaf 9 uur dus tot en met 4 uur volgens mij. De uitzending dus ook daar vandaan. Vanaf het Harde. Vanaf de grote vlooienmarkt.

You're the Voice in plaats van John. Nou, inmiddels de website van de Loe er even bijgepakt. Loemedia.nl staan heel wat nieuwe berichten op. Ik heb er één bericht uitgehaald. Botog moet bewoners Nieuw Feitenhof opnieuw een onvergetelijke middag bezorgen. Ja, de Stichting Vrienden van Nieuw Feitenhof organiseert op dinsdag 19 mei, dat is volgende week dinsdag dus, opnieuw een gezellige boottocht voor bewoners van het Nieuw Feitenhof. En vanuit de haven van Elburg vertrekt het gezelschap om 2:30 voor een vaartocht richting Harderwijk. En rond 4:30 wordt de boot weer terug verwacht. De jaarlijkse tocht is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie onder de bewoners. In januari vragen ze al wanneer de datum bekend is, vertelt penningmeester Steven Jansen, die sinds de oprichting in 2001 betrokken is bij de stichting. Nou, het wordt een leuke tocht, want aan boord ontbreekt de deelnemers aan niets. Er is koffie met gebak, een afkaartje en live muziek van dames in klederdracht van de Kruishoek en begeleid door een trekzak muziek en bekende liedjes van vroeger. Ja. Dus het wordt gezellig daar op de boot. Dat is dus allemaal volgende week dinsdag. En dat is voor de bewoners van het Nieuw Feitenhof.

0: Een Pearl on Flirts in plaats van Michelle. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: We gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. In de ochtend zijn er buien en droge perioden met veel wolkenvelden en lokaal wat zon. Aan het begin van de middag komen vooral in het binnenland buien voor, soms met onweer. Aan de kust zijn er minder buien en helemaal in het noordwesten wordt het overwegend droog met af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden en de wind is overwegend matig van kracht en komt uit het noordwesten. In het binnenland is de wind nog een tijd zuidwestelijk. Na een avond neemt de buiigheid af en wordt het op steeds meer plaatsen droog en regionaal schijnt nog een tijd de zon. In de nacht naar vrijdag zijn er in het binnenland heldere perioden en blijven droog en de temperatuur daalt naar 2 tot en met 4 graden en aan de grond kan het een beetje vriezen. Niet gunstig, Bart. Nou, we gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat uit 1971.

When I Dead and Gone. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen 12 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Wel iets minder buien als vandaag. En 2 mm staat erbij, dus ook een zonnetje erbij en ook bewolking. Zaterdag hetzelfde weertype, dan 13 graden met een windkracht 3 uit het westen. En zondag wordt het 16 graden met een windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. En dan een kleine kans op een bui, 1 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag toch nog een 7, morgen ook een 7. En zaterdag een 8 en zondag een weercijfer 8. Dus eigenlijk best wel hoge weercijfers, dus ik hoop dat het vandaag meevalt. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar hier is een plaat van Roberto Cecchetti en de Scooters.

0: De Creedence Clearwater Revival met We'll Stop the Rain. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 2020, was -1 graad. En de hoogste is gemeten in het jaar 1943, was 29,7 graden. De langste neerslagduur was in 1935, was 10,3 uur. En de hoogste etmonson van de neerslag was in 1971, was 17,7 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Sylvia, nieuw voorkomt voorbij, Marloes. En beginnen met Tino Martin.
1: Dit

hoort trouwens Diesel, een plaat van de nieuw voor. En daarvoor Marloes met een nieuwe plaat, Als ik weg ben. En ook Tino Martin met een nieuwe plaat, Jong en Dom was de plaat getiteld. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het einde van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Wat hebben we nu nog klaarstaan voor jou? Voordat we naar de mobiele studio gaan. Sylvia zie ik je staan met De Tijd Blijft Staan. En nog een stukje van René Schuurmans met Blij dat ik leef. Heet dat straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van. Maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan. Maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Zo, zo, het is een holiday.
1: Ja, ja, Bonnie M.
0: Ja, Bonnie M. Ja, we zijn er, Bart.
1: Goed zo. Even om misverstanden te voorkomen. Is dit 3 FM of Lou FM vanuit de Hans Koolman studio?
0: Nee, dit is vanaf het harde. Vanaf de grote vlooienmarkt.
1: Ja, jij zegt het zelf niet, hè. 3 FM, dus daarom zeg ik het maar.
0: Ja,
1: okay. Ja, er is een uurtje later. Maar alles is hier een uurtje later. Ook het opstarten van de snacktent.
0: Ja.
1: De kantine is ook nog een uur later losgegaan. Want geen ingang stond er op die deuren. Maar,
0: de regen is ook een uurtje later gestopt.
1: Ja, daarom. Dus wat dat betreft, alles met wat vertraging.
0: Ja.
1: En de consumptiebonnen, die zijn ook inmiddels gearriveerd.
0: Ah, dat is hartstikke goed.
1: Ja, dus wat dat betreft, live hier op de markt. En weet je, andere jaren, dan weet ik het nog.
0: Ja.
1: Dan zaten wij altijd een beetje met elkaar te discussiëren. Hoe laat zou het eerste broodje hamburger genuttigd worden?
0: Ja, klopt, ja.
1: En dan zeiden wij meestal 1 uur of 10.
0: Maar het is nu al 9 uur.
1: Ja,
0: nee, 10 uur. Dus
1: maar ik heb geen broodje hamburger gezien, maar wel jongelui met een broodje frikadel.
0: Oké, maar daar zit het wel met de hamburger.
1: Met druppel mayonaise. En die ene die heeft zelfs mayonaise op zijn schoenen.
0: Hij kijkt gelijk al.
1: Dus wat dat betreft, de snacktent is geopend. En het is weer gratis curry en gratis mayonaise. Dus daar wordt ruim gebruik van gemaakt.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, in ieder geval, we hopen dat het weer een beetje goed blijft. Momenteel droog.
1: Ja,
0: wel nog geen zonnetje, maar die komt later, denk ik.
1: Hey, wat gaan wij hier vandaan doen? Want wij zitten natuurlijk hoog en droog niet, maar wel laag en droog in de mobiele studio.
0: Wat gaan we doen? We gaan af en toe de markt op, denk ik, met de microfoon.
1: Ja, Gerrit-Jan Mulder is hier.
0: Ja, Gerrit-Jan.
1: En Ronald die is ook gearriveerd, dus ik denk dat hij zich geroepen voelt om hier wat te doen.
0: Ja, dat weet ik niet. Hij heeft wel een paraplu bij zich. Dus,
1: daarom. En het goede merk, paraplu.
0: Dat ook, ja.
1: En ter geruststelling van het thuisfront van Ronald, hij heeft inmiddels al een paar broodjes genuttigd. Dus ze hoeft geen brood te brengen.
0: Nee, die heeft hij al op. Die heeft hij achter de knopen, zeggen ze dan, hè?
1: Ja.
0: Of achter de kiezer.
1: Nou, voor ons wordt ook goed verzorgd. Ik zei het al, de consumptiebonden zijn inmiddels ook gearriveerd. Dus. Wij hadden al wat koffie vanuit de kantine gehad. En ik zei, heeft de Lou hier een bon? Toen zei die mevrouw, ach, neem maar zo mee.
0: Oh, dus ze kennen jou al. Van vorig jaar, denk ik nog.
1: Denk ik, ja.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Voor hetzelfde geld had ze gezegd, er staat nog een bon van vorig jaar.
0: Dat zou wel kunnen, ja.
1: Daarom. Ja.
0: Is de koffie dan ook duurder geworden dan vorig jaar?
1: Nee.
0: Nee, toch
1: volgens
0: niet?
1: Volgens mij niet.
0: Zelfde prijs nog.
1: Ja.
0: Dus, nou ja.
1: En de broodjes, 1 euro. Dat viel me 100% mee.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: Dat is goedkoop.
1: En nog verpakt ook.
0: Zie.
1: Ja.
0: Dus, wat wil je nog meer, hè? Dus.
1: De broodjes die worden gesmeerd door Juliaan. En die kennen we als zijnde de vrouw van Ton. Want de familie is hier ook weer aanwezig.
0: Ja.
1: Ton, Juliaan en Helene.
0: Ja.
1: En Helene en Juliaan die smeren 's morgens de broodjes. En Ronald heeft er eentje geprobeerd. En het smaakte prima.
0: Het smaakte prima. Helene zit van nee te knikken, maar is dat niet zo, Helene? Nee, heb jij ze gesmeerd? Nee, ook niet. Nee.
1: In ieder geval, de familie is hier aanwezig. En wat Tom betreft, we zullen zijn naam niet te vaak noemen. Dat ligt een beetje gevoelig, maar heeft ons al ruim voorzien van koffie.
0: Ja, zo is dat.
1: En hij zorgt goed voor ons. Dus wat
0: absoluut,
1: dat betreft,
0: doet hij elk jaar. Dus elk jaar is hij trouw hier zo. Ook vroeg is hij hartstikke vroeg. En dan krijgt hij koffie.
1: Hij was hier om 6:30.
0: Ja, kun je nagaan.
1: Ja.
0: Hij heeft de markt geopend bijna.
1: Ik denk het, ja.
0: Hey, we gaan de muziek draaien natuurlijk, hè?
1: Dat gaan we
0: doen. Dat gaan we doen, hè? Ja.

0: Dat was blauw getiteld Save Me, van Cloud.
1: Dus af en toe is dat ook wel nodig, hè?
0: Ja, toch wel.
1: Save Me.
0: Ja.
1: Hey Dries, vandaag dus live vanaf de grote Vlooienmarkt. De mobiele studio staat op het zogenaamde Horecaplein.
0: Ja.
1: En we zeiden net al alles een uurtje later. Want vroeger, tenminste voorgaande jaren, zat om 10 uur het hele terras al vol.
0: Ja.
1: En dat is nu niet het geval.
0: Nu niet het geval. Het was ook vanmorgen toen ik hier kwam, was het ook drukker. Of minder druk, vond ik.
1: Ja.
0: De drukte begint nu een beetje te komen.
1: Want je kon gewoon doorlopen.
0: Het is wel zo. Auto's parkeren in het dorp zelf, in het harde zelf, dat is een probleem. Dus je moet echt naar de parkeerplaatsen toe die aangegeven zijn. Want
1: nou ja,
0: dat is, Willem, dat is wel beter.
1: Willem Vlieger, die woont hier dan in het dorp. Die had tegen mij gezegd, je kunt bij mij op de Dam parkeren, maar...
0: Die Dam staat in me vol. Er kan geen auto staan. Nee.
1: Allemaal kerstmannen en zo.
0: Ja, zoiets.
1: Allemaal kerstmullen. Dus ik stond ook... Ik heb gewoon geparkeerd in het weiland.
0: Oké.
1: Okay. Maar ze hadden wel even het gras mogen maaien.
0: Vorig jaar toch ook al zo?
1: Ja.
0: Als jij nu een keer de grasmachine meeneemt, is dat zoiets.
1: Daarom. Maar in ieder geval op het horecapleintje, ook alles een uurtje later. Leendert, die is met de trekker bezig geweest. En alle bankjes en tafeltjes, die zijn nu droog.
0: Ja, dus ze kunnen hier gaan zitten als ze willen. Dus de koffie is klaar, dus dat wil je nog meer, hè?
1: Ja, dus ik hoop voor Leendert dat het niet weer gaat regenen, want dan moet hij weer alles langs.
0: Blijft hij bezig, hè?
1: Hij doet het graag.
0: Ja, dat is zo.
1: Nou, de snacktent, daar staat op Moets en Roets. Wat dat betekent, weet ik ook niet.
0: Waar zie je dat staan?
1: Ja, dat staat voor op de snacktent.
0: Oké.
1: Moets en Roets.
0: Oké, nee, dat weet ik ook niet. Dat staat op die hekken staat dat.
1: Nou, het gaat alweer driftig. Broodjes, warme broodjes. En wat mij opvalt, Dries, de mensen die dan met zo'n broodje hamburger of broodje frikandel of wat dan ook lopen, die hebben dat alles vaker gedaan. Als ik het zo bekijk wat hun lichaamsbouw betreft.
0: Dan moet je ook bijhouden natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Je hebt genoeg geld gekost, dus dan moet je ook bijhouden.
1: Je zult het maar verleren.
0: Ja, ja.
1: En de inmiddels beroemde broodjes aardbei, daar zie ik mensen ook alweer mee lopen en ook al eten.
0: Oh, die staat daar weer?
1: Ik heb het nog niet gezien. Dan moet Gerrit Jan straks maar eens even gaan kijken.
0: Ja. Nou, dus, dat zal hij straks ongetwijfeld doen, toch?
1: We zijn tot 4 uur hier, hè? De mobiele studio.
0: Volgens mij wel.
1: Ja.
0: Volgens mij wel, dus.
1: Dus of wordt dat ook een uurtje later?
0: Misschien ook wel, ja.
1: Laten we geen verwachtingen wekken.
0: Nou, in ieder geval... dat kan gewoon natuurlijk, hè. Dus,
1: Nou, in ieder geval straks van 12 tot 2 dan... Bert-Jan Dokter komt hier.
0: Bert-Jan Dokter,
1: van 2 tot 4 Willem Vlieger.
0: Oké. Okay. Die was hier vanmorgen ook al, maar die is weggegaan.
1: Die is weggegaan, want die was zijn jas vergeten.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, en dat stond in...
0: Maar die had ook al wat gekocht volgens hem.
1: 2 singeltjes.
0: Oh, hij had veel geld uitgegeven, had hij dan.
1: €2.
0: Oh, je kunt er een broodje voor kopen of 2 singles.
1: Ja, daarom. Hij had 2 singeltjes.
0: Nou ja, dat kan, ja.
1: En die zal hij dan binnenkort wel in zijn programma Tijdloos draaien. Kan ik vast de luisteraars erop laten verheugen.
0: Oké, okay, welke zijn het?
1: Het soldaatje van de zangeres zonder naam.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik dacht dat hij die al veel vaker en veel langer had.
0: Ja, dat is wel een mooie plaat trouwens. Ja,
1: en een liedje van Ben Kramer.
0: Weet je ook welke?
1: Moet we even van Gerrit-Jan vragen. Welke was van Ben Kramer die Willem had?
2: Weet ik niet.
0: Die ken ik niet van Ben Kramer.
1: Ken ik ook niet. Iets met Veronica.
0: Oh, Veronica.
1: Iets met Veronica, ja.
0: Oké.
1: Dries, we blijven hier tot, laten we maar zeggen, 4 uur.
0: Ja, zo is dat.

0: cadans.
1: De intimiteit.
0: Intimiteit, ja.
1: Maar, mooi plaat. Ja, Dries, we zitten hier weer met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Dries FM en buiten de mobiele studio Gerrit-Jan Mulder. Die gaat zo dadelijk het terrein op.
0: Ja, Gerrit-Jan die kan in de microfoon praten als hij wil, maar hij heeft hem niet naar beneden.
2: Kan dat?
0: Ja, zeker.
2: Oké.
0: Okay, hij deed het, hè?
2: Ja. Ja,
1: Gerrit-Jan, ook goedemorgen.
2: Hij deed het, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik was hier vanmorgen naar vroeg, ik was al voor jullie.
1: Ook.
2: In de stromende regen ben ik hier naartoe gegaan.
0: Oké. Okay.
2: Om even te vertellen dat ik iets later kom, want dan kom ik als het droog is.
0: Oké, okay, maar ja. Ik zag je wel met jouw brommetje komen.
2: Ja,
0: en die heb
2: klopt.
0: Je ergens tegen het hek geplant daar zo. Mocht, ja, dat, mocht
2: tegen,
0: dat wel?
2: Tegen, ja, mocht. Ja. Nou ja. Beetje een vriendelijk gezicht opzetten en dan doen ze daar niet zo heel moeilijk over.
0: Nou, maar ben je niet bang dat die straks weg is, dat ze hem verkocht hebben?
2: Heb ik pech gehad.
0: Ja, heb je pech gehad. Nou, hij zat wel met een ketting vast, zag ik dus.
2: Ja, ik heb hem gelijk aan de ketting gelegd.
0: Ja.
2: Hé, hey, wat ik mij afvraag, hè. Bart, je had het er vanmorgen al over. De vlooienmarkt hier op het Harde. Hoe komen ze in vredesnaam aan die naam, vlooienmarkt?
1: Nou, vroeger werd dat opgezet, zo'n markt. Allemaal oude spulletjes en er zaten nog wel eens vlooien tussen.
2: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, dus vandaar. Maar, dan wil ik daar toch ook het volgende even over vertellen. Jij zei net zelf al, jij kwam vanochtend hier in de regen.
2: Ja.
1: We kunnen het zien aan je haar.
2: Ja.
1: Je hebt het keurig zitten, keurig gekampt wat dat betreft.
2: Klopt.
1: Maar ik kwam dus ook in de regen en dan kom je langs de kraampjes. Natuurlijk de commerciële handel, die is er. Maar er zijn ook mensen met oude spullen. En als je dan langs zo'n kraam loopt in de regen, dan is het ook net of die spullen nog weer ouder zijn. Dan is het bijna oude troep.
2: Ja, maar is het vaak ook wel een beetje.
1: Toch
2: maar
1: wel?
2: Maar ja, dan zit ook een charme in, die oude troep. Er zijn genoeg mensen die hier komen. Die komen echt voor het heel oude spul van vroeger. En heel af en toe zit er een juweeltje tussen, Bart.
1: Ja, nou, ik kwam vanochtend om 8:30. Dus dat was iets later dan jij. Kwam ik al mensen tegen met tassen vol. Hadden ze allemaal al gekocht. Dus dat zijn dan de vroege mensen. En dan brengen ze dat naar de auto. En dan komen ze terug. En dan gaan ze hier in de kantine zitten.
2: Ja, maar je had het over oude spullen. Willem die kwam vanmorgen even. Onze collega Willem Vlieger. En die zei dat ze van die hele ouderwetse auto's verkochten.
1: Ja,
2: vroegen ze €50 voor. Dat vond hij een beetje te goedkoop. Hij had 150 geboden. Nee, zei die man, €50, niet meer. Ja, dat vond hij te goedkoop.
0: Van die miniaturenauto's of
2: wat? Ja, nee, dat was echt een grote.
1: Van die trapautootjes.
2: Ja, zijn bedoeling was om naar de studio te komen als hij zijn programma had om met zo'n trapautootje.
0: Dat is niet voor Willem. Misschien lange benen.
1: Maar in ieder geval, Gerrit-Jan, wat ga jij doen vandaag?
2: Ja, wat ga je doen? Kijken of mensen kan scoren. Maar ze zitten allemaal diep in de kraag van de jassen natuurlijk. Het is niet, het weer is er niet zo erg na. Maar
0: het is droog.
2: Het is
0: wel
2: droog.
0: De stoep is al bijna helemaal droog.
2: En de zon die gaat naar schijnen. Dus daar ben ik helemaal niet zo bang voor. We gaan eens kijken of er wat broodjes verkocht zijn. Zijn er al broodjes verkocht?
3: Ja, er zijn al broodjes verkocht. Maar ik kan altijd meer, hè?
2: Ja, het is...

0: Het is, de IJskeboer heeft het not, tot nu en toe nog slecht, maar jullie hebben het goed, hè? Want het loopt hier als een trein.
1: Nou, hallo mensen, allemaal even naar de IJskeboer. Hij moet er vanavond, ja hoor, kom maar binnen, kom maar binnen.
2: Nou, hier, ja. Echt een markt.
0: Zoals ik al zei, Bart, de IJskeboer die heeft een beetje minder. Ja, en, maar dat zal waarschijnlijk ook vanmiddag nog wat beter. Als het zonnetje komt, dan wordt er ook veel meer ijs verkocht natuurlijk.
3: Dat denk ik ook.
0: Alleen
3: wel.
0: De warme snack, ja, dat wilde natuurlijk wel. Dat begon vanmorgen al vroeg.
3: Nou ja, ik vertelde het net ook al eerder en dat is alle jaren zo. De frietsaus en de curry is gratis, maar als ik het zo bekijk, de eerste emmer frietsaus, 10 liter, is al bijna op.
0: Ja.
2: Dus extra veel erop natuurlijk, hè?
3: Ja. Gratis, Dries.
2: Ja, gratis, ja.
3: Maar nogmaals, ik maakte daar een geintje van. Vorig jaar was dat toen, had iemand, nou ja, een behoorlijke portie mayonaise op de schoenen. Dat heb ik nu nog niet gezien.
2: Nee, hè? Nee, hoor. Jij zei je vanmorgen wel. En die meneer die keek gelijk naar de schoenen.
3: Ja. Ik weet niet of dat dezelfde was van vorig jaar. Zou kunnen.
2: Ja, zou best kunnen.
3: Want hij was er wel vroeg bij.
2: Ja, zo is dat. Nou, het wordt al iets helderder, hè? Volgens mij breken ze
0: zonnetjes. Dat weer heeft wat te betekenen in Nederland. Hè? Ja. Dat is, we praten niet over wat anders. Het is het weer dit en het weer dat.
2: Ja, maar het is elke weer weer.
0: Ik heb jaren in Suriname gewoond. Er wordt nooit gepraat over het weer. 'S morgens korte broek aan, slippers aan.
2: Heb jij in
0: Suriname gewoond? En dan ging je naar je werk.
2: Heb jij in Suriname gewoond?
0: 3 jaar.
2: Oh ja?
0: 3 jaar, ja. Veiligheidsschoenen ken je ook niet. Je ging die slippers te bouwen op.
2: Oké.
0: Ja.
3: En wat zei...
0: Nee, geintje jongens.
3: En wat zeiden ze dan? Manana?
0: Ik zou weer terug naar Suriname. Want Wilfred Gené heeft mij gebeld. Ik zei, jongens, ik kan niet. Ik moet staan op de markt op het aarde.
3: Ja, maar...
0: Dus anders had ik meegegaan met vandaag in Sight naar Suriname toe. Of naar Curaçao.
3: Curaçao, wel even to the point. Dries, even wat anders. Ik kreeg een appje van Aad Withaar.
2: Ja.
3: Zullen we die na het volgende liedje dan maar even voorlezen? Want Aad vond het wel belangrijk dat het op de radio kwam.
2: Oh, nou dan gaan we dat even doen straks.
3: Nou, kijk eens aan.
2: Ja, dan gaan we eerst een liedje draaien.

0: Hendrik Wijngaarden.
1: Ja, hij is een nieuwe, de truck is helemaal opgeknapt van Hendrik Wijngaarden.
0: En hij ziet er gelikt uit,
1: hij
0: hoor.
1: Ziet er zo nieuw uit.
0: En 80 jaar, hè?
1: Ja, ja, heb je hem ook gezien?
2: Daar heb ik nog een leuk verhaaltje over. Die Hendrik Wijngaarden.
1: Ja?
2: Nou, ik zat in die countrywereld.
1: Ja.
2: In Canada is een hele beroemde countryzangeres. Beroemd over de hele wereld. Shania Twain. En het blijkt dat Hendrik Wijngaard, die Shania Twain, die moet omzeggen tegen Hendrik Wijngaard.
0: Oh, ik dacht dat hij er wat mee gehad had.
2: Nee. Dat is familie. Zij is namelijk voor de tweede maal, haar ouders waren is voor de tweede keer getrouwd. En zij was een halfzuster van Hendrik Wijngaard.
1: Oh, oké.
2: En zij is over de hele wereld eigenlijk een beetje beroemd. Shania Twain.
0: Nou, snap ik het. Ik las een keer een verhaaltje en een tante van haar, die heette Wijngaards. Dus dat klopt precies.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, op zijn Engels gezegd.
2: Maar die maken overal een geintje van. Daar kun je echt niet serieus mee praten overal. Ik vind het wel logo, Bart.
1: Nou. Dus het is om Henk dan, hè?
0: Ja, om Hendrik.
2: Ik loop even hier naartoe, jongens. Eventjes kort.
0: Oh.
2: Goedemorgen. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk mag ik u wat vragen. Ja?
3: Nee, ook niet.
2: Kijk. We doen het even plat. Wat wij vragen dan? Is het de eerste keer dat jullie komen? Of kom je
4: alle jaren.
2: Alle jaren? En ben jullie ook op zoek naar iets? Kom je hier gewoon voor de gezelligheid of kom je hier aan vroeg? Want je krijgt hier op een gegeven moment een aantal mensen die komen hier op de markt speciaal.
4: Zo speciaal vroeg, dan hebben we de ruimte. Want 's middags kun je hier niet lopen.
2: Ja, maar het gaat niet om de ruimte. Het gaat mij meer, ben je op zoek naar iets speciaals? Ga je veel markten af om te zoeken naar iets speciaals?
5: Gezelligheid.
2: Gezelligheid? Ja. Kom wel uit de buurt hier, geloof ik, hè?
4: Iepen.
2: Dat dacht ik. Ik zat aan heren te denken, maar. Oh, wacht eens even. Bart,
1: wat is
2: voor jou?
1: Wat
2: weet jij dat? Meneer is een buurman, die was op zoek naar een vrouw.
0: Oh.
2: Zijn die hier te koop op de markt?
1: Dat weet ik niet, misschien wel, hè?
0: Wij zijn even met iets anders bezig, want er viel zojuist een beker koffie, Gerrit-Jan. Dus praat jij even door.
2: Oh. Kreeg er een gratis wasmachine bij. Vindt wel een goeie. Epe. Ja, Epe. Dus jullie komen hier puur voor de gezelligheid. Elk jaar, zei je. Maar dus niet op zoek eigenlijk naar iets speciaals. Omdat je...
4: Misschien vind ik wat. Hé, dat is leuk. Dat neem ik mee. Zoals nu ook. Hoe noem je zo'n ding? Een verzand gekocht. Opgezette verzand. Nou, koop die maar eens ergens.
2: Nee, die zijn haast niet meer te krijgen, hè?
4: Hier wel. Dus.
2: Kijk. En daarom, dames en heren. Ja, een vraagje. Ik hoorde, u zocht een vrouw.
4: Ja. Ik alle tweedehands kopen, jammer hè. Eentje vrouw niet.
2: Je koopt alles tweedehands. Alleen je wilt geen tweedehands vrouw.
4: Ja, tweedehands nodig van mij.
2: Liefst tweedehands vrouw.
4: Ja, alsjeblieft.
2: Nou, dat is... Hij zocht een tweedehands vrouw. Zei hij en hij zocht er een wasmachine bij.
0: Ik snap het helemaal, Gerrit-Jan. Ja, ik zei het al, we zijn even met wat anders bezig. Gerrit-Jan die wil met ons praten, maar er is hier wat gebeurd in de studio. En nou ja, weet je wat we doen? We hebben zojuist een appje gekregen van Aad Withaar. Dries, dan ga ik dat eerst even doen, want het draaiboek dat klopt nu al niet meer.
1: Oké.
0: Nou, in ieder geval, Aad Withaar die bericht ons het volgende. In het verre verleden praat ik over begin jaren 70, waar Aad het dan op heeft. Nou, in de jaren 70 ging hij op Hemelvaartsdag altijd met zijn vriend Jan Doutrappen. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem, Dolfinarium in Harderwijk en andere plaatsen. In 1975 gingen we naar een popfestival in de Zandkuil in Lochem. En daar was het eerste optreden van een onbekende band die in dialect zong. En Aad die kwam er later achter dat dat normaal was. Dus zo zie je maar weer.
1: Ja.
0: En Aad die ging dus vroeger douwtrappen.
1: Ja.
0: Wij hadden dat ook wel eens, Dries.
1: Ja.
0: Dan zaten wij hier om 9:00. Ben je vanmorgen nog geweest douwtrappen?
1: Nee, ik had wat anders te doen.
0: Nou ja, en bij onze neuspeet wordt het niet meer gedaan.
1: Oh.
0: Gebrek aan vrijwilligers.
1: Oké, ik dacht dat ze het te vroeg vonden, maar dat is niet zo.
0: Nee, dat niet.
1: Dat
0: maar
1: niet.
0: Nou las ik gisteren in de krant, je kunt... Ik meen in Emst kun je douw vissen.
1: Oh, is dat wat anders? Vissen?
0: Ja, dat is zo'n forellenkwekerij.
1: Oh, oké. Okay, ja.
0: En dan kun je 's ochtends vroeg kun je forellen gaan vissen.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus zo zie je maar weer. Ja. Maar in ieder geval, Aad Wittaar, hij luistert dus en hij wou dit graag even op de radio hebben.
1: Wil hij graag normaal horen dan? Zullen we dat doen?
0: Laten we dat herinneringen van vroeger.
1: Ja, dat gaan we even doen.

0: Ja, er is de herinneringen van collega Ad Witnaar aan vroeger.
1: En dit keer de live-uitvoering, dus extra herinneringen, denk ik.
0: Ja, en hij kwam zo ineens bij een optreden, een festival. En er was een groep die zong in een taal die Aad niet begreep.
1: Nee. Hij kan toch ook wel dialect?
0: Ja, maar het was Achterhoeks. En hij kwam natuurlijk uit Apeldoorn. Dus de stad, weet je wel, de stad.
1: Ja, de stad, ja. Dus hij is wel een beetje een stadmens.
0: Hij is een stadsmens.
1: Ja, hè?
0: Ja, daarom. Ja. Maar leuk als je dat soort herinneringen hebt. En dan, vroeger Aad Douwtrap. Ik denk dat hij dat tegenwoordig niet meer doet.
1: Nee, maar Aad is nu momenteel op een camping of...
0: Weet ik niet.
1: Is hij op vakantie?
0: Dat kon ik hier niet uit opmaken.
1: Ik wou zeggen, heeft hij niet, geen mooie weer natuurlijk als hij op vakantie is momenteel.
0: Nee, het klaart op, hè?
1: Het klaart op,
0: het wordt hier ook wat lichter.
1: Ja, maar zoals gisteren ook nog meer buien dan vandaag eigenlijk. Dus vandaag valt het mee. Ik heb eigenlijk helemaal niet op buiengraden gekeken. Hè? Jij nog wel?
0: Nee, heb ik ook niet.
1: Nou, daar wil je liever ook niet op kijken.
0: Nee, nee, daarom joh.
1: Oké. Okay.
0: Nee, wat dat betreft, de drukte van... andere jaren om dit tijdstip, dat is nog niet het geval.
1: Nee, maar het begint nog een beetje drukker te worden. Hè? De tafels zijn al een beetje bezet, dus het gaat de goede kant op.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Nou,
1: ja.
0: Zo zie je maar weer.
1: Ja. Nou, we gaan even de koffie opdrinken, denk ik, hè? Voordat het weer omvalt.
0: Ja, nou ja, even ter geruststelling van zowel bij jou thuis als bij mij thuis. Het was niet onze koffie die omviel.
1: Nee, het was onze koffie niet, maar het was wel bij mij in de tas.
0: En met allerlei dure dingetjes.
1: Er zitten wel een Barix in en twee routers. Dus ik denk dat is €300 plus twee keer 100. Dus €500 zit erin, denk ik. Dus ik hoop dat alles nog doet.
0: Ja, dat hoop ik ook voor jou, Dries. Het doet me denken aan vroeger. Dan had je wel eens, stond je achter de mengtafel, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Dan kreeg je een glaasje drinken aangereikt. En dan viel er ineens cola over de mengtafel.
1: Ja.
0: Dat kon je op twee manieren oplossen. Doorgeven aan de technische man.
1: Ja.
0: Dan kon hij iets schoonmaken.
1: Of niks zeggen.
0: Of niks zeggen.
1: En dan was
0: de volgende dag zat alles vast.
1: Ja, dat kan ook, ja. Ja, er zat echt alles vast met die suiker.
0: Ja, daarom. Ja, dus, ja.
1: Nou, maar, hoop dat het goed gegaan is.
0: Ja, daarom. En anders maar een bonnetje indienen.
1: Een bonnetje indienen. Ja, dan gaan we gewoon weer nieuwe spullen kopen.
0: Ja, nou ja. Ronald is erbij. Die kan het bevestigen.
1: Zo is dat.

0: Zo, Habermas mezelf.
1: Wat heb jij jezelf beloofd, Dries?
0: Nou, dat ik iets rustig ben momenteel. Dus.
1: Ja, het was wel even hectisch allemaal.
0: Ja, het was even wel een gedoe, ja. Hey, vanavond hier ook Willem van Horen, hier live optreden.
1: Ja, ik heb er geruchten van gehoord.
0: Ja, hè.
1: Hoe laat is hij er?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Er staat hier vast ergens op. Maar Dennis van Velsen komt ook. Ken je die?
1: Nou ja, ik ken wel zijn vader. Henry van Velsen.
0: Zou dat zijn vader zijn? Hier, daar heb je hem ook.
1: Hey. Oh ja,
0: hey, de
1: flamingo.
0: De razen flamingo. Ja. En DJ Arleid komt ook vanavond. Of vanavond, vanmiddag is er al.
1: Ja, die kennen we.
0: Ja,
1: dat is de technicus van Willem van Oorn.
0: Ja.
1: Nou ja, je zei het al, de roze flamingo. Ik heb nog een foto van de roze flamingo. Die zal ik je zo dadelijk laten zien.
0: Oké. Oké, dat zullen we straks even bekijken dan.
1: Ja, nee, dat moeten we zeker doen.
0: Ik had net even op buienradar gekeken. En dan straks misschien nog een klein buitje. Want we blijven behoorlijk droog. Dus dat is alleen maar gunstig. Dus. Ja.
1: Nou ja, wij zitten al droog. Daarom staat Ronald ook hier bij ons.
0: Ja.
1: Nee, daarom. We zullen Gerrit Jan zo dadelijk weer met de microfoon op pad sturen. Want er moet natuurlijk wel wat anders ook op de radio te horen zijn. Als dat wij alleen maar zitten kwekken.
0: Nee, er is alleen maar. Ja, daar is Gerrit Jan toch ook gekomen, toch?
1: Niet? Daarom is hij gekomen. Ja, toch? Alleen hij heeft wel gezegd: ik ga niet te ver het terrein op. Het liefst allemaal op het terrasje voor de studio.
0: Je had eigenlijk een fietsje mee moeten nemen of zo. Of,
1: een loopfietsje.
0: Dat is een loopfietsje. Een
1: loopfietsje, ja. Nou ja, kijk eens aan. Ferry die wordt meteen ook al ingeschakeld. Die moet de microfoon aan Gerrit-Jan geven. Dus ik denk op een gegeven moment, Gerrit-Jan, ben je in beeld of niet?
0: hij is wel in beeld al. En...
2: wel in beeld, maar er zit een klein knopje aan, dat moest ik aanzetten. En als ik die niet aanzet, ben ik dus niet in beeld.
0: Nou, wel in beeld.
2: Ik kan niet te ver lopen, want ik heb nog geen oortjes in. Ik moet eerst nog een paar oortjes van Dries hebben. Ja, niet zijn oortjes.
0: Oké, okay, want je hebt er al twee, wou ik zeggen. Maar nee, dat,
2: nee, een paar
0: dat je
2: oortjes
0: ons kunt horen.
2: Om even in mijn... Maar ik ben tot heden toe ben ik nog
0: te verstaan. Ja, toch wel, zeker. Ja, joh.
2: Kassa, die rinkelt al lekker, jongens, hier.
0: Ja, dat gaat goed. Wat kun je daar kopen? Kassa, muntjes of zo? Wat is dat?
2: Nou, dat zijn muntjes, geloof ik, die je kopen kunt.
0: En die heb je ook nodig voor je snacks die je moet kopen hier? Of?
2: Wat zeg jij?
0: Ook voor de snacks is dat?
2: Ja, voor de snacks. En voor eventueel wat, ik denk voor warm drinken ook.
0: Oh, oké.
2: Dat je die ook kunt krijgen hier.
0: Ja, ja.
2: Het is hier nog een beetje rustig op het plein. Zoals jij al zei, het weer trekt aan. Het wordt steeds beter. Dus
0: gelukkig
2: het wordt
0: wel
2: drukker op dit plein. Maar ik denk dat het wel een noodzaak is voor mij om straks even met een zogenaamde loopzender even de markt op te gaan.
0: Ja, dat kan
2: en
0: ook.
2: En kijken
1: niet te technisch, Gerrit-Jan, hè? Niet te technisch, hoor.
2: Nee, maar dan noemen ze gewoon een eenvoudige loopzender.
0: Oh. Ja, toch? Ja. De wandelzender.
1: Dries, ik heb hier een foto.
0: Ja, van de flamingo.
1: En volgens mij staat Ferry hier ergens tussenin.
0: Ja, ik zie hem.
1: Allemaal roze flamingo's.
0: Die rechts, of niet?
1: Ja, ja die dat rechts. Is Ferry. Ja, zie wel de roze flamingo.
0: Ja, dat is hij.
1: Ja, het kan ook niet missen of hij is hier ook.
0: Maar
1: hè?
0: Die anderen, is dat een broer van hem dan? Of,
1: ja, broers en zusjes.
0: De hele familie flamingo. Een
1: hele grote familie. allemaal roze flamingo's. Ik denk dat dat hele gezellige verjaardagen zijn.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Daarom.
0: Ja. En we gaan nog even een plaatje draaien. Van Fleetwood Mac, Everywhere. Luister lekker mee naar Lou FM. Rechts even vanaf de grote vlooienmarkt op het Harde.

0: Fleetwood Mac.
1: Ja, Everywhere.
0: Ja.
1: Ja. Hey, het eerste uurtje, of tenminste voor ons, zit er bijna op, want we gaan richting het journaal straks.
0: Het is omgevlogen.
1: Het is omgevlogen, ja.
0: Kwam ook wel door de koffie.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja,
0: ja. Maar ja, zo gaat dat.
1: Ja.
0: Straks zitten we nog een uurtje.
1: Zeker.
0: Wij met z'n tweetjes.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, even kijken. Ja, tot 11, ja, 11 tot 12 ook.
0: Ja, we zullen straks even het draaiboek erbij pakken, want Jeanette is ook hier aanwezig. Die gaat zo dadelijk waarschijnlijk ook met de microfoon op pad.
1: Oké. Ja, dat is...
0: Ja, Jeanette die ken ik ook als een terras iemand, dus die zal hier wel bij het terras blijven.
1: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook, ja. Ja.
0: Maar gelijk heeft ze. Ja, ja, ja. Nou ja, Gerrit-Jan is er zo dadelijk ook.
1: Ja.
0: Want we hebben nu de boel op stee, hè, om het zomaar eens te noemen.
1: We hebben de boel draaiende.
0: Ja, ja, ja. Dus. Het ging met wat vertraging, maar ja, prima. Ja, ja. Je kunt dat elke keer blijven noemen, maar dat schiet ook niet op.
1: Nee, zo is dat. Nee, nee, het is, we gaan nu eerst even naar het nieuws toe. En dan straks dan komen we weer bij je terug natuurlijk. En dan, dan gaan we weer gewoon weer verder.
0: Ja, laten we dat maar doen.
1: Ja, dan gaan we gewoon weer verder. Ik moet nog even wachten. Zo, nu komt de plaat uit. En tot het nieuws.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 20 minuten. De N50 Zolle Emmeloord bij Kampen in beide richtingen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: verleden tijd.
1: Ja, verleden tijd.
2: Ja. Ja, dat zo. Was Ilse de Lange, de moppenschrijf?
1: Nee. Suzanne en Freek was dat.
2: Oh, dan moet ik even een ander briefje erbij pakken.
1: Ja. Ilse de Lange, je hebt je gisteren gedraaid, hè? De moppenschrijf. Was een beetje verlater, hè? Was een beetje verlaat. Een
2: dagje later.
1: Ja, was een dagje, eigenlijk een 2 dagen later. Want zondagavond heb ik nog gekeken. En toen was de stemming, dan is het ook geen zin om een moppenschrijf te maken.
2: Ja, ik denk toch dat we terug moeten naar het oude systeem.
1: Ik denk het, ja.
2: Jij zoekt hem uit.
1: Ja. Dus toen denk ik, zijn er meerdere stemmen. Dus dan zet ik hem erin. Maar toen kreeg ik meteen op mijn kop van, wie zit er in de computer? Dus ik denk, dan doe ik het dag later.
2: Oh, dat was s'avonds.
1: Ja,
2: ik heb meegelezen.
1: Ja. Dus toen ging het ook niet. Ik denk, ik ga niet wachten tot 12 uur, want dan de volgende morgen moet ik wel om 5:30 weer uit. Dus,
2: ja, want op een of andere slinkse manier, hoe het kan weet ik niet, krijg ik ook dat appverkeer mee. Terwijl iedereen denkt, die Van Dijk die leest niks en die hoort niks en die ziet niks.
1: Nee, je bent op de hoogte.
2: Ik ben op de hoogte.
1: Ah, gelukkig.
2: Alleen ik reageer niet.
1: Nee, dat is ook misschien wel beter.
2: Dus vaak wel.
1: Soms is het beter. Ja.
2: Goed, er is weer een uurtje 3FM vanaf de Vlooienmarkt op het Harde. Het terras hier.
1: Ja.
2: Het is nog niet druk, sorry.
1: Nou ja, maar het begint wel te komen.
2: Het begint te komen, maar wat dat betreft mensen die denken, ik ga erheen. Je bent van harte welkom hier.
1: Ja, tuurlijk. Het is gezellig, dus de drukte begint te komen. Dus,
2: parkeren is gratis.
1: Ja, dan moet je wel over de parkeerplaatsen pakken die aangegeven zijn.
2: Ja.
1: Want in het dorp zelf, dan valt het een beetje tegen. Daar zit alles vol.
2: Ook de dam bij Willem Vlieger.
1: Ook de dam bij Willem Vlieger zit hartstikke vol.
2: Ja, want dat heeft hij tegen Achman gezegd. Je kunt bij mij op de dam parkeren, maar...
1: Ja, dat lukt echt niet. Of je moet een hele kleine auto hebben, maar...
2: Ja, daarom dus. Ja. Nee, maar de bedoeling was goed van hem.
1: Ja, de bedoeling was goed. Ik heb wel bij hem in de straat geparkeerd, dat wel, maar iets verderop. Dus.
2: Nou, kijk eens aan. Hey, zo dadelijk gaan onze mobiele mensen weer met de microfoon op pad.
1: Ja.
2: Wat ze tegenkomen, heel spannend.
1: Ja, zeker.
2: Is altijd afwachten.
1: Ja.
2: Want dat is live.
1: Ja. Je bent al een stukje, Mark, heb je overgelopen, zeg maar. Heb je ook nog wat gezien dat je denkt van, dat is hier voor mij?
2: Nou, nee, want ik liep met het hoofd naar beneden. Ik liep in de stromende regen zonder paraplu.
1: Ja, dan is het.
2: En ik zag wel één kraam. Die man had paraplu's te koop, maar die was al uitverkocht.
1: Ja, dus dat wil nu wel.
2: Dan weet ik niet hoeveel die er bij hem had, maar...
1: Oké, dat is wel een goede handel momenteel. Ja,
2: nee, ik heb wel de gebruikelijke dingetjes onderweg gezien. En ik zag de sporthal Aperlo. Dan kon je naar het toilet.
1: Oké, ja.
2: Kost een euro, dat wel.
1: Oh, ja?
2: Ja, nee, oké, maar...
1: Hier kan dat ook, hè? Hier kan dat ook.
2: Ja, maar dat was toen nog dicht.
1: Oh, dat was toen nog dicht. Ja,
2: want de kantine ging ook een poosje later open, Dries. Dus.
1: Ja.
2: Maar het loopt hier goed en het begint een gezellige drukte te worden.
1: Ja, ga je vandaag nog wat kopen dan op de markt?
2: Nee.
1: Ik heb al, vorig jaar heb je wel wat gekocht.
2: Ja, maar ik heb spullen zat, Dries.
1: Oh, je hebt al...
2: En dan elke keer als ik met iets thuis kom, wat moet je ermee?
1: Wat moet je ermee, ja. Oké, we gaan een plaat draaien van Kim Waltz.

0: Zo, so, Queen was dat.
1: A crazy little thing called love.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Dries, valt jou niks op hier aan ons beiden in de studio?
0: Wat moet ik opvallen? We hebben allebei een blauwe jas aan.
1: Ja, en we hebben hem allebei nog aan.
0: Oké, ja. Dat is zo, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, qua temperatuur kan het ook wel.
1: Ja, nou, we hadden het eerder vanochtend al over Aad Withaar. Die heeft in Studio Elburg de afgelopen dagen de ijsheiligen behandeld.
0: Ja.
1: En de namen van de ijsheiligen.
0: Ja.
1: Nou, dat is nu voorbij.
0: Dat is nu,
1: ja. En nu is het koud.
0: Dat is koud. Ja. Maar geen nachtvorst.
1: Geen nachtvorst. Nee, gelukkig niet. De aardappels stonden er zo mooi bij, Dries.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: En dan ben ik toch altijd een beetje benauwd.
0: Maar vandaag wordt het wel heel erg koud, hebben ze gezegd.
1: Ja.
0: Dus... Ja.
1: En in jouw branche, de verwarming is afgelopen nacht ook weer aangeslagen.
0: Ja, maar geen nachtvorst dan voor je aardappelen?
1: Nee, tenminste niet bemerkt, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, gelukkig. Als het goed is dan... Oké, hij heeft nu de hoofdtelefoon op, dus gaan we naar Gert-Jan toe.
2: Klopt, helemaal.
0: Oké.
2: Ja. Ik heb net het plein even over geweest en ik denk van, weet je, ik ga even de markt op. En ik kwam een bekend figuur tegen. Johan Hut. Johan, Tour de Dellen. 2026.
3: Ja, die komt er alweer is volgende maand, 27 juni. Dan is die er en 28 juni hebben we hem dan weer achter de rug. En dan beginnen we weer met 27.
2: Hoe gaat het met de deelnemers? Heb je er enig al zicht op?
3: We hebben er wel iets zicht op. We zitten nu zo'n beetje tegen de 350 deelnemers aan. En er kunnen er nog wel heel wat bij. En ja. De laatste week, laatste anderhalve week, loopt het eigenlijk pas storm. Dus dan denk ik, we moeten ons nog even gaan kijken, ook naar het weer natuurlijk, van hoe ziet het eruit en dan pakken we het mee.
2: De mensen kunnen, zoals je zei, die kunnen zich nog steeds aanmelden. Ja. Het is weer aan de Bovenmolen.
3: Ja, het is weer op het sportpark Bovenmolen van Overjos. Die ontvangen ons weer heel gastvrij. Ja, en zijn er nog mensen die zich in willen schrijven? www.tourdedelle.nl, daar staat het inschrijfformulier. Dus daar kunnen ze het doen. En ja, we zijn heel blij met Overjos natuurlijk, dat we daar weer terecht kunnen.
2: Ja, het draaiboek is voor jullie natuurlijk niet zo moeilijk. Je hebt een beetje ervaring natuurlijk al, hè, voor de jaren die geweest zijn.
3: Ja, natuurlijk, maar je moet het elk jaar toch wel weer aanpassen, want er wijzigt toch altijd wel weer wat in de vergunningsplicht en dergelijke. Het wordt steeds strenger, je moet steeds meer veiligheidsmaatregelen nemen. Ja, en dat brengt een hele last met zich mee.
2: Hoe bedoel je die veiligheidsmaatregelen die andere jaren anders waren dan als dit jaar?
3: Nou ja, het verkeer is wat drukker, de fietsers en de voetgangers dat die door elkaar heen lopen. De Zuidweg die dus helemaal afgesloten is, dat je daar niet goed afgesloten moet zijn. Want anders willen de mensen met wielrennen en met auto's er toch nog weer op. En daar zie je steeds meer dat daar wat problemen gaan ontstaan. Dus, maar gelukkig, de afgelopen jaren is het goed gegaan en we hopen dit jaar ook weer dat het goed gaat.
2: En wij hopen er natuurlijk ook weer bij te zijn.
3: Ja, we zouden afgelopen week overleg hebben en helaas door ziekte is dat niet doorgegaan. Dus die staat nu voor volgende week gepland. Dus ja, de Lou en de Loco die zijn er dan weer met Radio Tour de Dellen. Dus dat is ook weer wel bijzonder.
2: Ja, mooie dag altijd. In ieder geval, Johan, bedankt voor deze informatie. Die hebben we in ieder geval weer gehad. Was er nog iets wat anders is dan andere jaren? Nee, voor de rest niet.
3: Nou, we zijn nog bezig om te kijken om de mensen, als ze terugkomen van de route, om daar nog wat entertainment bij te krijgen. En daar zijn we dus druk mee bezig van hoe we dat precies gaan invullen. Ook omdat op het sportpark bij Overjos het nog niet helemaal duidelijk is hoe het is met de verbouwing en dergelijke. Want daar zijn ze ook nog steeds druk bezig. Dus daar moeten we eventjes goed bekijken hoe we dat gaan oplossen. Overjos had zelf ook altijd wat kraampjes in de verkoop en waar de drank en de patat en de dingen allemaal staan. Hoe ze dat ding op gaan lossen. Dus ja, waar is het terras? Dus dat is dan allemaal nog eventjes. En we hebben natuurlijk een heel bijzondere loper in ons midden, de 27e. En dat is de commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Wege Bolders. Die gaat lopen.
2: Ja, kijk, dat bedoel ik. Dus die Tour de Dellen wordt, is natuurlijk al wijdenzijd bekend. Niet alleen een beetje lokaal, maar toch wijdenzijd is bekend.
3: Ja, je ziet steeds meer de olievlekken een beetje groter worden. En ja, daar moet je hard voor werken ook natuurlijk. Ook voor publiciteit en dat het in de picture komt. Dus ja, dat is heel leuk. Ja.
2: In ieder geval, Johan, bedankt. Ik wens je nog een hele fijne dag. En op naar de 27e.
3: Ja,
2: oké,
3: okay,
2: Johan.
3: Ja, groetjes. Prettige dag.
2: Oké, dank je. Jongens?
1: Ja, ja. Gerrit-Jan, heb je Johan nog bij
2: ja,
1: je?
2: Ja, Johan. Johan. Ja, ik heb Johan nog bij me.
1: Ja, want op een gegeven moment, je hebt het er net al over gehad. Tour de Delle, nou ja, die is daar ook bij. En Dries zal er ook ongetwijfeld bij zijn. Ik mag samen met Dries zitten, maar kun je via Johan... een

0: meededen aan de Tour de Delle, maar dat was niet zo.
1: Oké, in ieder geval Johan, bedankt.
2: En tot woensdag. Woensdag is vergadering, hè?
0: Ja. Nou ja, de doorrijpas, Gerrit-Jan. Wij hebben eraan gerefereerd.
1: Oké.
0: Moet Gerrit-Jan ook een pasje hebben dan, of niet?
2: Ja, weet ik niet. Misschien doet Gerrit-Jan ook wel mee.
1: Nee, hoor.
2: Nee, ga je niet meelopen?
1: Kom weer met mijn bromfiets.
0: Nou, kijk eens aan. En gewoon als de verkeersregelaar je de andere kant op stuurt, gewoon doorrijden, Gerrit-Jan.
1: Oké.
2: Oké, nou, Gerrit-Jan, die gaat op zoek naar een andere... Ja, kan ik slachtoffer zeggen, of... Is dat geen slachtoffer?
0: Nou, nee, geen slachtoffer. Het valt allemaal wel mee.
2: Nee,
0: hij doet het netjes.
2: Ja, hij doet het netjes, ja.
1: Het is in ieder geval wel lekker druk hier, jongens.
2: Ja, en, toch?
1: Als we kijken hier, het pleintje dus. Het begint al lekker vol te lopen, horecaplein. Maar ook op de markt, dan wordt het al... weet je, zoals ik het noem, schapenmarktdrukte.
2: Ja, dat kan ook heel druk zijn.
1: Ja.
2: Ja, we gaan een plaatje draaien, denk ik. Hè?
0: Anders, laten we dat maar doen.
2: Ja, toch wel.
0: En we moeten zo dadelijk de roze flamingo
2: Laten horen. Ja, natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ja.

0: Wat een zon. Een plaatje voor Aart Widderaar.
1: Ja.
0: Zon op het balkon.
1: Ja, ik weet nog steeds niet of hij nu op de camping is. Ik denk het wel, hoor.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, want hij kon hier niet zijn in verband met vakantieverplichtingen.
0: Ja, dus heb je kans dat hij op de camping zit? Of misschien ook wel in een hotel? Dat zou ook kunnen.
1: Zou kunnen. Ja, nou, in ieder geval, als hij op vakantie is, hele fijne dagen.
0: Fijne, ja. Ja. Ja, en misschien is hij ook wel naar het buitenland, hè? Dat kan ook, dat hij... Dat is gewoon hartstikke mooi weer.
1: Ik weet het
0: zonnetje
1: niet.
0: Erbij. Dat kan.
1: Hij moest afgelopen week wel eerst... woensdag was dat. Moest hij eerst met de auto naar de APK.
0: Oh. Ja, dat hij moest wel met de auto rijden. Dus,
1: ja, dus dat heb je wel vaker. Dan, als mensen dan een paar dagen eruit gaan... Eerst met de auto naar de garage.
0: Is wat beter, hè? Onderhoofdbeurtje en zo. Alles even nakijken.
1: Vaak wel.
0: Ja.
1: Dries, voor diegenen die denken... Ja, daar hebben ze het weer over die roze flamingo. Dat heeft te maken met het G-voetbaltoernooi.
0: Klopt.
1: Dan is daar altijd Ferry.
0: Ja.
1: En die zingt dan samen met die zanger op het terras. Zingt hij mee, hoor. Die zanger ook alweer?
0: Willem van de Hoorn zingt altijd mee.
1: Nee, die andere. Niet die Willem van de Hoorn. Die,
0: met een G-voetbaltoernooi. Die, hoe heet die man?
2: Frankie Star.
1: Frankie Star dus.
0: Ja, Frankie Star.
1: Frankie Star, nou.
0: Maar hij kende hem helemaal in het hoofd, hè. Van A tot Z.

0: Ja, maar, of hij playbacked?
1: Nee, was echt live. Mee? Hij was echt live. Ja, ja, ja.
0: Ja, leuk is dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Roze Flamingo. En hij loopt hier rond.
1: Ja.
0: Want hij is van het G-opruimteam.
1: Heeft hij,
0: hij loopt met de zak.
1: Ja, met
0: de zak. En Leendert ook.
1: Leendert ook.
0: Ja, en,
1: ze zijn hartstikke druk,
0: en Jan Kroon loopt hier ook. Nou, kijk eens aan.
1: Nou.
0: Ik had eigenlijk verwacht dat Jan Kroon aan het oefenen was met penalties nemen. Maar die loopt hier nu met de vuilniszak rond.
1: Ja. Zullen we nog even naar Gert-Jan schakelen? Ja, of ik weet niet of Gert-Jan iemand bij zich heeft, maar... Oh, dan moet ik deze pakken. Gert-Jan?
2: Ja, ik sta hier met gemak al nu half uur te wachten.
1: Nee, je niet?
2: Ja, ik begin een beetje... Hoe noem je dat?
1: Dat kan helemaal niet, want...
2: Kuiten schieten. Het is hier zo'n vrolijke bende.
1: Bende?
2: Ja, echt. Dit noem ik een vrolijke bende. Fantastische dingen hebben ze hier te koop. Ik zie hier... Horloges, Bart, 6 euro. Moet ik er een stuk of 7 voor je meebrengen?
0: Nou, mijn huidige horlogeadres, ik zal één keer de naam noemen, is het Kruidvat. 4,99 euro.
2: Hier heb je 2 voor een tientje.
0: Ja, nou, dat is ongeveer hetzelfde.
1: Hetzelfde, ja.
0: Ja.
1: En heb je dan ook zo'n goeie?
0: Nou ja.
1: Hoe ziet die horloges eruit, hè?
2: Op moment dat ik mijn microfoon pak, ja? Is iedereen aan het bellen.
1: Oh ja?
2: hoe komen wij zo vrolijk hier?
1: Oh, of ze doen net als ze bellen.
3: Eén keer per jaar is dit, toch? Dat moet toch vrolijk zijn?
2: Jazeker. De verkoop, dat gaat lekker zo, hè? Zonnetje komt erdoor, dus de zonnebrillen gaan straks bij Bosjes de deur uit.
3: We houden steeds moeten tot 5 uur door.
2: Hartstikke fijn. Hey, staan jullie elk jaar hier?
3: Volgens mij voor de 32e of 33e keer.
2: Hoor je dat, jongens? 33e keer.
1: Is dat al zo lang hier?
2: Elke keer op hetzelfde plekje?
3: Elk jaar op hetzelfde plekje.
2: Is het voor jullie dagelijks kost, de markt over?
3: Nee, ik sta 1 keer per jaar op de markt.
2: 1 keer per jaar?
1: Dus alleen 1 hier?
3: 1 keer per jaar op de markt en voor de rest werk ik in de zorginstelling. Kijk, en ik heb de mannen bij me.
2: Oh, kijk. En dit is gewoon extra wat jullie erbij doen.
4: Ja, dat klopt. Ja, dit is ja, het extraatje inderdaad. Ja, we vinden het gewoon leuk om hier ook te zijn. Dus ja.
2: Dit is toch een hartstikke goede instelling van jullie, jongens.
3: Ja, is ook hartstikke goed. En die mannen vermaken zich de hele dag hier, hè. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Nou, en zoals ik kijk hier... Ik pak die mevrouw nog in. Die mevrouw die staat helemaal in het hoekje. Maar het zijn niet alleen horloges en zonnebrilletjes. Vertel me eens even wat dit is. Hemelvaart Market Harde Squeezy Dumplings. Vertel mij.
5: Ja, dat is de nieuwste rage, hè, dit jaar. Dus wij doen ook mee.
2: Ja, maar wat zijn Squeezy Dumplings?
5: Het zijn een soort stressballetjes. Maar het is een hype voor kinderen. Zij verzamelen ze in allerlei kleuren. En zijn helemaal blij als ze de juiste vinden.
2: Wat moet ik zien met stressballetjes? Leg me dat eens verder uit.
5: Nou, je doet het doosje open en dan zit er een heel zacht balletje in waar je in kan knijpen in verschillende kleuren. En ja, die kinderen die zijn helemaal zot op.
2: Nou, ik zal je vertellen waarom ik dat vraag. Mijn dochter zit in dat wereldje. Het is ook echt wel voor kinderen en groten met ADHD, ik noem nog maar wat. Wordt het hoofd te vol, dan is zo'n balletje er eigenlijk voor. En daar is het toch om, hè?
5: Ja, klopt, zeker. Ik heb al kinderen gezien die gebruiken anders zeg maar, iets in hun mond zeg maar, om rustig te worden. En die pakken nu zo'n dingetje in de hand. En dat werkt ook als een malle. Ja, zeker weten.
2: Tenminste, ik hoorde van mijn dochter dat het eigenlijk ideaal is. Vooral voor kinderen en ook ouderen met ADHD.
5: Ja, klopt. Het stressgevoel gaat daardoor echt naar beneden. En dat is natuurlijk voor kinderen en ook voor volwassenen fantastisch. Ja, je wordt er echt rustig van.
2: Ja, ik ben blij dat ik deze dingen eventjes gezien heb, jongens. Want ik zit hem, nou ja, niet... Dat
1: neem je er een mee voor jezelf?
2: Nou, nee, dat ik niet. Nee, maar het is echt een beetje een serieus verhaal. Niet dat ik in die wereld zit. Maar ik hoorde het zoal van mijn dochter. Dat dit zijn ideale dingen voor mensen die toch, ja, gauw het hoofd vol hebben. Mevrouw, maak het zo...
5: Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Ja.
2: In ieder geval, ik wens jullie nog een hele fijne dag. En... heel veel succes met jullie verkoop. Ja, jongens, je had het over die stressballetjes.
1: Ja.
2: Ik ken dat. Het is voor mensen die... Nou ja, er zijn meerdere vormen. ADHD, we kennen het allemaal. En dan hebben ze zo'n stressballetje in de hand. En dan loopt dat hoofd niet zo vol, dan zijn ze eigenlijk met hun handen meer bezig dan dat het hoofd vol loopt.
1: Je kunt ook een pen pakken, zeg maar, en dan steeds op dat knopje drukken, tik, tik, tik, tik.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar je kunt ook een stressballetje pakken.
2: Ja.
0: Oh, maar Gerrit-Jan, dus is niet de bedoeling dat je met dat balletje gaat gooien?
2: Nee.
1: Echt geen knijpen?
2: Nee, dat is puur... Maar er zijn meerdere vormen van. Deze mevrouw die had dan die balletjes. Maar je hebt ze ook met ronde schijven waar balletjes in zitten om daarmee te draaien.
0: Het is voor mensen die een beetje overprikkeld zijn.
2: Precies. Ik wist het woord niet, Bart. Maar je haalde mij de woorden uit de mond. En dat is het.
0: Nou, Gerrit-Jan, even ter geruststelling. Die man van die horloges, ben je daar nog in de buurt?
2: Nee, niet meer. Hoezo? Moet ik je toch niet meebrengen dan?
0: Nee, maar ik ben heel benieuwd. Hij staat hier elk jaar, één keer per jaar met die horloges op de markt. Maar neemt hij dan ook elk jaar een nieuwe batterij mee?
2: Denk ik. Heb ik hem niet gevraagd.
1: En staan die horloges wel op de zomertijd?
0: Ja, weet ik ook niet.
1: Nee.
2: Nee, er stonden niet één op tijd.
1: Nee?
2: Nee, okay. Er stonden niet één op tijd. Ik denk dat je de batterij er nog bij moet kopen, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Nou ja, als die dan een tientje kostte, dan...
1: ja, daarom. Oké. Okay, ja. Zullen we even die roze van Flamenco eerst even doen?
0: Ja, want...
1: Is Ferry nog in de buurt?
0: Ja natuurlijk. Hij staat om het hoekje bij de mobiele studio hier. Ja, hij denkt, ik moet niet verderop het terrein op, want dan hoor ik de Flamenco niet.
1: Nee, nou gaan we speciaal even voor Ferry even doen, hè? Yeah.

0: Zo, Ferry. De Roze Flamingo, dan wordt hij leeg.
1: En terwijl hij naar het liedje aan het luisteren was, vroeg hij of wij wat moesten drinken.
0: Ja, daar komt hij aan.
1: Ja, daar komt hij aan, hoor.
0: Witte koffie.
1: De Flamingo, hij kan ook zo de horeca in, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Hij doet het goed.
1: Ja, ik heb dat ook bij het G-voetbal verteld. Hij werkt ook bij Bakker Uniek in Nunspeet, hè?
0: Oh, oké.
1: Ja, daar zit hij in de bediening en tegenwoordig ook de kassa doet hij ook. Dus hij is van alle markten thuis.
0: Kijk, nou, doet hij goed. Even doen, rustig aan, Ferry. Ja, ja, dat gaat goed.
1: Wij hebben geen haast. Nou, kijk eens aan. En keurig zo'n tablootje erbij. Nou, die Ferry, hij zorgt goed voor ons. Dank je, jongen. Ja, zo zie je maar weer. Nou, kijk eens aan. Ja, Lou FM nog steeds live. Oftewel, Dries FM live vanaf het horecapleintje. Ja, Dries, je moest even de drankjes in ontvangst nemen.
0: Ja.
1: Hé, maar het loopt,
0: ze zijn warm.
1: Het loopt ook goed bij de snacktent.
0: Ja, dat wordt hartstikke goed.
1: Ja, er kwam net al een man aan met een doosje. Ik denk, oh, die hebben een doosje meegenomen waar de curry en de mayonaise in kan.
0: Ja.
1: Maar hij had er ook patat en broodjes hamburger in, dus het gaat allemaal goed.
0: De mayonaise staat hier netjes op de tafel naast.
1: Ja,
0: zou ook iemand zo die mayonaise pot meenemen naar het tafeltje zelf, naar waar ze zitten? Zou het ook, ja.
1: We zullen mensen niet op ideeën brengen. Nee, daarom.
0: Het is veel gemakkelijker natuurlijk, hè? Om niet zo vaak te lopen.
1: Nee, en wat betreft de jongens die hier met vuilniszakken rondlopen, dat zijn de boys van de kantinecrew.
0: Oké.
1: Ja, die lopen hier met een vuilniszak en die hebben zojuist instructies gekregen, want die waren met z'n vijven of met z'n zessen, maar die liepen met z'n vijven bij elkaar. En dan kwamen ze bij een tafeltje, dan keken ze bijna de patat en het gehakt en de hamburger bij de mensen van de tafel af, zodat ze op konden ruimen.
0: Een lege bakje kunnen pakken.
1: Ja, daarom. Ja, dus, ja.
0: Ze hebben zich nu verdeeld over de hele plein heen.
1: Ze hebben instructies gehad, dus ze lopen nu keurig apart.
0: Ja. Ik denk dat Gert-Jan iemand bij zich heeft. Tenminste, ik hoor iets op de achtergrond, Gert-Jan.
1: Ja, dat is een mevrouw die moet eerst nog de mond even leeggeten.
2: Nee. Die mevrouw, dat was een kennis van mijn jongens.
0: Oh.
2: Was er zo eventjes mee aan praten.
1: Oh.
2: Ja, nou, je vertellen jullie maar.
0: Ja,
2: jullie overvallen mij.
0: Oké, ik weet niet waar jij momenteel loopt op de markt. Kun je dan ongeveer zeggen? Oh, hier voor ons. Ik zie hem nu knetters voor ons staan.
1: Ik wou net een oproepje doen. We zijn op zoek naar een man zonder paraplu, maar met een microfoon.
0: Ja.
2: Heb je het ook nog met je ogen, Dries?
0: Nee, ik zat echt daar naartoe te kijken. Maar hij staat hier gewoon voor me. Dus, ik weet niet. We gaan gewoon even wat platen draaien.
1: Even een muziekje.
0: Gaan we de koffie even drinken.
1: Ja, en dan kan Gerrit-Jan even een onderwerp, een persoon opzoeken.
0: Zo is dat.
2: Gaan we doen.

0: Toch een mooie plaat dit, hè?
1: De liedjes van mijn opa.
0: Ja, dat is een mooie plaat, absoluut. Ja,
1: dat is vrijdagavondmuziek, hè?
0: Ja, eigenlijk wel een beetje, hè?
1: Hits met muziek.
0: Heeft, ja, eigenlijk wel, ja.
1: En Hollands Kwartiertje.
0: Ja, ook.
1: Ja, wat denk jij? Daar past hij ook tussen.
0: Ja. Sommigen die vinden het niks.
1: Wat?
0: Hollands Kwartiertje. Ik heb ook wel mensen die zeggen, die vinden het niet fijn, die vinden het leuk. Maar sommigen die zijn er helemaal gek op.
1: Ja, maar
0: en de meeste wel.
1: Wat willen die dan? Die mensen die zeggen dat Hollandse kwartiertje
0: weet ik
1: is
0: niet.
1: Niks.
0: Sommigen zijn anti-Nederlandse muziek. Die vinden dat echt helemaal niks. Terwijl ik het hartstikke leuk vind.
1: Ja, maar die zijn meer voor de Joe's Party.
0: Ja, maar dat is ook af en toe wel leuk. Toch?
1: Ben je er geweest?
0: Ja, ik ben er geweest.
1: En heb je nog wat kunnen leren? Of denk je, nee, die jongens doen mij gewoon na?
0: Zoals hun het doen, zoals zij het doen, zeg maar, zo doen wij het niet. En dat is misschien ook niet, voor de radio is dat niet goed.
1: Nee,
0: die draaien hele kleine stukjes plaat en dan gaan ze gelijk weer over om een ander, zeg maar. Dus dan gaan ze een hele mix maken.
1: Oh, nou, een paar dagen eerder waren de mensen van Joe's Party in Nunspeet en die draaiden wel de hele plaatjes.
0: Hele platen?
1: Was trouwens maar één disjockey was er.
0: Oh, hier waren er twee.
1: Ja, en er was ook een jongen bij die, die is dan van het opbouwen en het afbreken. En die mogen dan voordat, de bekende DJ komt, mag die dan ook plaatjes draaien. Die was wel een beetje aan het mixen, maar toen kwam die andere man, die dus bekend moet zijn van de radio.
0: Ja.
1: En het eerste wat hij vroeg, zijn hier nog fans van de Spice Girls?
0: Oh ja?
1: Ik weet niet of hij dat in Oldenbroek ook gevraagd heeft.
0: Nee. Nee, maar dat is echt, die draaien echt dan noemen ze dan foute muziek, hè? Noemen ze dat eigenlijk, hè?
1: Nee, dat is die andere.
0: Maar hebben zij er ook niet iets van, die plaatsen, zeg maar, die...
1: Hun zijn van de 70, 80 en 90 jaren. En die Q-Music, die is van de foute muziek.
0: Ja, maar die 70, 80, 90 jaren, dat is, dat kun je ook fout noemen, maar, ja.
1: Ja, dat draai jij ook zo gezongen.
0: Ik vind het mooie muziek, dus ik vind het niet fout, maar...
1: Is ook meer uit jouw tijd?
0: Dat ook. Ik ben ermee opgegroeid.
1: Ja,
0: jij ook, denk ik.
1: Ja, 10 jaar eerder.
0: Dus jij pakt de 60 er ook nog bij.
1: Het is altijd leuk. Alleen op een bepaald moment in Nunspeet was het vroeg afgelopen. Het begon vroeg. Ja, dat is al moeilijk. Maar het was ook vroeg afgelopen. 10:30 ging de muziek uit.
0: Oké,
1: En dan staat het Marktplein nog helemaal vol.
0: En gaat het dan wel gauw leeglopen? Of dat,
1: Nee, dan blijven ze eerst nog even met elkaar wegduwen. En zo af en toe een rotje.
0: Ja.
1: Nee, maar die hebben dan nog helemaal geen zin om naar huis te gaan. En als je dan ook nog maar net een uurtje daar bent.
0: Ja,
1: dan is het al heel gauw afgelopen.
0: Maar waarom is dat zo vroeg afgelopen dan?
1: Ik denk voor de buurt.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Want in Oldenbroek was het tot 12:30. Nu nog wel. Ik weet niet of dat volgend jaar nog lukt. Dan is het zaterdagavond. Dan is het nog morgen. Dan iets anders. Maar.
1: Nieuw college, nieuwe raad, wie weet.
0: Ja, dat kan heel anders worden dan. Maar dan moeten ze het maar op de vrijdagavond doen.
1: Hè? Ja, want is Tom uit Oldenbroek, was die ook bij de music party of niet?
0: Die heb ik niet gezien. De burgemeester wel. Yes. Tanja was er wel.
1: Tanja, zie.
0: Ja, dus...
1: En die zei nog tegen jou, dag meneer Smit.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, zie je wel.
0: Inderdaad, ja.
1: Ik weet hoe dat gaat met die mensen.
0: Ik vind het een spontane vrouw, dus niks mis mee.
1: Hey, we moeten nu even oppassen, want Kai loopt hier ook rond. En die heeft ons kort geleden beschuldigd van... waar waren een beetje die twee oude mannetjes van de Muppets.
0: Hij doet nu net als hij ons niet hoort.
1: Nee, maar Kai die kijkt even bij de snacks of alles wel goed gaat en hygiënisch. Want daar is hij ook voor. Zie, we hadden oogcontact.
0: Ja, we hadden oogcontact.
1: Nou, we zullen ons inhouden.
0: Even kijken, Gert-Jan die is momenteel niks, die heeft niks bij zich.
2: Nee, hè? Ik ben de markt op geweest, ik had er al twee die wou interviewen. Maar jullie hadden zo'n leuk gesprek samen. Dus
0: je kunt er gewoon inspringen hoor.
2: Jullie hadden het net over muziek jongens hè.
0: Ja?
2: Wij hebben toevallig vorige week, wij zijn vrienden, ik en mijn dochters, zijn vrienden van de Spiegel. En vrienden van de Stadsgehoorzaal in Kampen.
0: Oké. Okay.
2: En dan kun je natuurlijk voordat de eigenlijke verkoop begint, voor artiesten die je uitzoekt, kun je dus al voor de tijd kun je melden en ben je zeker van een mooie plaats. Nou, we hebben met z'n tweeën de boekjes zo eens doorgenomen. We hebben er al een stuk of vier gevonden dat we zeggen, ja, daar gaan we denk ik dit jaar naartoe.
1: Oh.
2: Dus... Paar keer naar de Spiegel.
1: Noem eens even namen.
2: Nou, het zijn vaak tribute bands, hè.
1: Nou
2: Douwe Bob ga ik naartoe. En die treedt samen op met een bluegrass band. En dat is in de Spiegel.
1: Oh.
2: Die heb ik al uitgezocht. Ierse muziek. tributeband met allemaal Ierse muziek.
0: Okay.
2: Uitgezocht in de Stadsgehoorzaal. Dat zijn er zo twee die ik me zo bedenken kan. En Slagerij van Kampen, kennen jullie dat?
1: Ja, maar die zijn al heel lang. Dat zijn die jongens met die trommels.
2: Klopt.
1: Ja,
2: die hebben we ook uitgezocht. Die komen in Kampen.
1: Hey, maar nou heb je het over de Spiegel. Is dat in Zwolle of in Kampen?
2: Dit is in Zwolle, ja. Ja, Stadsgehoorzaal in Kampen, ja.
1: Ja, want die Stadsgehoorzaal, jij had je het daarover. Een hele goede vriendin van mij. Die nodigde mij pas uit om daarheen te gaan. Dana Wenner was daar. Alleen ik kon niet.
2: Je kon niet?
1: Nee, zij nodigde mij uit. Want ze had niemand om mee te gaan. Alleen ik had al een andere afspraak.
2: Ja, dat is jammer. Dana Wenner, ja, is goed te beluisteren. Goede zangeres.
1: Die is daar ook geweest.
2: Ja hoor, meeste bekende die. Ja, ik heb er zo vreselijk veel in de Stadsgehoorzaal in de Spiegel gezien. Weet je wat het is, Bart? Als je op leeftijd raakt, dan wil je graag een lekkere stoel. En heerlijk zitten luisteren naar muziek. En dat is mijn muziekkeuze. Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, wat dat betreft kun je ook een radioprogramma maken.
2: Kan ook, kun je ook bij zitten.
0: Ja, toch?
1: En je eigen favoriete muziekjes draaien.
0: Dat kan ook, ja.
2: Klopt,
0: klopt.
1: Daarom, Gert-Jan, je wordt met de mond open van verbazing aangekeken door Ferry. Want die wil dat jij hem wat vraagt.
2: Ja. Ferry, kom eens.
1: Zie wel, hij hoort alles.
2: Hij loopt op een draf hier naartoe. Hè. Ben je druk, jongen?
3: Ja, zeker.
2: Ja?
3: Ja. Zeker, we zijn er met zakken. Ik heb hem al bijna vol, de eerste zak, hè?
2: Dat is de eerste, van de zak die je volle Ferry, of heb je er al meer vol gemaakt?
3: Nee, dit is mijn eerste zak, dus bijna vol. Dus,
2: Kijk, hoe vond je G-toernooi?
3: Ik vond het wel leuk. Ik mocht voor het eerst ook weer met G1 meedoen. Normaal zit ik altijd in de G2, dus we zijn tweede geworden. Dus, ja,
2: een beetje teleurgesteld, hè? Ik zag het aan je gezicht.
3: Ja, en ik had ook een beetje last van mijn knie. Ik had een woensdag met het toernooi. Ja, dus ik had wel een beetje last van mijn knie, dus
2: Ja, kijk, als je last van je knieën bakt...
0: Ja, daarom is hij de tweede geworden, anders was hij eerste geworden.
2: Wat hij eerste geworden,
1: Ja, want hij was die razendsnelle linksbuiten waar jij het steeds over had, Gerrit-Jan,
2: ja,
1: hè?
2: Ja.
0: En had hij nog wel een zeer knie ook. Dus ik dacht, hoe snel is hij anders is.
1: Hij begint nu ineens weer met zijn knie te trekken.
0: Oké. Hey, we gaan een plaat draaien van Dana Wenner. Zouden we dat even doen?
1: Toch maar. Voor Aartje uit Kampen.
0: Ja, voor Aartje uit Kampen.

0: Zo, Daan de Winner.
1: Ja, speciaal voor een goede vriendin van mij uit Kampen, Aatje.
0: Ja, die vindt het hartstikke leuk, hè? Die is er een fan van, hè?
1: Ja, en zij nodigde mij uit om samen naar Daan de Winner te gaan. Alleen dat was een week of 3-4 van tevoren. En dan vind ik dat altijd een beetje moeilijk om dan al te zeggen, oh, ik ga mee. Ik ben meestal weer voor een dag of 2 dagen van tevoren.
0: Ja?
1: Ja, dan kun je met mij afspraken maken.
0: Okay.
1: En ik zeg, nou, hartstikke lief van je dat je mij uitnodigt. Ik zeg alleen, zo ver van tevoren kan ik dat nog niet zeggen. En weet je wat zij toen zei, Dries? Nou, dan ga ik wel met mijn man.
0: Oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja.
1: Dus,
0: ben je er wel geweest dan? Daan de Winner?
1: In Harderwijk, in Plaza. Ja, okay. Zeker. Okay. Daar. Oh, goed, man, dat was toen hartstikke vol.
0: Oké, okay, is dat een tijd geleden? Of,
1: Ja, dat is 20 jaar geleden. Toen daarna net begon.
0: Oké. Okay. Ja. Toen was hij al fan.
1: Ja.
0: Ja, wel, ja.
1: Nee, we kregen toen een uitnodiging met de omroep uit Nunspeet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om daar te zijn.
0: Leuk.
1: Dus ik heb daarna nog geïnterviewd.
0: Oké. Okay.
1: Staat op mijn lijstje, hoor.
0: Ja, Dries. Jongen.
1: Ja.
0: Dan ben je verder als ik.
1: Nou, kijk eens al.
0: Ja. Ja. Hé, het uurtje zit er weer bijna op, joh.
1: Ja, en onze 2 uur ook.
0: Ja, onze... Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus wij komen elkaar weer tegen, Dries. Ik denk bij Tour de Delle.
0: Tour de Delle wordt dat. Ja, dan zitten we ook in de morgen of zo. Of weet je er ook?
1: Ja,
0: of,
1: planning heb ik nog niet meegekregen, maar...
0: Nou, dat zullen we nog wel horen.
1: Heet het dan ook Dries FM of is het dan Radio Tour de Delle?
0: Radio Tour de Delle. We hebben dan ook t-shirts dus van de Radio Tour de Delle.
1: Oh, nou
0: dan krijg je een oranje t-shirt. Ja. En dan staat het op.
1: Nou, dus, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dries, ik vond het gezellig. Ik hoop dat het voor de luisteraars ook zo was.
0: Ja, ik hoop
1: het ook. En gewoon tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: toch?
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 20 minuten. De N50 Zolle Emmeloord bij Kampen in beide richtingen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Nederlandse Amerikaans klinkende surf sound. En de zon breekt ook nog door, dus dat is een goed geslaagde actie mijnerzijds. Goedemiddag, ja, een hele goede middag namens alles en iedereen hier vanaf het Harde. De naam is Bert-Jan Dokter, ik zit hier op het terrein van SV het Harde. Natuurlijk in de mobiele loopstudio, ik ben niet zomaar buiten gaan zitten. En voor me, ja, ik moet me dan inhouden met mijn gewicht, zie ik mensen allemaal patatjes wegwerken en hamburgers met heel veel uien erop en dat soort zaken. Lekker hoor, heerlijk. Maar goed, ik mag er alleen naar kijken nu, ik kan anders wordt de mengtafel natuurlijk vies als ik daar allemaal mayonaise op smeer. Dat komt allemaal niet goed. Dat mag dus straks weer. Het is lekker weer. Kom naar het Harde toe. Als je hier ook komt kijken naar ja, alle gezelligheid en even rondwandelt. Volg dan, als je in het Harde komt, wel even de P aan aanreikingen. Want dan kun je ook tenminste nog ergens parkeren. Want het is natuurlijk niet heel rustig. Het is gezellig. Het loopt door. De zon schijnt. Vorig jaar hadden we wat meer regen. Nu zie je toch iedereen lekker in de zon lopen. En sta ik hier onder een luik. Wat een toestand. Hoe verzin ik het eigenlijk allemaal? Goed, straks loopt Jeanette ook nog wat rond. Spreekt de mensen wat aan. Maar ondertussen brengen we gezelligheid bij jou thuis. Of in de autoradio. Hoe je het ook wil. Fleetwood Mac, wou ik bijna zeggen. Maar dat is het niet. De Supertramp. Give a little bit. Heel gezellig. Dit is Lou FM. Live vanuit Harder.

Supertramp. Give a little bit. Of geef alles. Als je gaat sporten moet je natuurlijk alles geven. Maar give a little bit, dat is ook in de relationele sfeer is dat misschien wat handiger dan meteen alles geven. Hè? Dan wordt het allemaal wat zo opdringerig. Goed, we staan dus met de mobiele studio bij SV Het Harde. Allemaal gezelligheid, ben helemaal over de markt gelopen. Heb ook parkeerbordjes netjes gevolgd en heb een plekje kunnen vinden. Dus kom je hier ook naartoe, tuurlijk. Als je op de fiets komt is het misschien nog wel leuker. Maar als je van ver moet komen, snap ik best wel dat je denkt, ik moet iets met een automobiel meenemen. Maar goed, benzine kost ook wat. Dus dan is fietsen misschien wat makkelijker. Toch, ja, kan er ook niks aan veranderen. We gaan maar eerst eens even lekker verder met muziek. Want het is natuurlijk wel 12 uur geweest. Het is een beetje lunchtijd. Niet alle drukte van mijn praten. Dat hoort er niet bij. Een bandje uit Zwolle. Hier is Higo. Alles wat ik zoek.

0: de dames van Love. Jeannette had vroeger ook bij Love gesolliciteerd, maar dat is niks geworden.
1: Echt niet.
0: Dus Jeannette loopt op de markt, dus ik geef het woord meteen maar aan haar. Dus
1: ja, dankjewel. Ja, ik ben even een stukje de markt opgelopen, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Hè? De Hemelvaartsmarkt. Elk jaar natuurlijk een traditie hier op het hart. En ik sta hier in een hele grote tent, kraam, zo moet je het eigenlijk noemen. Met aan de ene kant allerlei voetbaltenues, maar ook shirts met bijvoorbeeld tractoren. En aan de andere kant allerlei petjes, hoeden, kortom, een vrij uitgebreide kraam. En ik heb, ik weet niet of het de eigenaar is, maar dat horen we zo meteen voor me staan. Goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
2: Met Herman Scholten, Nijverdal.
1: Dag Herman. Jij staat hier op het hart. Is het de eerste keer? Of?
2: Nee, ik denk dat wel de 30ste keer.
1: Dus dan bevalt het gewoon.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, dan zou je natuurlijk niet terugkomen. Ik zei al, je hebt best een heel groot assortiment. Een bewuste keuze. Ik kan me best wel voorstellen dat je zegt van nou, die voetbaltenues, dat is wel zat.
2: Ja, maar goed, ik moet ervan leven. Dus ik moet meer. Het moet steeds meer. Ik ben maar klein begonnen en je ziet het wat er nu staat.
1: Maar het moet wel een beetje bij elkaar passen, neem ik aan.
2: Ja, dat doe ik ook. Ik kan het niet alleenig.
1: Nee, dat snap ik. U zet ook een mooie pet op. Is er ook iets assortiment te koop?
2: Ja, zeker. Ik heb, je kunt het niet zien, hier is geen camera bij. Maar ja, alles, ik moet het toch laten tonen.
1: Nee, absoluut. Dat staat u ook heel goed. Het is een mooie pet, Bert-Jan, om even visueel te zijn. Met allerlei strepen erop, gekleurd uiteraard. Dus het ziet er heel vrolijk uit voor een dag als deze. Gaan de zaken vandaag nog een beetje goed?
2: Ja, vanmorgen eerst niet, maar met die regen. Het begint nu een beetje. Er loopt mensen genoeg.
1: Nou, dat zeker. En we hebben nu wel mazzel hoor. Zoals we naar boven kijken, ook het zonnetje
2: straks,
1: schijnt.
2: Er komt straks nog een half uurtje regen en dan is het voorbij.
1: Nou, gelukkig maar. Want vorig jaar was het geloof ik ook helemaal mis. Dus wat dat betreft kunnen we dat wel gebruiken. Wat loopt op dit moment qua verkoop nou het beste? Kijk, als ik nou mijn logische verstand gebruik, dan denk ik... En dat heb ik trouwens niet zo vaak, maar vandaag wel even. Dan denk ik van, hey, het WK zit eraan te komen. Die zullen wat hard lopen.
2: Ja, dat klopt. Dat is het meeste wat er nu wat verkocht. De WK-shirtjes heb ik er 4 van. Dus dat gaat goed.
1: En welke variant loopt nou het beste? En kijk, ik zie bijvoorbeeld wit-oranje. Maar ik zie hier ook helemaal oranje, nou met een beetje zwart.
2: Die hangen daar. De oranje hangen daar. Die hangen extra voor aangehangen. En dat gaat perfect.
1: Als een malle?
2: Ja. Ah, nee. Het gaat wel.
1: Ja. Ga je zelf ook kijken?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben nog op vakantie, dus ik weet het niet.
1: Oh, dat is overal te zien, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja, komt goed.
1: Ben je al tevreden met... Nee, je zei al vanmorgen ging het niet zo goed. Nu is het hartstikke druk op de markt. Hè. Als we zo voor ons kijken, dan zien we een en al publiek voorbij komen. Het is nu even wat rustiger, maar er komt ook dat iedereen is natuurlijk aan de lunch. De lekkere broodjes die daar op het horecaplein verkocht worden. Maar de zaken, daar ben je momenteel wel tevreden over?
2: Ja, dat komt goed. En met een half uur, dat ze dat eerder allemaal weggaan, dan komen ze wel.
1: Je mag toch een beetje stiekem reclame maken. Waarom moeten ze bij jou komen vandaag?
2: Ja, nee, ze komen gewoon. Ze willen gewoon die shirtjes.
1: Jij hebt helemaal geen reclame nodig, wou je zeggen.
2: Nou, nee, dat hoor je me niet zeggen. Jawel, ik heb net zo'n mooi doek opgehangen. En dat valt wel op. Dat is de eerste keer dat ik het bij me heb.
1: Nou, het was ook het eerste wat mij opviel. Dus ik denk, ik moet even een kijkje komen nemen. Ja, dus het werkt.
2: Dus toch wel.
1: Zeker weten. Hey, ik wens je hele goede zaken vandaag.
2: Ja, dankjewel.
1: En wie weet treffen we elkaar dan volgend jaar weer voor de 31ste keer.
2: Ik hoop het. Ja.
1: Ik hoop het ook.
2: Wij doen ons best.
1: En succes met WK.
2: Dankjewel.
1: Bert-Jan.
0: Ja.
1: Ik ga weer terug naar jou.
0: Nou, dan gaan wij naar André van Duin samen.
1: Lekker.
0: Als de zon schijnt.
1: Nou, dat doet hij.

0: Appa, zoals de zon schijnt. Ja, in Wezep. Ik kom zelf uit Wezep. Daar hebben we ook een spreekwoord voor. Beter met slecht weer thuis dan met mooi weer op het werk. Jeanette, wat vond je ervan?
1: Het spreekwoord vind ik fantastisch natuurlijk. Ja. En zo gelijk. Ik was net even bij een kraampje. Daar verkochten ze LP's en dergelijke. Maar die meneer die wou niet zo heel veel zeggen.
0: Nee, die heeft alles al opgenomen, hè?
1: Ja, zal dat het zijn?
0: Dus die verkoopt zwarte pannenkoeken vandaag?
1: Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja. Maar goed, zeggen doet hij niet zoveel. Dus nou ja, dan houdt het gewoon op. Dus dan lopen we even een stukje verder. Harde worsten, hou je ervan?
0: Oeh, ja, de dreuge worst. Ja.
1: De vuet, snacksticks, 5 euro, 18 stuks, 3 stuks, 10 euro. Spaanse vuet. Ik ga eens even met de worstmaker praten.
0: Ja.
1: Als ik daar tenminste komen kan.
0: Maakt hij ze zelf? Vraag dan ook maar eens.
1: Ja, ga ik eens even vragen of hij dat doet. Ik denk het bijna wel, denk je niet? Ik weet niet hoor.
0: Een beetje slagen.
1: Een beetje zelf draaien. Ja. Beetje uitharden. Als is geen harde worst natuurlijk.
0: Nee.
1: Ja, dat is ook zo simpel. Hé joh, zullen we eerst even muziek draaien? Dan kijk ik hier even verder. En volgens mij heb jij fantastische muziek klaarstaan van de Police.
0: Dat klopt helemaal.
1: Top.
0: Every little thing she does is magic. Gezelligheid op de radio bij Loe FM. Of je komt gewoon naar het harde toe en dan kom je naar ons kijken, luisteren en naar de markt natuurlijk.

0: The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Van het album Ghost in the Machine is volgens mij het enige vrolijke liedje wat erop staat. De rest is wat zwarter. Maar dat geeft niet, ik vond het een mooi album en dat hoef jij niet te vinden. En ik hoorde van Jeanette dat je, als je het zoekt, dat je misschien hier bij de lokale platenhandelaar op de markt nog een zwarte pannenkoek kunt vinden van de Police. Dat weet je maar nooit.
1: Als hij zijn mond open doet, wel
0: ja, natuurlijk. Hij wilde niks zeggen, hè?
1: Nee, hij wilde echt niks zeggen.
0: Geheimzinnig figuur.
1: Maar ja, goed, we kunnen ze niet dwingen natuurlijk. En er zullen vast nog wel meer worstenmakers zijn hier. Dus ik ga zo meteen gewoon op zoek. Want ik wil wel eens weten, inderdaad, wat jij ook die vraag stelt van, maken ze die zelf? Of worden die gewoon bij de groothandel besteld? Je weet het niet.
0: Ja, ik heb toch altijd het gevoel, als ik bij de slager iets haal of bij de bakker, dat ik iets echter heb dan uit de supermarkt of gekocht.
1: Nou ja, je proeft het ook, denk je dan?
0: Ja, dat denk je dan, ja.
1: Dat denk je inderdaad.
0: Dus het is een soort gastronomische beloning.
1: Ja, precies. Ja. Hey, maar we zijn vandaag dus op de Hemelvaartmarkt, hè, op het Harde.
0: Jawel.
1: Natuurlijk een traditie, elk jaar weer op Hemelvaart. En elk jaar trekt het ook weer ontzettend veel bezoekers aan. En dat is mooi voor een club als SV het Harde. Want elke cent is natuurlijk van harte meegenomen. En ik sta nu bij een kraam van SV het Harde. En gelukkig willen ze me daar wel te woord staan. Ik weet niet wat ik over me heb, dat ze dat niet willen. Maar daar ga ik helemaal niet over nadenken. En ik heb hier een dame naast. Bestaan. Ik ben even vergeten de naam te stellen, maar te vragen. Maar die vraag ik gewoon nu. Goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemiddag, je hebt het genoegen met Inge.
1: Dag Inge.
2: Dag, goedemiddag.
1: We staan hier dus bij een kraam van SV het Harde. Allemaal leuke spulletjes erop. Ik zie bijvoorbeeld waardebonnen van de slagerij, als ze het er toch over hadden, van de weg. Andere waardebonnen van die ijsdingetjes. Ik weet niet precies wat het allemaal inhoudt. Neem maar een ijsbon van een ijssalon. Wat zijn jullie hier precies vandaag aan het doen?
2: Nou, we zijn in de eerste plaats SV het Harde aan het promoten. We hopen dat mensen enthousiast worden om bij onze voetbalclub te komen spelen. En daarnaast hebben we een loterij. De prijzen die je opnoemde kun je daarmee winnen met een enveloppenspel. We hebben een 21 spel en we verkopen hele leuke producten van SV het Harde.
1: Loopt het een beetje goed? Ik kan me bijna niet voorstellen van niet.
2: Ja, het loopt hartstikke goed. Ja, we hebben al minstens de helft aan enveloppen verkocht. Dus we lopen binnen vandaag.
1: En wat kost nou zo'n envelopje?
2: 1 eurotje maar.
1: En is het altijd prijs of dat niet?
2: Nee, het is niet altijd prijs. Je hebt de kans van 1 op 10 om wat te winnen.
1: Nou, dat hoort ook bij een loterij natuurlijk. Speel je zelf ook bij het Harde of heb je een rol binnen het Harde?
2: Ik zit in het bestuur van SV het Harde en ik speel ook bij de dames 30+.
1: En dit is altijd je vaste stekkie?
2: Nee, dat niet.
1: Nee. Ah, misschien ook wel goed, hè? Een beetje afwisseling, dat geeft ook wel weer genoegen op zo'n dag. Nou, het loopt dus hartstikke goed. Dit doen jullie, neem ik aan, elk jaar om toch nog weer een extra bedrag bij elkaar te krijgen voor de sportclub. Waar gaat dat geld heen? Gaan jullie er leuke dingen voor doen met al jullie leden? Of stoppen jullie het in bepaalde verbouwingen? Of is dat niet altijd even zwart-wit, van daar doen we het voor?
2: Dat is niet altijd even als zwart-wit. Het gaat gewoon in de grote pot. En er zijn ontzettend veel onkosten die gemaakt worden binnen de vereniging. Dus we gaan later kijken waar dit dan specifiek heen gaat.
1: Nou, een loterij dus, Bert-Jan, hier op het veld, bij het voetbalveld SV het Harde. Kun je leukjes kopen, je kunt er hele leuke prijzen mee winnen. En je spekt natuurlijk de kas van SV het Harde en dat is ontzettend belangrijk. Want daar is deze dag natuurlijk ook een beetje voor bedoeld. Het is niet alleen maar de gezelligheid en het een beetje langs die kramen struinen. Maar het is natuurlijk ook om lekker die pot te spekken. Want een ander doet het niet, dus dan moet je het lekker zelf doen. Wil je nog promoten voor vandaag?
0: Ja,
2: kom langs. Het is hier hartstikke gezellig. Het is lekker weer. Het zonnetje begint net te schijnen. Dus van harte welkom om ook even langs de kraam te komen.
1: Inge, ik kan het niet anders en beter verwoorden. Ga ik weer terug naar jou, Bert-Jan, in de mobiele studio. En jij hebt gezellige muziek klaarstaan met Tranquilo van Jan Smit.

0: Jan Smit zet overal een O achter en dan komt het voor elkaar. Dus ik schakel over naar Jeanetto.
1: Ah, het klinkt altijd wel gezellig met Janno. Alleen dat klinkt dan weer nergens naar. Nee. Ja, ik ben eventjes bij ons op de horecaplein op de hoek gestrand. En dat is bij Alinda's visspecialiteit. En je weet, vis loopt op zo'n dag altijd goed. Dat durf ik gewoon zelf al te zeggen. En heel hard aan het werk is Romy. Ik hang een beetje in de deur, maar volgens mij moet dat op deze manier wel lukken. Hey, dankjewel Romy dat je even mee wil werken. Ja, Alinda's visspecialiteit. Ik zei al, vis loopt altijd goed. Klopt dat?
2: Ja, meestal wel inderdaad. Al helemaal met dit soort dagen.
1: En wat verkoopt nou het beste?
2: Denk toch wel de kibbeling en nu ook wel de broodjes.
1: Ik vraag me trouwens altijd af, wat maakt nou een lekkere kibbeling? Kun jij me een antwoord geven?
2: Ja, ik denk als je de juiste kruiden hebt, dat het dan al snel lekker is.
1: En de vis maakt niet uit?
2: Ja, zeker ook wel. Kabeljauw is het lekkerst. En ja.
1: Want daar zit nog wel eens verschil in, hè? Van viskraam naar viskraam. Staan jullie al lang hier op de markt of is dit de eerste keer?
2: Voor mij is dit de eerste keer, maar ze staan hier al wel meerdere jaren.
1: En hoe bevalt het jou?
2: Ja, ik vind het leuk werk met de mensen.
1: Doe je ook de hele week? Is het een vaste baan of doe je echt alleen maar de evenementen?
2: Ik ga meestal mee op donderdag om de week. Dus ja, eigenlijk is wel mijn vaste baan.
1: Altijd gezellig. Je was hier hard bezig met een vis. Ja, ik heb jou gezegd, ik heb geen verstand van vis. Behalve dat ik sommige vis lekker vind. Maar dat is dan ook alles en voor mij dan ook wel genoeg. Wat was je nou precies aan het doen?
2: Ik was de makreel klaar aan het maken voor op een broodje. Dus het onderste huidje en het graatje eruit.
1: Ja, de broodjes lopen goed, zei je. En ik dacht al, hey, je gooit een heleboel vis weg. Maar dat deed je natuurlijk niet. Je gooit alleen maar het velletje weg. Dat zou ook een beetje zonde zijn. Ik zie ook een beste rij hiervoor staan. Dus dat is alleen maar goed. Ja, het is natuurlijk heel gemoedelijk volk hier. Dus wat dat betreft kan je het alleen maar heel gezellig hebben deze dag. En ja, ik stel voor dat als ze een lekker bekje of een kibbeling of een broodje willen hebben, kom vooral naar Alinda's visspecialiteiten.
2: Ja, zeker. Iedereen is welkom.
1: Nou, precies. Hey, ik stoor je niet langer, want je bent hartstikke druk. Ja. Dankjewel, Romy. Ga ik weer naar jou, Bert-Jan. Dan kom ik even jouw kant op.
0: Helemaal goed. Kom je te paard?
1: Ja.
0: Dan heeft hij geen naam. Horse with no name, America.

zeiden Douwe Bob en Mo natuurlijk op de radio. En je hoorde ook America met A Horse With No Name. Zullen we eerst eens even gaan kijken hoe het vandaag met het weer gaat? Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het meest droog met geregeld zon. Later neemt ook de buiigheid in het westen af. Het wordt 10 tot 13 graden bij een matige wind. Vanavond is er in het zuidoosten nog een enkele bui en verder is het op veel plaatsen droog met opklaringen. In de nacht stijgt er in de kustprovincies de kans op buien dan weer wel, maar goed, daar liggen we toch op bed. En morgen is het opnieuw buiig en fris met 10 tot 12 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, wij maken er gewoon een zomertje van en we halen speciaal Mattia Bazar op uit Italië. En we laten haar een liedje zingen, dat heet Ticento. Fijn dat je luistert naar Lou FM. En kom gerust naar het harde als je gezelligheid wil.

0: Santo. Dat betekent ik voel jou en de rest van de tekst heb ik niet verstaan, maar dat wist hij dan toevallig weer. Dus zover gaat dat dan ook. Jeannette die gaat mij pesten, die gaat over hamburgers praten, heb ik vernomen.
1: Ja, ik zie je niet, dus ik had geen flauw idee wanneer ik aan de beurt was. Ik heb de koptelefoon ook niet op, dus dat kon ik niet weten. Ja, ik sta even bij de hamburger tent. Natuurlijk ook de worstjes en de frikandellen en alles wat je hier kunt kopen als versnapering. En vanmorgen zijn we hier ook al langs geweest hoor, dus het is niet de eerste keer. Maar ja, we zijn nu een paar uurtjes verder en het enige wat ik zie is dat jullie maar door blijven bakken. Heb je enig idee hoeveel hamburgers je al hebt gebakken? En worstjes natuurlijk.
2: Nee, ik heb echt geen idee hoeveel we nu zitten. Ook geen tijd om daarin te gaan tellen en te gaan kijken. Het is een kwestie van gewoon door blijven bakken. En proberen alle mondjes vandaag nog te voeden die hier een heerlijke hamburger of een braadworst komen halen.
1: En dat moet je zeker doen. Wij hebben er al eentje uitgeprobeerd en ze zijn heerlijk. Maar dan heb ik het over de hamburgers, maar de rest zal ongetwijfeld precies hetzelfde zijn. En ik zie jou maar bezig met die uien. Heb je die zelf gesneden?
3: Nou, gelukkig niet.
1: Ja, normaal gesproken, als je met uien bezig bent, tranende ogen, je kent al die ellende. Heb je daar nu ook last van of niet?
3: Nee, geen last van. Gelukkig niet.
1: Dat is alleen maar als je de uien snijdt. Je hebt echt al ontzettend veel uien en ik zie ook dat je er ook weer heel snel doorheen bent. Is dit nou jouw taak vandaag of mag je ook een keer wat anders gaan doen?
3: Ja, dit is voor mij de eerste keer. Ik mag Manfred helpen en ik mag de uien doen vandaag. Dus.
1: Ook heel belangrijk, hè?
3: Zeker, zeker.
1: Bijna niemand wil iets zonder uien, dus wat dat betreft ben je een van de belangrijkste mannen hier in deze tent. Dat mag ik stellen.
3: Ja, zo is het maar net.
1: Goed, hey jongens, werken ze nog en misschien kom ik straks nog even terug. Bert-Jan, ik ga weer naar jou, want we lopen naar 1 uur.
0: Ja. Dan laat even een slokje oranje nemen.
1: Lekker.
4: Zee dronk.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Maar de gezelligheid zit er goed in hier op het harde natuurlijk. En wij staan hier op de food court, zal ik maar zeggen. Dus ik word flink uitgedaagd hier met lekker eten. Maar goed, dat mag jij ook doen, want het is natuurlijk ook... Het is natuurlijk tussen de middag, dus het is tijd voor eten. En bij ons is het tijd voor reclame, nieuws en reclame. En daarna komen we weer snel terug.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Nou, dat ik vandaag op de radio zit, heb ik de schmink maar niet opgedaan. Maar welkom terug in het tweede uur hier van jouw zaterdagmiddag. Live vanuit het harde. Dan zit ik hier in de mobiele studio, buiten de zon. Is er eindelijk eens zon, toch?
1: Nou, nee.
0: Waar zit jij?
1: Ben ik nou in de
0: uitzending? Nee, jij hebt hem niet aanstaan of zo. Hij doet niks. Die doet het wel. Die naast jou, die microfoon doet het wel.
1: En nu, ja, nu hoor ik mezelf. Ja. Ja, het zonnetje schijnt nu nog wel, Bert-Jan. Maar als ik zo voor me kijk, ik zit nou in de mobiele studio eventjes. Want daar komt werkelijk een schip met rotte appelen aan. Dus ik hoop dat het ons overwaait. Maar het ziet er even niet zo heel goed uit.
0: Nou ja, in ieder geval, ik kijk nu voor me, zie ik alleen de zon nog. En Tom van Meulen, maar die gaat weer vandoor. Daar zag ik terug van.
1: Wat en, begon jij trouwens met een geweldige plaat?
0: Wat dan?
1: Nou, I was made for loving you. Ik vind hem heerlijk.
0: Ja, dus, dat heb ik ook altijd gehouden. Daar heb ik ook die herinnering aan. Toen was ik een jochie van 10, denk ik, toen die uitkwam. 78, hè?
1: Ja, geloof ik wel. Ja. Volgens mij was het ook mijn eerste singeltje.
0: Ja,
1: van mijn eerste zakgeld dat ik kreeg. Ik kan het me goed herinneren.
0: Ik heb hem gedraaid. Mijn vader komt eigenlijk hier uit Doornspijk. Tegenover de begraafplaats. Mm-hmm. Daar woonde hij. En hij had een nakomertje als broer. En daar zat ik altijd op een slaapkamer. En daar draaide ik die 12 inch... van Kiss, die rode. En die heb ik nu ook gekocht bij de platenhandelaar. Die
1: geweldig. Dus. Moet je heel zuinig op zijn.
0: Ja.
1: Maar we zijn hier, zoals je zei, op het sportpark Schenk van de SV Het Harde natuurlijk. De jaarlijkse hemelvaartsmarkt. En het groeit maar met het publiek. Hè. Het ziet er heel gezellig uit.
0: Ja.
1: Dus ik stel voor dat als jij thuis zit te luisteren en je denkt van, nou, ik heb toch niks te doen op deze hemelvaartsdag. Kom gewoon even gezellig een beetje slenteren langs de kramen. Of het is noods alleen maar hier op het horecaplein zitten. Dat kan al heel gezellig zijn. Want er is niks leukers als mensen kijken.
0: En zo is dat. En als je hier in het harde woont, dan ga je gewoon lopend trainen. Dan hoef je geen gedoe met de auto of zo.
1: Nee, en anders pak je de fiets. Ja, de fiets. Geen probleem.
0: En kom je van iets verder weg, nou ja, dan zei ik al, neem de auto mee, maar volg wel de parkeerbordjes. Want je bent niet de eerste.
1: Nee, maar het is wel keurig geregeld.
0: Ja, het is uitstekend geregeld. Dus,
1: zullen we gaan naar muziek?
0: Zullen we dat doen?
1: Leuke muziek.
0: Ik had de Cats
1: Oh, zullen we een dansje maken?
0: Ja.
1: Let's dance
0: over het plein tussen de mensen door. Goedemiddag, je luistert naar Lou FM.

0: doet het altijd goed op een bruiloft. Come on, let's dance van de Cats. En Jeanette loopt ook al ergens. Die ben ik weer uit zicht verloren tussen al die mensen, die mensenmassa hier voor me. Dus, die zit daar. Die zit op de zender dit keer. Nou.
1: Ja, ik zit op de zender, want ik ga weer op pad. Ik ga nu eens even de rechterzijde afslaan. Om eens te kijken wat daar te beleven is. En ik ben toch nog steeds op zoek naar een worstenkraam. Dus wie weet heb ik nu weer mazzel. Maar dat gaan we zo meteen beleven, Bert-Jan.
0: Ja, daarom. Of je worstlust.
1: Of je worstlust, inderdaad. Nou, af en toe wel, ja.
0: Ik zie wel dat mensen houden van hamburgers, patat en dat soort zaken. Want dat voltrekt zich hier recht voor mijn neus. En ik met die al 20 kilo te zwaar is, was vandaag flink uitgedaagd. Zeg.
1: Ah joh, ja. Dan loop je zo meteen een stukje en dan is het weer goed.
0: Ja, dan loop je een stukje over het strand. Over de Una Paloma Blanca.
1: Oh!
0: Met de George Baker Selection.
1: Vakantie!

Una Paloma Blanca, George Baker Selection. Grote hits gescoord in de jaren 70 en dit is er wel zeker een van. En je hoort het al, Jeanette is een oefening begonnen met saxofoon.

0: Zo dan. Je hoort een jongeman op de saxofoon. Die staat hier op de markt en die speelt heel leuke muziek mee.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Ik ga hem zo meteen wel even wat vragen stellen, hoor. Ja. Maar zo krijgen we een beetje het idee wat hij aan het doen is hier de hele dag.
0: Ja.
1: En het klinkt heel prachtig. Ik weet niet hoe jij het overkreeg daar in de studio.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Het was echt heel, heel mooi. En ik zie ook regelmatig dat er wat centen gedoneerd worden.
0: Kijk.
1: Dus in die zin gaat dat ook helemaal goed. Maar ja, hij blijft doorspelen. En energie van heb ik jou daar. En ja, zijn vader is foto's aan het maken. En dat kan ik me best voorstellen. Want als je zo spelen kan, dan kun je er heel trots zijn.
0: Moet je wel videootjes maken, want op foto hoor je de muziek niet. Maar goed.
1: Nee, nou, misschien maakt hij wel een video.
0: Ja,
1: hi, wie ben jij?
2: Ik ben Nolan.
1: Dag Nolan. Jij speelt werkelijk prachtig.
2: Bedankt.
1: Dit is een saxofoon, hè? Om de luisteraars thuis een beetje het idee te geven. Is dit gewoon een normale saxofoon of is er alleen maar één saxofoon?
2: Nee, er staan ook meerdere saxofoons. Maak ze vaak voor de tenor saxofoon. Dat is een stuk groter.
1: En jij staat hier nu op de Hemelvaartsmarkt. Is dat de eerste keer voor jou?
2: Ja, hier wel.
1: En volgens mij loopt dat aardig, hè, de business?
2: Ja, zeker.
1: En voor jou is het een mooie oefensessie?
2: Ja, ook.
1: Want doe je het gewoon alleen solo of zit je ook nog in een band of speel je bij een orkest?
2: Bij de Capo in Lisse.
1: In Lisse helemaal?
2: Ja. We gingen rijden helemaal hier naartoe.
1: Ah, dat vind ik heel knap. Doe je nog meer markten dan in plaats van deze alleen?
2: Ja, wel meer markten, maar niet heel erg veel.
1: Nou, je hebt ook nog een beetje mazzel met het weer, hè?
2: Ja, dat ook.
1: Want als het regent, sta je ook niet zo lekker te spelen, denk ik.
2: Nee, dan verdien ik ook een stuk minder.
1: Dat denk ik ook. Wat speel je zoal?
2: Ik speel oude liedjes vooral. Ook een paar nieuwe liedjes, soms ook Disney. Eigenlijk wel alles.
1: Nou, ik vind dat je het fantastisch doet, want hoe oud ben je?
2: Ik ben nu 11.
1: 11, nou dan kan je wel groter worden, of niet?
2: Ja. Zeker.
1: Is dat ook je wens? Een beetje een Candy Dulfer?
2: Ja, zeker.
1: Is dat ook het grote voorbeeld?
2: Ja, ik luister niet heel veel naar, maar dat wil ik wel heel graag.
1: Ja, die kan het ook fantastisch. En de vader natuurlijk ook.
2: Ja.
1: Misschien ben jij een van de opvolgers, want zij worden natuurlijk ook allemaal ouder.
2: Ja, dat klopt.
1: Wil je nog een heel klein stukje spelen? Dan leg ik even de microfoon ervoor. Even kort. Nou ja, jij moet wel wat langer door vandaag natuurlijk, want anders krijg je die pot niet vol.
3: Lekker bezig, jongen.
1: Want je hebt een hartstikke leuke bodem er al in zitten, er ligt best wat in. En eigenlijk vind ik dat er nog wel wat bij kan, weet Jan, want hij staat hier natuurlijk niet voor niks. Hij staat hier ter vermaak van ons. En natuurlijk ook van zichzelf uiteraard. Nou, hij speelt even een deuntje, daar bakken we even een minuutje van mee. En dan laten we weer rustig verder spelen.
0: Ja, prima. Helemaal goed.

0: En één vraag nog. Hoe lang ben jij bezig geweest om dit apparaat om de knie te krijgen?
1: Een jaar zoiets. Toen kon ik het al wel goed spelen.
0: Een jaartje maar?
1: Ja, het is niet het moeilijkste instrument om te spelen.
0: Nou, dat kan jij wel zeggen. Ik zie al die kleppen. En ik heb ooit, toen ik vroeger jong was, dat is al heel lang geleden trouwens, heb ik gitaar proberen te spelen. Dat lijkt mij nog makkelijker. En dat ging me echt niet lukken. Dus een pluim voor jou.
1: Ja, bedankt.
0: Hey, succes nog vandaag.
1: Bedankt.
0: Jan, ik ga weer naar jou. Ik ga weer verder.
2: Oké, dan schakelen wij gewoon over naar Zoë Livee en Snelle. En die gaan liedjes zingen. En dat doen ze dan ook. Ik zing, dus dat klopt helemaal.

0: Zo, dat kan niet meer stuk, toch? En ik hoor zojuist, ik weet meer dan jullie aan de andere kant van de radio. Want ik weet dat Jeanette uitzicht heeft op worsten.
1: Ik heb een enorme uitzicht over worsten. Heel veel worsten. Droge worst, rookworst. Nou, die is super lekker. Ik kan nog geen hap nemen natuurlijk. Maar wie staat naast mij en waarvan?
2: Johan de Weert van de firma Jowe uit Biddinghuizen.
1: Helemaal top. Nou, jij wil me tenminste wel te woord staan. Je collega aan de andere kant niet. Lijkt mij wel. Dat je wilt toch
2: de
1: je product.
2: De rookworst van de Veluwe. De rookworsten van de firma Masterbroek uit Epe.
1: Ik zei stiekem, hij is lekkerder van de Hema, als van de Hema.
2: Ja, dat weet ik ook. Dat is ook. Maar hij wordt al 40 jaar zo gemaakt, dus dat kan niet anders.
1: Hoe gaan de zaken nu?
2: Nou, het komt laat op gang, maar ik moet heel goed mijn best doen, want ik heb er nog heel veel over nog.
1: Ah, maar de dag is nog lang, hè?
2: 7 voor 20 euro hier op de markt.
1: Nou jongens, 7 voor 20 euro. Kom hier, sla je slag. Ik help je wel even een handje, hoor. Ik heb nog nooit op de markt gestaan, volgens mij kan ik het best. Mijn collega in de studio die had een best wel prangende vraag. Misschien dat jij daar antwoord op kan geven. Die harde worsten, hè?
2: Ja.
1: Die gaan altijd grif over de toonbank. Maar worden die nou zelf gemaakt? Of?
2: Nee, die maken we niet zelf. En daar kan je niet tegen maken. Dat zijn de ambachtelijke worstenmakerij die dit allemaal maken. Allemaal kruiden. Dat heeft een heel drogingsproces. Dat heeft een heel proces voordat je ze echt droge worst kan noemen. Ja.
1: Oké, nou Bert-Jan, dan heb jij in ieder geval het antwoord. Ik ga zo meteen genieten.
2: Die man zit alleen in de studio, zonder een lekker worstje. Neem een lekker worstje voor je.
1: Oh, je krijgt een lekker worstje, Bert-Jan.
0: Wat bedoel ik?
1: Kijk, ook daarom wou jij dat ik naar de worstenman ging. Ik leer jou kennen.
0: Dat zijn de berichten.
1: Nou, top.
2: Een Drentse droge worstje.
1: Nou, helemaal top.
0: En Drentse.
1: En ik hoop dat de zaken ontzettend goed gaan alsnog. En ik neem aan dat je er volgend jaar gewoon weer bent.
2: Ik ben er elk jaar. Ja hoor.
1: Ja, we zouden het kort houden, dus dat doen we dan
2: heel
1: ook
2: kort. Volgende week maandag, de Pinkstermarkt in Elburg, staan we ook in de binnenstad.
1: Nou, wees er alsjeblieft bij, nog één keer de naam, maar reclame mag vandaag.
2: Johan de Weert van de firma Jowe uit Biddinghuizen.
1: Jowe uit Biddinghuizen, hij staat er dus met de Pinkstermarkt wederom. Dus sla je slag, er is keuze genoeg. Er zijn heerlijke worsten, maar ook die rookworst. Jongens, dit is één groot reclameblok, maar dat geeft allemaal helemaal niks. Hé jongen, succes hè, dankjewel. Nou, ik kom naar jou toe met de harde worst.
0: Ja, kom maar lekker binnenvallen. Zo heet het volgende liedje ook binnenvallen.
1: Nou,
0: Stumbling In, Smokey en Christopher Norman natuurlijk.
1: Kom maar aan.

0: Smokey en Chris Norman. Volgens mij was het vroeger gewoon Smokey en dan was het genoeg. Maar Chris Norman moest apart genoemd worden, het zal wel. Jeanette heeft zich omgekleed, die loopt in klederdracht. Oh nee, toch niet.
1: Nee, maar ik loop wel bij een paar dames die prachtige kleding aan hebben. Goedemiddag.
2: Nou, wat mag dat zijn?
1: Gewoon goedemiddag terug.
2: Oh, goedemiddag.
1: Nee, dat is een normaal gesprek. Ik heb u aangehouden omdat u er zo prachtig uitziet. Klederdracht, waar komt het vandaan?
2: Staphorst.
1: Uit Staphorst. En komt hier vandaag speciaal voor de markt?
2: Nou ja, doen we eens vaker. Dan gaat mijn sparen naar de markt toe. Dat vinden we mooi.
1: En zijn jullie dan altijd in klederdracht?
2: Ja. Ja, dit ben ik gewoon wel nette klederdracht, maar zonder dat vind ik het mooier. Dan hebben we nog horizon met stilte van horizon met gewoon krullen. En
1: dat heeft u eigenlijk altijd gedaan?
2: Zondags, ja, altijd.
1: Alleen zondags. En zijn jullie nou, ja, het lijkt heel vrij simpel, maar vaak is het aankleden gewoon best een karwei. Zijn jullie nou nog lang bezig?
2: Nee, dat kennen we toch helemaal.
1: Nee, dat kan niet. Nou, ik kan mevrouw even beschrijven. Ze heeft een zwart, hoe noem je dat?
2: Muts.
1: Gewoon een muts. En dan met blauwe tinten, ja. Rondjes en dergelijke. Een mooie gebreide vest of gehaakt vest.
3: Ik ga niet interviewen hoor.
1: Nee.
3: Nee, dat moet niet.
1: Ik mag er niet interviewen. Een mooie, lange rimpelrok en prachtige schoenen eronder. Dus wat dat betreft, Jan, het is een plaatje en je zou het eigenlijk moeten zien.
0: Nou, ja.
1: Dank u wel, mevrouw. Veel plezier nog. Ja, mevrouw die wist niet zo heel goed wat ze ermee aan moest, maar ze deed het toch. En dat is altijd het meest leuke, spontane.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ze waren op leeftijd,
0: maar
1: ik moest aardig mee tippelen.
0: Nou, kijk.
1: Misschien ligt er dan de klederdracht.
0: Ja, misschien loop je daardoor sneller. Weet je beter.
1: Ah, wie weet.
0: Ik heb het nooit aangehad.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Ik doe het toch maar met de spijkerbroek.
0: Ja, ik ook.
1: Nou, dan mag jij weer muziek draaien. Je moest het net van me afbreken. En dat is niet netjes, hè, over muziek.
0: Ja, dan doen we een rondje Beach Boys.
1: Heerlijk.
0: De zon uitlokken.

I Get Around. De Beach Boys natuurlijk. De broertjes. En eens even kijken, dan ben ik Jeanette weer kwijt. Die kwam net met een dreuge worst hier de studio in. Dat vond ik een heel goede geste, vond ik dat. Van de slager. Dus bedankt voor deze lekkere dreuge worst. Die zal ik nu niet op gaan peuzelen. Want dat gaat natuurlijk niet. Tijdens het presenteren moet je dat allemaal niet gaan doen. Dat soort dingen. We zullen maar weer verder gaan met muziek. Deze fijne hemelvaartsdagmiddag. Hier vanuit het harde. En dan schakelen we voor het geluid even over naar de United States. Of de United States. Daar is het niet zo gezellig meer, vind ik zelf tegenwoordig. Maar toen wel met de Eagles. Hotel California op je radio. Pure gezelligheid.

0: Rigueira. Vamos a la playa. En dat betekent zoiets als laten we naar het strand gaan. Nou, nee, in dit geval vamos a la het harde. Daar zijn we. En Jeanette is alweer met de mobiele zender op pad. Dus die staat dan weer ergens.
1: Ja, ik ben wel dichtbij hoor. Dan kan je zien wat dat betreft. Ja. En ik heb naast me staan volgens mij wel een van de beste medewerkers hier bij SV het harde. De man vroeger van de cijfertjes. Toch Bert?
2: Ja, dat klopt. En dat is steeds.
1: Nog steeds, alleen nu gaat het elektronisch.
2: Ja, ja, daar heb ik veel. Met de bordjes had ik veel last van de rug gekregen. En ik ben aangegeven bij de bestuur van de vereniging. En dan elektronisch.
1: Ja, fantastisch systeem is dat natuurlijk. Het wordt voor jou een stukje makkelijker. Alleen het is nog steeds natuurlijk opletten. Want als er 0-1 staat, dan moet 1-0 zijn. Dan heb je natuurlijk een groot probleem. Ja. Nou, je bent nu van de kantinecrew. Wat doe je vandaag allemaal?
2: Ik mag de trein schoonhouden.
1: En dat kost heel veel tijd, denk ik.
2: Ja, ik ben om 12 uur begonnen. Dus ik eerst naar de kerk en dan mag ik later beginnen.
1: Ja, dat is logisch. Dat is ook heel belangrijk. Daar moet je in, daar moet je wezen. Ja, het vuilnis ophalen en dergelijke, dat valt er dan onder. En vaak, hè, dan heb ik het over vuilnismannen, dat is heel ondergewaardeerd. Terwijl het juist heel belangrijk is, want als ze niks meer ophalen, dan wordt Nederland één grote bende natuurlijk. Dus een vuilnisbelt. Ja. Dat is natuurlijk ook hier. Maar jullie weten het altijd wel voor elkaar te krijgen. Nou ja, oké, er ligt wel eens een keertje wat, maar dat jullie alles schoon krijgen.
2: Ja, straks om 5 uur is afgelopen. En dan gaan we alles weer netjes maken voor zaterdag.
1: En hoeveel kilo heb je nu al opgeruimd?
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja, wel veel?
2: Heel veel.
1: En je bent nog steeds natuurlijk hard aan de slag. Alhoewel, nu sta je een beetje met de handen in de zak, hè? Moet wel gewerkt worden, Bert.
2: Ja, ik ook goed.
1: Ik geloof dat. Zaterdag ben je natuurlijk weer aanwezig.
2: Ja.
1: Je hebt een thuiswedstrijd, neem ik aan.
2: Ja, tegen IJGV, Apeldoorn. Die is al gedegradeerd aan onze klasse, dus... Er staat nog veel op het spel.
1: Ja, want onderwaardeer ze niet, hè? Want voor hetzelfde geld schoppen ze je helemaal voorbij en dat moet je niet hebben.
2: Nee. De trainers verzorgen daar wel goed voor. Nee, het laatste jaar maakt de shoes af en een nieuwe trainer krijgen wij van zwart-wit.
1: En dan kan het alleen maar beter gaan, hoop je?
2: Ja, hoop ik ook. Maar als we met de jongens ook maar blijven.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Maar daar gaan we nu even vanuit. En anders horen we het nieuws vanzelf. Gaat nu om de Hemelvaartsdag, Markt.
2: Ja.
1: Die is natuurlijk het allerbelangrijkste vandaag. Ja. En ik heb al heel veel mensen gesproken van SV het Harde. Maar ook van standhouders, van bezoekers. En iedereen is eigenlijk uiterst tevreden. Jij ook?
2: Ik ben ook tevreden.
1: Dat is een mooie afsluiting. Dankjewel, Bert.
2: Dankjewel.
1: Terug naar jou, met Jan.
0: Ja, eens even kijken hoeveel tijd we nog hebben.

0: mee en bluf. En ze zijn niet meer bang. Dat is een hele goede zaak. In de kantine bevindt zich Jeannette.
1: Ja, ik was even benieuwd hoe ze het hier in de kantine hebben. Want vergeet dat heel gauw. We zijn altijd buiten bezig. Maar het team van de kantine die heeft natuurlijk ook heel veel werk te verzetten. Want hier is het daar waar je een drankje van keuze kunt doen. Hoe gaat het hier in de kantine? Hebben jullie het druk?
2: Nou, het kan altijd drukker. Dus op dit moment loopt het nu wel een beetje vol. Dus de opzet was een beetje stroef, maar nu gaan we ervoor. Dus knallen.
1: En wat schenk je het meest?
2: Ja, bier. Het is toch echt bier weer. Hè? Dus, en stel, ze zijn natuurlijk ook een beetje een hype op dit moment. Heerlijk, tap lekker weg. Dus we gaan ervoor. Hey, ga weer verder.
1: Ja, je gaat lekker verder. Joh. Ze hebben niet heel lang de tijd, hè? Dat begrijp je. Want er begint een rij te ontstaan. Smaakt de friet?
3: Ja, lekker.
1: Hartstikke mooi. Bij jou ook?
3: Oh, bro, hey, prima.
1: Waar ben jij? Van de beveiliging? Of?
3: Ja.
4: En beveiliging.
1: Voor mij heb je dat best wel een rustige dag, of niet?
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee?
3: Nee.
1: Wat doe je allemaal zo op een dag dan?
3: Hier zo? Zeg maar schoonmaken, kijken naar de mensen. Als ze rustig geworden, dan wij gaan gewoon een beetje een goede oplossing vinden. Zo soort dingen.
1: En zijn jullie dan ingehuurd door SV het Harde, of ben jij ook van het SV het Harde?
3: Sorry?
1: Ben je dan ingehuurd door SV het Harde of ben je van SV het Harde?
3: Wel een gehuurd, ja.
1: Nou, dan zijn jullie goede krachten wat dat betreft.
3: Dank u.
1: Maar ja, een goede kracht moet ook af en toe even eten, hè?
3: Hm?
1: Een goede kracht moet ook even eten.
3: Ja, wij krijgen van heren gratis. Want ik heb een gehuurd, ze betalen voor ons ook.
1: Nou, dat fantastisch. Goed, hey, eet smakelijk, ja, geniet er even van. Met Jan, ik ga weer naar jou. We hebben bijvoorbeeld Lynyrd Skynyrd en ik ben even de titel kwijt. Sweet Home Alabama.
0: Heb jij helemaal goed onthouden.
1: Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Dana Winner met Zeven Regenbogen. Twee keer een concert van Dana Winner gezien. En ja, niet een half uurtje, nee, gewoon anderhalf uur, twee uur lang. Maar altijd als ze deze plaat zongen, was wel het hoogtepunt van vanavond, van de hele avond. Zeven Regenbogen. Een verschrikkelijk mooie plaat van Dana Winner. Dankzij dan een beetje antwoord afgelopen twee uur. En natuurlijk Jeanette ook. Maar die Jeanette zit hier nog bij, gewoon nog even te wachten. Want die gaat straks, geloof ik, gewoon weer lekker de markt op even met... praten met mensen die een kraam hebben of mensen die gewoon eens even een middag hier lekker hier op de markt van SV het Harde kijken. Mijn naam is Willem Vlieger en ik ben hier lekker tot aan de klok van 4 uur. En naar daarna weer gaan we met plaat van Jantje Koopmans. Een medley met liedjes uit lang vervlogen tijden.
1: Liedjes uit die lang vervlogen jaren. Ze zijn zo snel aan ons voorbij gegaan. Vol romantiek, om ze nooit meer te vergeten. Zo levensecht, voor een ieder te verstaan. Ik wil ze graag voor u nog eventjes vertolken. Met mijn hoedje schuin, zoals ik dat jaren deed. Als je ze hoort,

0: Ja, door jou heb ik staan koude voeten. Dit was vader Abraham. Ja, koude voeten. Nou, vanmorgen toen ik hier naartoe ging. Ja, dikke jas aan. En ja, want het begon te regenen. En het heeft 5 minuten geregeld. En volgens mij is de rest van de dag is het gewoon lekker droog geweest hier op Tarre. Terwijl ze regenbuien aangegeven hadden. Jammer, misschien waren ze iets te vroeg. Want gisteravond ging het nog wel aardig te keer. Wat heet. Het regende keihard bij ons hier op Tarre. Maar vandaag... Gelukkig, de hele, tenminste, vanaf 8 uur is het lekker droog geweest. En dat hadden ze dus niet voorspeld. Maar ja, je kunt nagaan dat alles niet altijd wat weersverwachting klopt. Nou, wees blij vandaag. Als je denkt van, ik voel toch even op de markt komen. Nou, kom gewoon hier lekker naar de sportmarkt Scheen toe. Naar de Velo, of de Vlooimarkt. En want, ja, het duurt hier tot 5 uur. En ik neem aan dat het tot 5 uur ook gewoon lekker droog blijft. We gaan verder met de plaat uit het jaar 1969. Geschreven toen de tijd door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. We hebben het over Pastorale van Ramses Jaffie. En hoe heet die andere ook alweer?
1: Lisbeth List.
0: Oké.

0: Brandensson van Gertenman. Ja, ook bij hem ben ik een keer op... heb ik een avond meegemaakt. Gert en Wien toen de tijd. Die gaf een optreden in het Harde. En mijn vader en moeder kregen de kater van een hele goede vriend van mijn vader. En, want ja, zijn moeder die was ziek geworden. En er was nog een kaart over. En toen mocht ik mee. Ik was een jaar of negen, half tien. En mijn broer zal toen het even gezegd van ja, ik ga niet oppassen op Wim. Dus toen moest ik gewoon die avond mee. Maar het is wel een optreden wat me gewoon altijd bijblijft. Gert en Amin, ja. Ze zijn er allebei niet meer. Maar ik vond het wel een... je was toen jaar of negen. Dus ik vond het nog wel mooi. Maar Jeanette die loopt op de markt. En ik weet niet waar ze op dit moment loopt. Maar Jeanette, waar ben je nu op dit moment?
1: Nou, ik weet niet of ik bij de juiste bloemenkraam ben. Maar ik ben bij een bloemenkraam uiteindelijk. Ik ga wel heel even eerst schuilen. Ik moet ook een beetje rekening houden met de apparatuur natuurlijk. Het was even zoeken, want ik ging in plaats van rechts ging ik weer links. Ja, zo ben ik nou eenmaal in mijn hoofd. Een beetje in de chaos. Maar dat weten jullie zo langzamerhand. Maar ik liep een beetje rond en ik zie heel veel van hand tot hand overgaan. Zelfs complete banken. Dus dat is wel heel leuk om mee te krijgen. Maar jij had het over hangende planten.
0: Hanghortensia's, ja.
1: Hanghortensia, nou die zie ik hier dus niet staan. Dus ik weet
0: maar die staan ook, die hangen niet.
1: Nee,
0: denk van, je kijkt twee meter de lucht in. Nee, die staan op de grond. Maar dat is gewoon iets aparts.
1: Ik ga even op zoek. Servina hangplant. Misschien heeft hij ze al uitverkocht. Dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Nee, ja, dat denk ik niet. Tenminste, om 12 uur heb ik er nog twee gekocht. Ik heb er vandaag dus 6 gekocht.
1: Ja, maar ondertussen zijn we al heel wat
0: dingen. Ja, oké, dat klopt. Het zou kunnen, ik hoop het voor de man.
1: Maar de hanghortensia, niet vergeten. Dan ga ik gewoon even naar die meneer toe. En dan ga ik daar gewoon eens vragen over stellen. Het regent nu toch, dus ik loop even niet verder. Want het wordt zo'n natte bende anders, hè? Goedemiddag. Ja. Mag ik jou wat vragen stellen? Met wie heb ik het genoegen?
2: Sander Blauw.
1: Ik heb mijn collega in de mobiele studio zitten bij het Horecaplein. En die heeft het iedere keer maar over hanghortensia's.
2: Ja, dat kan kloppen. Die hebben we hier staan.
1: Waar staan die dan?
2: Die zit in een hangpot. De hortensia zelf hangt niet, maar hij zit in een hangpot.
1: Ja, mijn collega was ook al zo'n liggen. Die zei, die staat niet, maar die hangt. Maar volgens mij staat die wel gewoon, hè?
2: Die staat wel gewoon in.
1: Ha, Willem.
0: Hey. Ja, oké, jongen.
1: Touché. Maar Willem die zegt, dat is heel bijzonder, een hanghortensia. Klopt dat?
2: Zijn er niet veel. Het zijn twee kwekers in Nederland die ze hebben.
1: Wat is nou zo bijzonder aan? Want volgens mij, elke plant die je in een pot zet en die je ophangt, die gaat toch hangen? Of zie ik dat verkeerd? Ik ben geen bloemist, hè?
2: Ja, in principe wel. Maar er zijn gewoon niet veel kwekers die dit maken. En omdat je dit nu bij hebt, vinden veel mensen dat leuk.
1: Dus... Ja, kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk wel heel bijzonder als je die dan thuis hebt, omdat je niet overal kunt krijgen natuurlijk. Jullie hebben nog best wat, maar er is ook al heel veel verkocht. Zie ik een hoop lege plekken. Hoe gaan de zaken zoals bij iedereen eigenlijk stel?
2: Ja, goed vandaag. Ondanks het mindere weer hebben we eigenlijk een hele goede dag. Dus veel vaste klanten weten ons weer terug te vinden.
1: Nou, dat is mooi om te horen. Want hoe lang staan jullie hier al?
2: Ik denk 12 of 13 jaar nu.
1: Ook al zo lang. Allemaal van die trouwe gasten. Dat wil wel zeggen wat de hemelvaartsmarkt hier op het Harde is. Hè? Gewoon goed.
2: Ja, absoluut. We zien ook heel veel bekende gezichten aan klanten van de afgelopen jaren. Mensen die wachten op bloemen en planten te kopen tot bij de staan. Dus heel leuk en trouw groepje mensen altijd.
1: Ja, fantastisch. En dat is ook wel logisch. Hè? Eerst was het te warm, nu is het weer te nat. Dus zometeen wordt het de perfecte periode om met de planten bezig te zijn. Wat hebben jullie dan meer staan aan soorten? Want ik zie dan wel wat fuchsia's en dergelijke. Maar en nogmaals, ik, voor mij is een bloem en hij is mooi of niet mooi. En dan zet ik hem in de tuin neer. Maar noem me dan geen naam, want dan zet ik er maar kaartjes bij. Dat kan me een beetje helpen herinneren. Maar wat heb je zo wel staan?
2: Met name buitenplanten op dit moment. Mooie mandevielen, Sylvinia hangers, aardbeienplanten zijn erg in trek. Vlijtgliesjes, begonia's, pioenrozen als snijbloem zijn ook erg in trek vandaag. Het seizoen is net weer begonnen. Dus eigenlijk een heel breed assortiment met zomerbloeiers.
1: En nu hebben we best wel een droge periode achter de rug. Hè? Hopelijk maakt deze regen een beetje goed. We zijn wat mopperen, maar het is natuurlijk wel heel hard nodig. Moeten jullie dan ook extra soda aan de dijk zetten om die planten een beetje goed te houden?
2: Nee, voor ons eigenlijk niet. Want alles wat wij kopen komt bij kassen. Dus daar wordt het gekweekt. Alleen de pioenrozen komen van buiten.

0: En dat wordt wel volop bij gesproeid en beregend.
1: Ja, maar heel veel last hebben jullie dus niet van. Jullie staan er nog tot 5 uur, neem ik aan. Volgend jaar neem ik aan weer terug.
0: Dat klopt. Ja, en volgend jaar weer trouw terug.
1: Ja, fantastisch om te horen. Lange dag, denk ik. Want hoe laat sta jij nou 's morgens op?
0: Vanochtend was ik hier om 4:15. Dus 2 uurtjes opbouwen. En voor op vanavond thuis zijn is het 7 uur, 8 uur.
1: Want waar kom je vandaan?
0: Elburg.
1: Oh, dat valt mee. Gelukkig.
0: Ja, we zitten dichtbij. Ja.
1: Nou, dan wens ik je nog een hele goede dag wat betreft de zaken. En ik neem aan dat je elders ook nog wel staat met de bloemen en de planten. Dus dat voor jou het seizoen nog lang niet afgelopen is.
0: Nee, het seizoen is net begonnen inderdaad. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Dan nogmaals, heel veel succes vandaag nog. En dankjewel dat je ons te woord wou staan. Succes. Goed, Willem, je hebt het gehoord. Er zijn maar 2 kwekers die dat doen.
2: Ja, ik ken er 1 van. Die zit in Zoelen, maar waar die andere zit, dat...
1: Elburg.
2: Nee, die kweker.
1: Oh, die kweker.
2: Van die hanghortensia.
1: Ja, nee, ik snap je.
2: Dus
1: ja.
2: Het enige is wat ik weet, zit in Zoelen. En die andere, ja, daar weet ik niet waar die zit. Dat heb ik ook nog niet kunnen vinden. Ik heb alleen advertenties gezien van die man daar in achter de Nijmegen.
1: Ja, maar je moet gewoon zorgen dat die planten keurig verzorgd zijn. Niet te veel vrieskou pakken. Oh. Dan kan je een jaartje mee en dan kom je volgend jaar weer op die hemelvaartsmarkt. Mooi moment om jou dan ook weer te vragen. En dan haal je gewoon weer kerstversen.
2: Ik weet het nog niet. Ik wil ze gewoon overhouden. Laat ik zo stellen.
1: Ja, dat kan ook.
2: Ik kom elke morgen om 5:45 uit de deur uitgaan. Of iets voor die tijd. Dan ga ik gewoon lachen naar de hortensia toe. En om 4 uur staan ze gewoon allemaal mooi rechtop. Fleurig, dus wat daar gaat.
1: Hallo.
3: Ja. Vandaag is goed weer en slecht weer.
1: Ah, het meeste is toch goed weer, of niet?
3: Ja, ik wil wel goed weer, maar als het slecht weer is, kan er niks aan doen. Het is goed voor de natuur.
1: Daarom, we hebben het nodig. Wat is je naam?
3: Redouan.
1: En je komt uit Elburg, Harden?
3: Ik kom uit Epe vandaan.
1: Uit Epe? Jij denkt gezellig even de hemelvaartsmarkt.
3: Ja.
2: Achter de Waren van Doornen.
1: Ja. En heb je nog leuke dingen gedaan?
3: Nee, helemaal rondgesnuffeld, meer niet.
1: Ah, dat is ook voldoende.
3: Een beetje gedronken.
1: En gegeten?
3: Gegeten ook.
1: Gewoon een gezellige dag.
3: Ja,
1: geniet even van, jongen.
3: Ja, is goed.
1: Dag. Ja, hield me aan. Zie je, dus soms hoef je helemaal niks te doen, Willem.
2: Nee, klaar. Hey, we gaan luisteren naar een stukje muziek.
1: Goed idee.
2: We gaan naar het jaar 1974. Zo'n mooie dag als vandaag. Hier is Hannie in de Rekels.

Honey in the Regels, ja. Maar u weet wel, op zo'n grote markt, heel veel mensen. En er worden wel eens bepaalde dingen, raken mensen kwijt. En net achter elkaar, iemand die had een bos sleutels gevonden, volgens mij van een brommer. En met een geel takkie eraan, laat ik zo stellen. Dus als iemand dat verloren is, nou, loop even naar de kantine van Esfit Harden. Daar ligt die bos sleutels. En iemand die had een bankpas gevonden van de ABN AMRO. Ja. En als je denkt van ik ben mijn bankpas kwijt en die krijg je toch niet weer. Ga even naar de supportersvereniging van Esfit Harden op het oude veld. Daar hebben ze een kraam staan waar ze spullen van Esfit Harden verkopen. Maar daar ligt ook het bankpas van de ABN AMRO die u verloren heeft. Ik ga geen namen noemen, want dan zijn er altijd weer mensen die gaan met... snapt u? Die doen het op, die willen er dan weer rijker van worden. Dus dat doen we niet. Maar bent u uw bankpas kwijt van ABN AMRO, loop even naar het oude veld, oude voetbalveld toe. Naar de kraan van Esfit Harden. Dat is gelijk als u het oude veld oploopt aan uw rechterhand. En dan daar kunt u uw bankpas weer ophalen. We gaan naar André Hazes. Al jouw woorden zijn te veel. Ja, ik lul te veel.

Ja, daar is ze weer. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Toen het eind geschreven door vader Abraham. Honey, ja. Voor de tweede keer. Maar ja, het maakt niet uit. Hè, gewoon een lekkere plaat. Ja, Jeanette, ja, die loopt nog op de markt. Ik weet niet waar ze wou teruglopen. Maar ik heb Jeanette nog niet weer gezien. Jeanette, waar loop je op dit moment? Ik weet niet waar Jeanette is. Ik hoor in ieder geval niks. Maakt niet uit. Ga lekker verder met het Arkels Visserkoor. John Brown.

Het Arkels Vissegoor met John Brown. Ja, lekker. Ja, het is iets te regen hier op de harde, maar dat maakt... waar de mensen al deden zijn, is nou gewoon... dat is niet overdekt, dus mensen gaan iets schuilen voor de regen. Maar ik hoop dat het... dat het zo weer droog is. Maar ja, vooruit, dat hebben wij niet te bepalen. Dat is makkelijk zat. We gaan naar het jaar 1974. Toen de tijd werd het in Brighton gehouden. We hebben het over het Eurovisie Songfestival. Aanstaande zaterdag wordt het weer gehouden. Maar ja, Nederland doet niet mee. Maar in 1974 in Brighton in Engeland. Ja, deed Nederland wel mee. En had je daar een duo. Mouse en McNeil. En ze zongen dus. Ja, het was toen Nederlandstalig. Maar toen ze in 1974 live optraden in Brighton. Dat was het. I See a Star. Maar dit is de Nederlandse vertaling van... Ja, nou, eigenlijk het origineel.

Harma met De Nacht. En echt, ik vind het zo machtig, mooi plaat. Ja, ik vind het jammer. Ik luister nog wel eens naar Dries en zo. Maar dan, altijd als ik dan de radio aan zet, dan wordt de plaat eigenlijk niet gedraaid. Maar Dries kan hem heus wel vaak draaien. Maar ik hoor die plaat dan nooit. Dat vind ik altijd zo jammer. Ik vind het gewoon een lekkere plaat. Ik heb vanmiddag al Johnny Lyon gehoord met Sofietje. Maar dit was die andere hit. Die was de opvolger van Sofietje. Tingeling.

Ja, in ieder geval, dat was Johnny Leijen met Tingeling. En kijk op de klok, het is bijna drie uur dus. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 3 uur zijn we lekker bij je terug. Hé, hey, de benzineprijzen zijn hoog, hè? Ja, ik heb een poppenjon gepakt met oude klaren. Of jonge klaren, wat is het? In ieder geval Jan en Ria.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Ja, welkom terug bij... hoe heet dit programma eigenlijk?
1: Gewoon de Hemelvaartsmarkt uitzending.
0: De Hemelvaartsmarkt uitzending. Ja, vanaf Sportpark Schenk. Het voetbal van SV Het Harde. En het is nog altijd lekker druk. Ja, het heeft net iets geregeld. Maar de mensen komen gewoon lekker weer terug op het terras. Er zitten weer mensen aan tafeltjes. Met grote bezems hebben ze de tafel weer droog gemaakt. En de mensen gaan weer lekker zitten. En ze gaan weer eten. En ik zat net gewoon eens even kijken van... ze waren daar hamburgers aan klaarmaken en worst allemaal. Als je dan ziet wat er op zo'n, in die 5 minuten dat ik zat te kijken, wat er dan weggesleept wordt. Dus even, ja,
1: zo gaat zien. Heel veel weg, ze houden de tel niet bij. Want dat heb ik specifiek gevraagd, zo rond een uur of net voor 1 uur. Maar ja, ze weten niet ongeveer wat ze weggebakken hebben, maar wel dat het al heel veel is. En dat gun je ze natuurlijk ook van harte, hè, want het is allemaal voor de kast van SV Het Harde. En ze worden misschien wel enigszins gesteund, maar nooit voldoende natuurlijk. Dus het is fijn als dat gespekt wordt.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: En het heeft net inderdaad geregend vandaag dat ik ook weer terug ben gekomen. Want die apparatuur kan natuurlijk ook niet tegen al te
0: veel regen. Nee, dat kreeg ik in plaats van blub.
1: Ja, precies. En ik had natuurlijk de vraag gekregen over de hangende hortensia. Ik zal hem nooit meer vergeten. Maar ik was onderweg op pad hierheen en het sprak een meneer en die sprak mij aan en die had een mop. En die vond ik eigenlijk wel grappig en die ga ik aan jou voorleggen.
0: Okay.
1: Misschien ben jij wel zo clever dat je het gelijk door hebt. Want heb jij wel eens een dode boom zien lopen? Hij had dat namelijk wel.
0: Een dode boom zien lopen.
1: Een dode boom zien lopen. Deze meneer die had een dode boom zien lopen.
0: Ja, je hebt een wandelende tak. Dat heb je nog
1: wel eens. Nee. Jij denkt veel te ver. Nee, hij zei, denk nou even na. Die dode lopende boom. Dat is een man op klompen.
0: Oké, dat moet je over nadenken.
1: Ja,
0: dat...
1: ik moest er even wel om lachen. Aan de andere kant was het ook niet heel lang. Maar ik vond het wel grappig dat hij er zo in één keer opkwam.
0: Ja,
1: mensen zijn gewoon heel vrolijk op zo'n dag.
0: Ja.
1: En je wordt gewoon spontaan.
0: Maar ja, als je dan vrolijk bent... en je bedenkt dat...
1: Je boom, ja, dan denk je
0: ook, ja.
1: Maar goed, je kent zijn gedachtegang natuurlijk niet. En degene die me natuurlijk zo aansprak... die had gewoon zin om even zijn verhaaltje te vertellen.
0: Ja.
1: We moeten er even aan denken dat we Ferdy ook nog even gaan noemen. Ferdy, want... ja, hij is natuurlijk een hele goede horecabaas, hè, voor ons.
0: Ja.
1: Het brengt maar drankjes en niks is te
0: ja,
1: veel.
0: Ja, nee, ik dacht, waar heb je
1: dat?
0: Ja, ik ken hem nog van vorig jaar.
1: Een kleine kereltje, weet je wel.
0: Ja.
1: Nu mag ik het zeggen, hij is er toch niet bij. Maar hij zorgt keurig voor ons, dus wij komen dit uurtje nog af.
0: Ja, lekker watertje. We gaan luisteren naar een plaat van... de havenzangers. En dat was toen tijd die plaat een keer gehoord. En die wou toen al op single hebben. Maar ja, als je net zien, dan kun je het nergens vinden. Maar ja, toen het nog geheime zender was.
1: Dan was het geen daar aan de waterkant.
0: Nee, na die tijd. En naar de binnen, naar Gelderse Roos. En daar kon ik deze plaat vinden. En ik vind het nog altijd heel erg mooi. De trouwzaal van de havenzangers.
1: Schuif open.
0: Hoor
1: je meer.

0: Ja, dat is altijd een vraag. Wie steekt er s'avonds al die lichtjes aan?
1: Nou, tegenwoordig hoeft dat niet meer. Te druk op de knop of een tikkie op het lampje.
0: Ja, oké, maar dit was in ieder geval Trudy.
1: Ik kende hem niet.
0: Ja, ik ken die plaat wel. Ik vind hem.
1: Ja, maar voor mij is het allemaal een beetje onbekend. Maar het maakt niet om. Dit is niet onbemind, hè?
0: Nee,
1: prima. Maar heel veel ken ik niet. Maar die draai ik normaal gesproken niet in middagmatinee natuurlijk.
0: Nee, maar ik. Ja, god, ik. Zo normaal met tijdloos draai ik wel eens Nederlands halen. Maar het is wel vaak van dit soort.
1: Het is wel lekker inhaken.
0: Ja, gewoon. Ik hou niet zo van. Ik hou wel van Nederlands talen, maar daar hou ik dan echt van dit soort.
1: Ja, precies. Ja, ieder zijn smaak. En dat is het mooiste van muziek. Hè? We houden niet allemaal van hetzelfde. Dat is maar goed ook. Dat is hier ook. Want als je zag wat er allemaal meegenomen werd. De een had alleen maar bloemen. De ander die had bijvoorbeeld een hele huisraad gekocht. Het is allemaal verschillend. Dat is maar goed ook natuurlijk. Want we zijn natuurlijk nog steeds de Hemelvaartsmarkt hier op het Harde. Tot 4 uur zijn we met de live-uitzending. De markt duurt zelf nog tot 5 uur. Kun je even struinen, maar je moet het binnen een uurtje moet je wel even flink tippelen.
0: Nou ja, die man met de bloemen die zegt van... Ik had dus nog 2 extra hangeltentjes gekocht. Ik zei nou, ik denk 4 uur stoppen met de uitzending. Poel opruimen zal 4:30, 4:45 zijn. Oh, dan zijn we er nog. Hij zegt van, we kunnen... Hun die konden niet eerder weg, want eerst moeten al die kramen moeten weg. Dan kunnen hun niet met de grote vrachtwagen, kunnen hun niet naar buiten toe.
1: Ja, dat kost dus, nog even tijd.
0: Hij stond er dan tot 6:00.
1: En ik hoorde ook verhalen, was jij dat die dat vertelde, dat om 5 uur dat gewoon alle file stond van al die handelaren die hier terecht moesten om op te bouwen?
0: Dat was iemand anders, volgens mij op de radio, die...
1: Er is heel wat voorbereiding vooraf. Hè. Maar ook hier, de vrijwilligers, laten we dat even benadrukken. Het zijn echt vrijwilligers van SV Het Harde. Ja. Die waren hier ook al vanaf maandag mee bezig.
0: Vanaf maandag zijn ze hier. Want donderdag, of woensdag, gisteren dus, waren we hier om 12 uur. En ik dacht, dat viskraam stond er al, dat stond er al. Dat stond,
1: ja, er wordt hard gewerkt.
0: Alle kramen stonden er. En hebben ze smaandags, zijn ze al begonnen met de kraam aan neerzetten. Want normaal had je een bedrijf in Dorenspijk die dat altijd deed. Ja, ik weet niet of die dat nog doet, weet ik niet. Maar ik dacht dat die altijd gewoon bijspreken van woensdagavond, die begint er om bijspreken om 6 uur mee. En dan, maar om maandag beginnen ze al met de eerste kramen neer te zetten en gewoon alles.
1: En ja, het zijn hele lange zijn gewoon, dagen.
0: En dan moesten ze vanavond de boel opruimen en... Morgen moeten alle de kramen afgebroken zijn. Dus ze zijn er een dag of 5 mee bezig.
1: Ja, als we
0: een
1: warme douche zouden uitdelen, is het niet voor de medewerkers en vrijwilligers van SV Het Harde. Nou, niemand uitgezonderd.
0: Dan gaan we morgen kijken wat er op die pagina staat op Facebook.
1: Ik weet niet of die een warme douche gaat uitdelen. Maar het zou wel heel terecht zijn. Kom gewoon nog even gezellig langs als je denkt van ik heb nog wel eventjes tijd. En ik heb even zin om te snuffelen. Want dat is natuurlijk altijd het leukste wat er is. Nou, die heeft niet gesnuffeld. Die is gewoon naar de supermarkt geweest, zie ik.
0: Ja, maar die kan vanavond wel heel erg. Als ze dat allemaal op heeft, is hij vanavond mooi rustig.
1: Ja, het zal wel met meer personen zijn. Ja, we zien een heleboel kratten bier en ratler, maar ook frisdrank. Dus het is niet alleen maar alcohol voorbij komen hier. Je ziet hier van alles.
0: Het overgrote deel was bier, maar maakt niet uit. We gaan lekker luisteren naar Johnny Hoes. Een plaat die ik toen de tijd aangevraagd had voor mijn moeder. En toen kwam ik weer van het werk af. Jochie, wat was dat? Een mooie blote. Ja.
1: Geweldig. Ik ga dan even een flesje bier halen en dan gaan wij daar naar luisteren.
0: Oké, maar mijn moeder thuis.

0: Nou, dit is iets wat je eigenlijk tot helemaal het einde moet horen, maar...
1: Ja, maar jij begint hier door te praten. Sorry. Ik ben zo rustig.
0: Sorry.
1: Herman Lippinghoff met een caravan. Ja.
0: Hij is wel mooi.
1: Ja, had hij nog hit natuurlijk.

0: mee in de Nederlandse top 40.
1: Ja, dat weet jij dan weer.
0: Ja, omdat ik zelf de top 40 heb gepresenteerd. Dus ja, dan onthoud je nog wel eens bepaalde dingen. Ja. Maar,
1: ik zit eens tegenover me te kijken, Willem. En dan zie je het heel vol. Gelukkig niet meer in de kantine. Was dit ook echt ontzettend afgeladen. Voordat je er doorheen was, je dat leek de file van duizend kilometer wel van gisteren.
0: En als je dan ziet wat er op het terras staat, dat staat helemaal stampend vol.
1: Ja, dat is niet normaal, joh. Maar Willem van Hoorn die treedt op, is natuurlijk ook altijd gegarandeerd voor een feestje.
0: Ja.
1: Wij hebben
0: er
1: gelukkig geen last van, maar we horen het ook niet echt. Dus het zou wel gezellig zijn als we het horen.
0: Oh, dat ongetwijfeld. Dat is één ding wat zeker is.
1: Dat, er is niks mis mee.
0: Maar
1: iedereen die is dus lekker die kant op gedoken. Gelijk hebben ze. En vaak is het dan ook, als hij klaar moet optreden, dan stroomt het ook echt wel leeg.
0: Ja, maar hier is het ook nog. Vorig jaar was het ook hetzelfde. Er was het ook iets minder weer, laat ik het zo stellen. En als het dan even regent, dan zag je dat het trans leeg was. Maar dan was het dan ook weer even dat je zegt van de zon brak weer door. Zoals hij nu weer lekker tevoorschijn komt. Daar loopt Dries.
1: Wij zijn Nederlanders, hè?
0: Dan ging ze hier weer zitten. En nu zitten weer een man of 30, 40 zit weer op het terras.
1: Maar wij zijn Nederlanders, we kunnen wel tegen de stootje.
0: Ja.
1: Liever niet, maar we kunnen het wel.
0: Jawel, kijk, we zijn allemaal blij dat want het is de hele tijd droog geweest. Dus we zijn blij dat het weer even regent. Maar dan moet je wel in de kamer zitten, bij wijze van spreken.
1: Lekker de muziek aan laat dan die buien maar komen.
0: Ja, zoals gisteravond was het gewoon magnifiek, maar gisteravond ging het weer veel te hard. Maar dan is het regen wel mooi, maar niet, je moet niet geen zoals we nu een feest hebben dat zegt van de sfeer een klein beetje iets wat naar beneden haalt. Maar als we hier lekker, het is nu vanmiddag even een kwartiertje, heeft het geregeld, dus wat dat gaat, we mogen niet klagen.
1: Nee, dat mogen we zeker niet. Ten opzichte van vorig jaar helemaal niet, want we hebben een prachtige marktdag gehad als het gaat om het zonnetje dat steeds toch wel doorbrak en best wat warmte met zich meebracht, ondanks de lagere temperaturen. Dus klagen doen we niet.
0: Nee. Zeker. We gaan naar de allereerste nummer 1 van Boudewijn de Groot.
1: Klaag ik ook niet over.
0: Nee, het land van Maas en Waal.
1: Heerlijk.
0: Waarvan de mensen dachten toen de tijd in Limburg en Brabant dat bedoeld was als carnavalsplaat. Maar dat was dus niet de bedoeling.
1: Nee, het was wel de bedoeling, maar dat weet jij.
0: Het was gewoon een plaat die Lennart Nijgen geschreven heeft. Het was gewoon een vrolijke plaat. Maar het was uitgebracht in de carnavalstijd. Maar het was niet de bedoeling van dat het een carnavalsplaat werd.
1: Nee, maar het is wel geworden.
0: Het is wel min of meer in Limburg is het tijdens carnaval is deze plaat opgepakt.
1: Ja, ik denk niet dat het heel erg
0: is. Dus, nee, hij zal er. Het werd nummer 1, dus wat dat er gaat.
1: Daarom. Nou, lang horen.

0: ja, Bob, 27 april was hij nog in Oldebroek. Oh, bij het Nederlandstalig festival wat hij...
1: Ja, dat klopt.
0: Heeft Danny Christian een optreden gegeven? Nee, ik was er eigenlijk te vroeg. En toen moest hij nog even zo lang wachten voordat Danny Christian kwam. En Janne zei, het is wel goed, pak je auto.
1: Zet maar een muziekje op thuis. En dan
0: ja, klaar. Ik was wel te vroeg. Dus,
1: kan gebeuren, als maar gezellig.
0: Ja, nou, het zat er toen aangekondigd een grote markt. Ja, er stonden vier kramen met mijn kleine kinderen, mijn kinderspul en een snoepkraam. En,
1: dat is een grote markt.
0: En ijskraam, er heb ik een ijsje gekocht. En ik zeg, maar het is wel goed, ga je niet wachten tot, tot 4 uur of 5 uur voor Danny Christian of, nee, of Jannes komt. Want dat duurt gewoon te lang.
1: Dat snap
0: dus
1: ik.
0: Dus ik heb lekker, toen ben ik weer even naar de een of andere bloemenwinkel geweest. Toen ben ik even daar even gekeken. Ja.
1: En daar hadden ze geen hanghortensia's.
0: Nee, die hadden ze daar niet. Nee.
1: Die blijft erin, hoor.
0: Ja, dan mag je rusten. Dat is gewoon de waarheid. Klaar.
1: Ja, nee, dat is ook leuk. Hey, we zijn nog steeds op de Hemelvaartsmarkt natuurlijk. Nog heel eventjes. Want ik zie dat we nog 19 minuten te gaan hebben. Ja, eten gaat altijd goed, hè. Dat blijft altijd lopen.
0: Dat moet je ook bijhouden.
1: Nee, zeker. Nee, 100%. Drinken en eten, dat moet je zeker doen. En ze hebben het nu even rustig, maar het heeft best wel storm gelopen. En de mensen zitten ook heerlijk aan een tafeltje die weer droog gemaakt is. En een frietje, een hamburgertje, een frikandeetje.
0: Ja.
1: En alles was gedacht wat dat betreft. Dus dat zit wel goed. En ik heb echt alle lof voor die... laat ik het maar de vuilnisophaaldienst, moet wel de SV het harder noemen. Want die sjouwen werkelijk de hele dag.
0: Ja, en dan halen ze de boel op en straks geldt de washand eroverheen. En dat wordt de boel ook weer goed schoongemaakt. Ja, het is wat dat gaat... heel perfect geregeld.
1: Nee, zeker. Iedereen heeft zijn eigen taak. En alle taken zijn net zo belangrijk. Natuurlijk, als de ene taak niet uitvoert, merkt de andere het in zijn andere taak. Dus dat betreft is het een geoliede machine.
0: Ja, en maar zo zal het volgende week maandag. Of maandag over de week al zijn.
1: Hier de Pinkstermarkt.
0: Pinkstermarkt. Dat is ook altijd elk jaar. Niet zo'n markt als hier is.
1: Nee, het is wat kleiner.
0: Het is kleiner. Maar dat is ook altijd heel goed geregeld. En,
1: ja, maar dat is ook iets wat ze natuurlijk al een jaren doen. En vaak ook met dezelfde mensen. Dus iedereen weet wel ook wel een beetje wat we van elkaar kunt verwachten.
0: Ja.
1: En dat is makkelijk als dat je met een nieuwe ploeg begint natuurlijk.
0: Ja, maar die moet je gewoon moet je inwerken. Dus,
1: daarom. Ja,
0: dit bestaat ook al, ik weet niet hoeveel jaren, 30 jaar geloof ik.
1: Weet jij dat, Dries, hoeveelste dit is? Nee, Dries weet het ook niet. Maar daar komen we nog wel achter misschien.
0: Ja, volgens mij dik 30 jaar dat die al bestaat. Dus,
1: oh, dat zal ongetwijfeld,
0: en,
1: ja.
0: En die jongens die dan, zoals Dennis, die heeft afscheid genomen. Een jaar of 2 jaar geleden, misschien. Maar in ieder geval. Die jongens staan gewoon klaar. De andere jongens, die staan gewoon klaar. En die zijn hier ook al bij spreken de hele week mee bezig.
1: Daarom, dus ze weten van de hoed en de rand. En vorig jaar sprak ik de voorzitter. Die was toevallig friet aan het bakken. Niemand voelt zich ergens te hoog voor. Fantastisch. En die zei ook al van, joh, het was toch slecht weer. Toen zei hij van, joh, we mogen helemaal niet klagen. Want in al die tijd dat we het gedaan hebben, hebben we zo weinig regenachtige dagen gehad.
0: Ja.
1: Dat wij klagen gewoon niet. En we nemen het maar zoals het is. En zo hoort
0: het. Ja, we krijgen het nu ook. Ja. Gisteravond, ja, had ik er een hard hoofd in. En vanmorgen toen ik wegliep. Dan maar een paraplu meenemen.
1: Nee,
0: nou, maar
1: niet.
0: Die paraplu is gewoon, na het kwartiertje is gewoon de paraplu tot last geweest. Want
1: je had hem niet meer nodig.
0: Nee, je had hem niet meer nodig.
1: En dat is fijn.
0: Je tikt gewoon, andere mensen tikken je aan van, oh, ja, het is een paraplu. Ja, snap je?
1: Zo'n paraplu is levensgevaarlijk.
0: Of je staat weer bij andere mensen en dan kun je even later weer even teruglopen, weer de paraplu weer vergeten.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik ben hem altijd kwijt in dit soort gevallen. Dus wat dat betreft... ik denk dat ik een van de velen ben die wel ergens een paraplu laat staan en nooit meer terugziet.
0: Daarom heb ik er nog een andere nieuwe in de auto liggen. Dus ben ik die ene kwijt. Ik vind altijd nog één op voorraad.
1: Nou, dan moet je er wel weer eentje kopen om die weer op voorraad te hebben.
0: Nee, ik had deze, de laatste had ik bij de postcode loterij.
1: Oh,
0: die,
1: kijk.
0: Ja, ik had mijn getal goed. Nee, ik dacht, ik moet op zijn minst een auto winnen.
1: Een paraplu.
0: En sindsdien de paraplu heb gehad, heeft het helemaal niet geregend.
1: Nou,
0: alleen vanmorgen.
1: Die auto gaat nooit komen, maar die regen wel voor je paraplu.
0: Die auto kan nog loskomen. Een collega van mij die heeft nog een auto gewonnen, dus waarom hij wel en ik niet?
1: Ja, dat is waar. Gaat,
0: het kan altijd.
1: Het kan, tuurlijk kan maar, het, maar...
0: Maar we gaan lekker luisteren naar muziek uit de jaren 70.
1: Goed idee.
0: Bots.
1: Heerlijk.
0: 7 dagen
1: dagen en nachten, hè?
0: Het is nou 7 dagen. Oh...

0: Ja, het was met die tv-serie van Frans Bauer.
1: Is dat zo?
0: Toen de tijd. Toen hij bij de Tros TV was.
1: Dat had hij
0: zo'n hele serie gehad. En begon had hij met deze plaat volgens mij eigenlijk goed.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik vind dat wel een en al gezelligheid.
0: Ik heb toen redelijk goed gevolgd. Nou, toen de tijd een nieuwe serie dat hij toen naar China ging. Of in Japan was het. Ging ze Chinezen. Hè? Die waren alleen maar de Babi Pang aan gewend. Maar kennen ze daar.
1: Nee, dat is typisch Nederland.
0: Ja.
1: Maar ik vond het ook wel een leuke real life shows. Eén van de leukste trouwens.
0: Ja, dat merk ik serieus.
1: Want tegenwoordig vind ik het allemaal met die Gilles en zo. Dan denk ik, ja, laat maar hoor.
0: Ja, klopt. Dus van de Frans Bauer. Jantje Smit van toen de tijd.
1: Die was ook wel leuk. Die was ook wel gezellig. En de baby's zijn ook wel gezellig. Zo zijn er wel een paar die...
0: Oh, dat heb ik eigenlijk nooit gevolgd.
1: Nou, die is ook altijd wel leuk om te volgen. Oh, okay. Daar is ook niks mis mee. Maar sommigen denken van, er is geen meerwaarde voor televisie, dus schaf maar af. Nou, dat hebben ze bij Gilles nou ook gedaan, hè, na zijn veroordeling.
0: Ja, maar die moet... hij dacht zelf dat hij een half jaar moest zitten.
1: Ja, nee.
0: En toen was de advocaat die kwam, nee, het is geen half jaar, het is een jaar.
1: Ja, nee, dat is Ali B.
0: Ik denk dat hij wat... Ja, lelijke vergissing.
1: Nee, dat is Ali B. Hè. Die dacht dezelfde straffen te horen. Dat hoorde hij ook, maar de rechter die bepaalde anders.
0: Ja.
1: En dan gaat hij wel cassatie, maar ik denk ook niet dat hij het daarmee redden gaat. Want die uitspraak is niet anders als er geen vormfouten gemaakt zijn.
0: Nee, klopt.
1: Dus wat dat betreft zal hij toch op een gegeven moment richting het celletje gaan. Maar we hadden het net over de hoeveelste hemelvaartsmarkt het is. Want je raakt op een gegeven moment de tel kwijt. Nou, ik sprak vanmiddag sprak ik een handelaar hier. Dat was... het maakt ook niet uit meer wat hij verkocht. En die stond hier al 30 jaar. Maar de hemelvaartsmarkt zelf is 37 keer al gedaan. Met deze mee.
0: Ja.
1: Dus dat is best een eind terug, hè?
0: Dat is een hele... Dat is een hele tijd terug.
1: En als je dan naar
0: denk je dat helemaal niet. Het is gewoon een gewoonte, maar... Ja. Denk je, want het is nou alweer voor de 37e keer.
1: Ja, en als je dat ook ziet, hè, aan de vrijwilligers. Bedoel, er zijn nog wel wat ouderen, maar ook heel veel jongeren. Die zijn er gewoon vanzelf in meegegroeid. Hè. Dit zit gewoon in die cultuur.
0: Ik heb toch een tijdje... heb ik ook gestaan met andere kaarten verkopen. En een paar jaar gedaan, tot ik zei van... Nou ja, jongens, we staan de anderen klaar. En altijd staan de andere jongens staan klaar om...
1: Maar ondertussen zijn we aan het kletsen. Dan zie ik dat het 3:58 is.
0: Oké. Okay.
1: Dus we moeten er eigenlijk een eind aan breien. Zal ik even iedereen gaan bedanken snel?
0: Wat jij wil, meisje.
1: Natuurlijk, Dries, Bart en Gert-Jan Mulder. Zij trapten af. Bert-Jan Dokter was hier in de studio. Natuurlijk, Willem. Die heb je net gehoord samen met mij. En ik ben Jeanette en we deden het met alle liefde.
0: Ja, zeker weten. Ik
1: maar jullie wel bedankt.
0: Ja.
1: Okay. En tegenwoordig heet je Willem Tijdloos, hè? Dus dat...
0: Nou ja, het is maar net hoe ik weer uit. Is het nou nog 5 minuten of wat is het nu?
1: Ik heb hier op mijn... dat we er al uit zijn, denk ik.
0: Even kijken. Op mijn horloge kijken. Nee, dan geef je nog even tijd aan. De blauwe hoest in dakkapel.
1: Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havekade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

binnen in de Oranje Top 30. Dit is de Oranje Kroon van deze week. Nummer 26.

0: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 21.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Welkom bij de Oranje Top 30 van week 19 2026. Deze week hebben we 11 stijgers, daar staan ook 11 dalers tegenover. 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben ook 4 nieuwe binnenkomers. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Donny en Senna op nummer 30 met Waar blijf je nou? De eerste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 29. Lil Kleine en Samuel Welten met Maak me nou niet gek. Het Wiegelied 2.0 van de 3J's en Jeffrey Parmentier doet 12 weken mee en ze gaan ook 12 plaatsen naar beneden. Ze staan deze week op nummer 28. 11 weken mogen we noteren voor Stef Eckel met Genieten zonder spijt. Hij gaat ook 12 plaatsen naar beneden en staat op 27. De favoriete kroeg van Gino Graus komt nieuw binnen op nummer 26. En op nummer 25 staat de nummer 10 van vorige week. Hij levert dus 15 plaatsen in week 6. Frans Duits en De Kater duurt maar even. Jongensdroom van Klaas Henstra doet 3 weken mee, pakt 2 plaatsen winst en staat op nummer 24. Robert Water is blijven staan op nummer 23 met Ik was mezelf even kwijtgeraakt. En Diamantenring van Damian van Os doet 6 weken mee en levert 5 plaatsen in. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Frank van Etten en Niet bang voor de duivel. De Oranje Top 30.
1: Waar?
2: Nummer

Aanbeland bij overzicht nummer 2. Op nummer 20 vinden we de nummer 22 van vorige week. Hij doet 9 weken mee. Ferry de Lits en Het Perfecte Plaatje. Prinses van de Nacht van Gerrit van Veen kwam vorige week nieuw binnen op nummer 30. Hij pakt 11 plaatsen winst en staat op nummer 19. Laat het licht aan van Snelle pakt 3 plaatsen winst in week 5. Hij staat deze week op nummer 18. Vorige week op 18 en deze week op 17. 1 plaats winst voor Mike Peterson met Dat Doe Jij. Hij doet 6 weken mee. Op nummer 16 vinden we de vierde en hoogste nieuwe binnenkomer, Roet du Soleil van Wolter Kroes. Fons Veuring pakt 5 plaatsen winst in week 8. Avond voor in de boeken staat deze week op nummer 15. Vorige week op 9, deze week op 14. 4 weken mogen we voor hem noteren. John de Bever en Als Jij Nu Nog Niet Weet. Wesley Klein is blijven plakken op nummer 13 met In het Hart van. Hij doet nu 4 weken mee. Mora Moorport van Voor van Vincent doet 8 weken mee en gaat 4 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 12. En als laatste nummer 11, komende van 7 in de 7e week. Monique Smit en Ik Wil Je Helemaal. Ze levert 4 plaatsen in. De

Bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 12 van vorige week. Twee plaatsen winst voor André Hazes en Robert van Hemert met Samen uit, Samen thuis. 6 weken mogen we noteren voor Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin. Hij gaat 5 plaatsen naar boven en staat op nummer 9. Jannes en Dans tot de morgen met mij doet 4 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. Hij staat op nummer 8. Verlies daarentegen voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Hij doet 4 weken mee en gaat 1 plaats naar beneden. Nummer 6 is voor Pascal Redeker met Badkamerkraan. En nummer 5 is voor de mannen van Christros Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Ze kwamen vorige week nieuw binnen en pakken deze week 14 plaatsen winst. John West en Lange Frans, Alles Wat Ik Zoek gaat in de 8e week 2 plaatsen onderuit van nummer 2 naar nummer 4. En dan het herenpodium van deze week. Blijven staan op nummer 3. Mart Hoogkamer en Willy Dans met Gappie Sappie. Het zilver is deze week voor Justin de Wild met Cheerio. Hij doet 9 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Samuel Welt en de Bankzitters en Uitslover. Zij doen 7 weken mee. En dat was hier de oranje top 30 van week 19 2026. Samengesteld door Perfect Amore, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat de Ezelsociëteit uit Zeist. Ik praat hierover met directeur Hans Zegner. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En voordat we het eerste nummer gaan draaien, zal ik de Ezelsociëteit even voorstellen. De Ezelsociëteit in Zeist is de laatste toevluchtsoord voor verwaarloosde en afgedankte ezels die nergens anders meer terecht kunnen. Hier krijgen ze de rust en zorg die ze verdienen. Wat maakt dit dier nu zo uniek? En hoe herstel je het vertrouwen bij deze gevoelige dieren? En last but not least, wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Dit en nog veel meer. We gaan beginnen met Bill Withers' Lovely Day. En in de tussentijd gaan wij contact leggen met Hans Zegner. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezelssociëteit. En als het goed is, heb ik hem aan de lijn.
1: Dat klopt, hier ben ik.
0: Hans, welkom. Wat ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Je stond al heel lang op mijn lijstje, dat wist jij niet.
1: Nee.
0: Het bizarre was dat wij ontmoetten elkaar bij de bijeenkomst dierenhulpverleners van Stichting Dierenlot, waar we notabene in de rij stonden voor de presentatie van de Ezelshoeve.
1: Ja.
0: En we konden er niet meer in. En dat vond ik eigenlijk aan de ene kant heel fijn, want ik denk, dan zijn er heel veel mensen die zich zorgen maken om de ezels. Maar goed, uiteindelijk mocht ik met Davy, jouw collega, gelukkig op de grond zitten. Voor jou was er nog een stoel.
1: Ja.
0: En ja, goed, zo raakte ik eigenlijk in gesprek met haar. En zei van, weet je, jullie staan al zo lang op mijn lijstje. Mag ik even? Nou goed, zo is het allemaal gekomen. Dus ik ben ontzettend blij dat jij ons te woord wil staan. Ja, en ik heb eigenlijk heel veel te vragen. Dus we gaan maar gelijk beginnen, want een uur gaat supersnel. Dat zal je zo zien. Sociëteit. Ik heb dat eens even opgezocht, wat dat letterlijk betekent. En dat wordt vaak afgekort tot SOS. En in het woordenboek staat dat het een besloten gezelligheidsvereniging is waar gelijkgestemden samenkomen. Waar komt de naam bij jullie vandaan? Is dat de reden?
1: De naam is bedacht door meneer Hans van den Berg.
0: Ja.
1: Die is ondertussen overleden.
0: Ja.
1: En dat in 2021. En toen werd dus hier een opvang voor ezels begonnen. En nou ja, eigenlijk de naam was dus dat het een sociëteit voor de ezels, voor de oudere ezels zou zijn.
0: Ja, prachtig. Eerst eens even over jou, want we komen zo uitgebreid over wat er allemaal bij jullie gebeurt en de hele gang van zaken. Waar is jouw liefde voor ezels, waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is eigenlijk mijn leven lang. En ik heb ook eigenlijk mijn leven lang onderhand al ezels. En ik vind het altijd, misschien is het begonnen. People the Clown, weet je, vroeger met Mama Lou en ezel Nono Nono. Ik bedoel, ja, dat vond ik altijd wel een heel leuk romantisch iets eigenlijk als heel klein kind. En dat ik zeg, ik heb van heel jongs af aan heb ik ezels.
0: Ja, geweldig. Ja, dat inderdaad van Pipo de Clown. Dat is overigens, daar zat ik ook naar te kijken als klein meisje. Dus ik herken dat. En dat is mooi dat dat daar vandaan komt. Maar jij hebt ook iets met een viool geruild voor een ezel of iets dergelijks. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik wou zo graag een ezel en ik moest viool spelen vroeger. En dat vond ik eigenlijk helemaal, want dat kon ik gewoon niet. En toen uiteindelijk heb ik de viool een keer stiekem verkocht. En daar heb ik mijn eerste ezel voor gekocht toen, voor dat geld.
0: Ik moet
1: mijn ouders, die waren toen de tijd woedend. Later vertelde dat verhaal in geur en kleuren, want het is wel een mooi verhaal natuurlijk.
0: Ja, weet je waar ik aan moet denken? Ik moest vroeger piano spelen. Niet per definitie dat het moest, want dat is niet helemaal eerlijk. Ik wilde het geloof ik wel, maar heel snel daarna had ik de liefde voor paarden ontdekt. En ik zat dan te oefenen achter dat ding. En dan hoorde ik een paard voorbij komen en dan was ik weg. Dus dat schoot ook niet echt op. Ik kon piano niet verkopen, omdat dat ding van mijn moeder was. Maar ik had dat graag gedaan voor een paard, dus ik herken het.
1: Ja.
0: Oh, mooi. Even, want voor de Internationale Ezeldag zijn we net te laat. Hè? Die is elk jaar op 8 mei, heb ik ergens gevonden.
1: Mm-hmm. Ja, ja,
0: okay.
1: Klopt.
0: Wat gebeurt er op zo'n ezeldag?
1: Nou, bij ons eigenlijk niks hoor. Ik bedoel, dat is voor ons gewoon een gewone dag. Er wordt op bepaalde sites wordt het ezel een beetje groter in het daglicht gebracht en zo. Maar het is niet een soort dierendag of zo.
0: Nee, maar eigenlijk zou het gewoon elke dag ezeldag moeten zijn, of niet?
1: Hier is het iedere dag ezeldag. Want ik sta 's morgens op en ik doe het gordijn open. En daar staan ze al me aan te kijken met z'n allen. Dus.
0: Ja, heerlijk. Dus jij woont waar de ezels ook zijn?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En hoeveel ezels zijn er bij jullie?
1: We hebben er op het moment niet zoveel. Nu hebben we er 22. Pas geleden hadden we er nog boven de 40.
0: Okay.
1: En nu lopen er een stel. Doen ze altijd op vakantie, hè, in de zomer. Dan mogen ze allemaal om de beurt 2 weken het land in. Oh, dat ze er even uit zijn. En nu zijn er, omdat ik ook Tim, die ook bij ons werkt, en Dee, die was ziek. En Tim was op vakantie, dus dan heb ik ook 8 ezels op vakantie gestuurd. Dus dat ik hier niet zoveel heb. En dan is het weer voor mij iets makkelijker handelen.
0: Ja, dat kan me voorstellen, want 22 zeg jij niet zoveel. Ik heb 3 paarden en ik weet wat daarvoor moet gebeuren. Dus 22 is toch best een klus en het komt elke dag terug. En zoals jij zegt, van we sturen de ezel even gezellig met vakantie. Als wij voor dieren zorgen, dan is het niet weekend. Zo van, nou, dan doen we het zaterdag en zondag maar eens niet. En dan beginnen we maandag weer. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus het is best een klus volgens mij.
1: Het is, ja, maar ja, ik vind het heel leuk om te doen, hè. Want ik vind het net als ik zeg altijd net als een boer, weet je wel. Die is gewoon 7 dagen in de week is die met zijn vee bezig. En ja, eigenlijk dag en nacht. En dat is hier ook. Hier, ik ben er altijd, ja, ik ben er iedere dag. En maar ook 's nachts. Als ik een geluidje hoor, dan ga ik kijken of er wat is. Maar dat is ook, ja, je leeft samen met die beesten. Maar dat is ook eigenlijk heel erg leuk, vind ik.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ken het gevoel. Ik maak dan een klein zijstapje naar het paard. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Want ik heb inderdaad in het verhaal van de ezelshoeven geleerd dat paarden en ezels, ja, toch echt andere dieren zijn. Maar even terug naar jou. Want behalve dat je dit runt, ben jij hoefsmid?
1: Ja, ben ik ook nog, ja. Ja,
0: ja. En was jij gewoon fulltime hoefsmid en ben daarna hier gekomen? Want ik weet, ja, dat zijn een heleboel vragen door elkaar. Dat een hoefsmid voor een ezel iets anders is of iets anders inhoudt dan een hoefsmid voor een paard.
1: Ja, de hoef van een ezel zit iets anders in elkaar, zeg maar. En de stand is iets anders als van een paard. Dus er zit wel een verschil. En ik heb me echt in de jaren gespecialiseerd echt helemaal op ezels. En dat heb ik in binnen- en buitenland altijd gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou weet ik niet al je vragen meer, want je stelde er zelf
0: ook
1: gelijk.
0: Nee, dat ging helemaal nergens over. Dus dat mag je ook gewoon gerust zeggen. Ben jij begonnen als paardenhoefsmid of als ezelhoefsmid?
1: Nee, ik deed eigenlijk mijn eigen ezel ooit.
0: Ja.
1: En die deed ik zelf. Had ik gewoon gekeken hoe hoefsmeden deden.
0: Mm-hmm.
1: En kijken. En toen ben ik heel brutaal gewoon gaan proberen. En ik had dus het geluk toen was de ezelsociëteit net begonnen. En als er een ezel doodging, dan vond ik wel een geluk. Dan kon ik zo'n hoef eigenlijk helemaal uit elkaar halen.
0: Ja.
1: Want zo'n beest voelt niks meer. En daar leer je natuurlijk ongelooflijk veel van.
0: Mm-hmm.
1: Want dan kan je zien hoe ver je kan gaan en hoe zo'n hoef precies in elkaar zit. Dat is heel anders dan dat je plaatjes kijkt.
0: Absoluut.
1: En zo heb ik het eigenlijk zelf ontwikkeld. En dan kom je er ook achter dat ezels die op kleigrond staan vaak iets andere hoeven hebben. Of tenminste, dus dat de straal anders staat. Dan ezels, zeg maar, die in berglandschappen lopen. Die hebben weer meer een ontwikkeld straal. Dat is de vee, zeg maar, die in de hoef zit. Dat
0: ja.
1: is dat is ook een beetje de rem, zou ik maar zeggen. En als jij natuurlijk op en af een heuvel moet, dan heb je meer rem nodig, zou ik maar zeggen.
0: Oké, okay. Ik vroeg me eigenlijk af, is er wel een opleiding voor hoefsmid voor specifiek ezels? Of is dat een zijstap?
1: Nou, hier eigenlijk niet. Ik heb gehoord dat er wel een cursus is in Amerika. Die wat gespecialiseerd is, maar hier eigenlijk niet. Ik was een van de weinigen. In Engeland waren er toen nog 2. En ik waren we zo'n beetje jaren geleden waren wij gewoon met z'n 3 de enige.
0: Dus
1: die echt gespecialiseerd waren in ezel.
0: Dat is eigenlijk ook best wel gek, hè? Want er zijn natuurlijk best veel ezels in Nederland.
1: Ja, in Nederland Ik schat dat ergens tussen de 3500 en 4000, 4.500 ezels zullen zijn.
0: En hoe fix je dat dan met die voeten? Want dat kan je niet met z'n drieën behappen.
1: Nee, want het is natuurlijk. Dat is, ik deed al heel veel ezels in Nederland. Ondertussen zijn er ook meerdere hoeksmeden. De vader en zoon van Zochel. Die zich er helemaal in gespecialiseerd hebben. En, dus er zijn er nu wel. En de Tim die bij ons werkt, die doet het ook. Dus, en dan heb je nog een. Je hebt al meer mensen die het nu doen. En die zich echt erin gespecialiseerd hebben.
0: Oké. Nou, houden jullie je bezig met. Toch ezels die in de problemen zijn gekomen. Oudere ezels, afgedankte ezels, afschuwelijk woord, maar het is wel wat het is. Waar komen die vandaan in Nederland? Zijn dat particulieren die zo'n dier hebben?
1: En meestal zijn het particulieren. En mensen nemen een ezel en dan schrikken ze eigenlijk dat die ezel toch heel wat ouder wordt dan dat ze gedacht hadden.
0: Aha.
1: En als jij zeg maar 50 jaar bent en je neemt een ezel, En die 3 jaar oud, die ezel kan wel 30, 40 jaar worden.
0: Oké.
1: Dus die ezels, op een gegeven moment kunnen mensen zijn er al tot bepaalde leeftijd, kunnen er niet meer voor zorgen. En die willen dan toch dat een ezel goed terechtkomt. Dus die bellen ons dan of die ezel of ezels dus bij ons terecht kunnen. Dan heb je natuurlijk nog die mensen die overlijden en dat de familie heeft zoiets van, waar moeten we nou met die ezel naartoe?
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je mensen die gewoon financieel aan de grond komen.
0: Ja.
1: Dan moet de ezel ook weg. En dan heb je bij scheiding en dat huis verkocht moet worden. En je hebt natuurlijk ook nog een categorie die er geen zin meer in hebben.
0: Oké, dus die ezels komen bij jullie. Nou is een ezel natuurlijk toch een dier wat vaak niet goed behandeld wordt. Ik heb dingen gezien in landen. Dat ik denk, oh jeetje, ik wou dat ik dat van mijn netvlies af kon krijgen, maar dat lukt niet zo hard. Dat is toch hopelijk in Nederland niet het geval? Of heb je ook dit soort schrijnende gevallen, dat mensen hun dier niet goed behandelen?
1: Nou kijk, in Nederland heb je een ander soort leed. Hè, als dat je, kijk, in Nederland gaan de meeste ezels dood aan vervetting, zeg maar, omdat ze veel te veel eten krijgen. Of in een te nat land staan. En in het buitenland zijn het gewoon ezels die gewoon knoerd hard moeten werken.
0: Ja.
1: En mensen kunnen eigenlijk niet goed voor hun beest zorgen. De beesten moeten gewoon harder werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms kan het ook in die landen niet anders. Hè. Wij zitten natuurlijk heel makkelijk praten voor ons. Om even te zeggen hoe ze daar met hun dieren om moeten gaan. Terwijl bij ons ook hetzelfde leed ook is, maar op een andere manier.
0: Ja, het klinkt natuurlijk een beetje. In Nederland zou het dan wat makkelijker en wat leuker zijn. Hè, maar vaak weten wij dingen ook niet. Hè, zoals bijvoorbeeld mensen hebben een ezel. Dan heb ik al zoiets van, moeten die niet samen zijn? Hè, ik weet dat bij paarden dat een paard niet alleen gehouden moet worden. Ik neem aan dat dat bij ezels ook zo is, of niet?
1: Nou ja, dat is precies hetzelfde. Ja.
0: Precies, ja. Dus daar zal ook een hoop ellende zitten.
1: Ja, nou vaak is het zo dus dat soort ezels die alleen staan. Die ezels die gaan heel veel balken. Dus dan gaan mensen dus in de buurt vaak klagen. Want dat balken, dat is een enorm hard geluid.
0: Ja, ik weet
1: dat draagt
0: het.
1: Kilometers ver. En dus dan, want zo'n ezel is eigenlijk gewoon zijn soortgenoot aan het roepen.
0: Ja.
1: Die is, want het is een kuddedier, hij hoort niet alleen te zijn. En dan gaan de buurt wel klagen. En dan moet zo'n ezel vaak wel weg. Door de druk uit de buurt, zeg maar. En dat is dan weer het geluk voor die ezel, want meestal komt hij dan wel in een opvang of zo terecht. Soms ook niet, dan wordt hij alweer verhandeld en doorverhandeld.
0: Ja, oké. Nou, we gaan zo meteen eens even verder op het karakter van de ezel. En, want die heeft natuurlijk de naam dat hij misschien wel niet zo slim is en misschien klopt dat wel niet. En ook even wat, waar jij allemaal verantwoordelijk voor bent. Een beetje de dagelijkse gang van zaken bij de Ezelsociëteit. We gaan even een liedje draaien, Calm After the Storm, speciaal voor de ezels. En ik ben zo bij je terug, Hans.
1: Ja. Oké, tot zo.
0: Tot zo.

0: koppig. En daar, ja, gaan we nogal prat op. Maar het leuke is dat ik jou ergens heb zien zeggen of horen zeggen ergens op het internet dat het tegendeel waar is.
1: Ja, dat klopt. Een ezel is eigenlijk een ongelooflijk intelligent dier. Ik weet zelfs van een vrouw die dolfijnen traint dat en later ook zelf ezel heeft genomen, dat zij eigenlijk schrok hoe slim een ezel is. Ik zeg in sommige dingen, om ze aan te leren, waren ze nog sneller als dolfijnen. Terwijl een dolfijn wordt gezegd dat ze het verstandelijk vermogen hebben van een kind van 11.
0: Ja.
1: Dus een ezel is heel slim. De ezel is wel zo dat hij er heel slecht laat dwingen. Een ezel moet het nutten van inzien. Dus als je, zeg maar, als je een paard is een volgzame dier. Dus als jij, zeg maar, bij een plas water komt en jij wil dat je paard er doorheen gaat. Hij gaat er ook liever niet doorheen, mm-hmm. maar hij laat zich dwingen.
0: Ja.
1: En dat is best heel knap dat hij dat ook doet. Want wij weten dat zo'n plas niet diep is. Diepte kan een paard of een ezel kan dat dus niet. Die weet dat niet, zeg maar.
0: Ja, ik herken
1: en een
0: het.
1: Ezel is zoiets van, nou, ik kan er omheen, dus ik ga er niet doorheen.
0: Vindt eigenlijk wel logisch.
1: Eigenlijk is het heel logisch.
0: Ja.
1: En dat heb je ook, zeg maar, als je een paard kan je longeren. Dat is dat je hem rondjes laat lopen om je heen.
0: Ja.
1: En ik denk dat een ezel denkt naar 2 rondjes. Ja, ik kom steeds op hetzelfde plekje, dus ik blijf nu gewoon staan.
0: Ik vind het eigenlijk wel ontzettend grappig. Wat jij ook vertelt, is dat ze gewoon hekjes en deuren en sloten open kunnen maken.
1: Alles kunnen ze openmaken. Dat is echt ongelooflijk. Je hebt bepaalde sluitingen die echt gemaakt zijn om heel moeilijk met een clipje, dat noem je een parkersluiting. Waarom dat zo heet, weet ik dan niet. Maar echt met hun tong weten ze het lipje omhoog te doen en de schuif open te maken. Het zijn echt houdini's.
0: Wat ik vaak zo lollig vind, is dat ze dan zichzelf niet alleen bevrijden, maar ook bij de buren gaan kijken. Zo van, nou zal ik jou er ook even uithalen. Je ziet soms van die filmpjes op sociale media en dan denk ik, hoe hilarisch is het? Geweldig, toch?
1: Ja. Nou. En dat ze echt zoiets daar naartoe gaan om te kijken van, wat is daar te doen? Maar net als je zegt, ze kunnen deuren openmaken. Hier gaat zaterdag gaan ook al kettingen op. Want de gewone sluitingen. Want ze weten ook heel goed van, jij bent in de buurt, dus dan doe ik het niet. En ik heb ze echt wel eens, weet je, dat ik echt om de hoek ging. En dan denk ik, oh, hij is weg. En dan zie je gewoon hoe snel ze het openmaken.
0: Ja, kan je nagaan. Ik heb een slot en dat is, ja, daar zit ook zo'n palletje. En die valt tussen 2 ijzeren dingen. Ja, dat is een beetje lastig uitleggen als je niks met paarden...
1: Ja, dat is heel moeilijk uitleggen. Maar dat is die beruchte parkersluiting in stad.
0: Precies. En zij doen dat dus gewoon met hun tong. Want daar hebben wij onze vingers voor nodig om dat omhoog te doen.
1: Ja, en hun moeten dus met hun tong eronder zien te komen.
0: Geweldig. Ik ga het mijn paarden maar niet laten zien. Want ik zie het al helemaal gebeuren dat die met z'n tweeën door het bos hopsen. En zeggen van, wij gaan ook even op vakantie.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel hilarisch. Nou, eens even over de dagelijkse gang van zaken. Jullie doen dit met een aantal vrijwilligers. Jullie zijn daar toch gewoon dag en nacht mee bezig. Met hoeveel mensen runnen jullie het?
1: Nou, wij hebben ongeveer, vier mensen met mij erbij die zeg maar in dienst zijn. Paar voor 20 uur per week en ik dan 40 uur en Tim ook 40 uur. Mm-hmm. En de rest zijn vrijwilligers. Maar met zo'n 50 man doen we dit.
0: Ja, dus dat is best pittig. En ook, ja supermooi. En dan even in het begin, hè, hebben we gezegd van het is een rusthuis. Maar ik heb begrepen dat er ook wel eens dieren binnenkomen die misschien weer een goed plekje kunnen krijgen. Gaan die dan door? Dat denk ik wel, hè? Jullie houden de oude ezels, of niet?
1: Nou, wij, zeg maar, ezels komen binnen en eerst wil je een beetje weten hoe die ezel is en hoe die in elkaar zit. En je hebt hele oude ezels, of ezels die echt wat mankeren, die zeg maar dagelijks een medicijn nodig hebben. Die gaan wij niet meer uitplaatsen, die mogen hun laatste dag slijten bij ons.
0: Ja.
1: En de gezonde ezels, daar zoeken we weer een huis voor. Ja. Maar soms heb je ook al een oude ezel die het helemaal niet prettig vindt hier.
0: Okay.
1: Want als jij altijd met je ezelmaatje ergens hebt gestaan en je

0: komt hier in één keer samen gaan wonen met 20 andere ezels. Niet iedere ezel houdt daarvan. En dan weet je gewoon, en dan zoeken we daar toch, kunnen we soms daar toch een adres voor vinden. Dus dat ze met het ezelmaatje wat ze kenden of die ze hier hebben gevonden, brengen we ze toch weer naar een nieuw adres. Dat ze daar toch iets meer rust hebben.
1: Ja, oké. Okay. Nou, gaan we het zo meteen even specifiek hebben over die oudere ezels. Want die hebben natuurlijk speciale zorg nodig. En daar hebben jullie natuurlijk ook een beetje hulp bij nodig. Maar ik zat even te kijken naar... dat vind ik wel leuk om even tussendoor te noemen. De ezelambulance. Want jullie hebben een speciaal ingerichte trailer. Die ziet eruit als een paardentrailer. En nou, daarmee verplaatsen jullie ze.
0: Ja, wij hebben een auto en daarachter hangt een trailer.
1: Mm-hmm.
0: En... dat is een, ja, eigenlijk gewoon een soort paardentrailer is het. Alleen hij is in twee compartimenten. Dus wij kunnen, zeg maar, per keer kunnen wij, nou ja, 5 ezels kunnen wij in 1 keer laden als het nodig is.
1: Oké. Okay. Ja, goed. Even kijken hoor. Nee, we gaan, ja, mijn collega, ik dacht, we gaan even een liedje draaien en even door. Maar er komen net nieuwe gasten binnen. Dus dat gaan we niet doen. Dan gaan we gewoon eventjes door. Nou, gemiddeld aantal ezels wat bij jullie staat is normaal tussen de 30 en de 40. En nu zijn er dus 20.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat overdag? Kunnen mensen bij jullie op visite komen?
0: Ja. Kijk, wij gaan 's morgens beginnen wij hier met de vrijwilligers. De mensen die hier werken, die zijn er al een uur eerder. Dus die hebben al gevoerd en alles. En dan om 9 uur komen de mensen, de vrijwilligers. En dan gaan we eigenlijk eerst drinken we koffie, want dat is heel belangrijk natuurlijk.
1: Heel belangrijk.
0: Even gezamenlijk. En dan nemen we eigenlijk door. Want de vrijwilligers komen, de meesten komen 1 dag in de week of een halve dag in de week. Dus dan is altijd even bijpraten welke ezel er nieuw is, welke de dood is. Want dat gebeurt ook.
1: Ja.
0: En welke de nieuwe medicijnen hebben of zo. En dan zou je iedereen wat te vertellen. En daarna gaan we eigenlijk alles schoonmaken. Het moet er spik en span uitzien.
1: Mm-hmm.
0: Dan zetten we het terras op in de zomer. Dat maken we gezellig. En dan gaan we om 11 uur open voor het publiek. En iedereen is welkom. Wij vragen geen entree, want ik vind het eigenlijk ook wel erg leuk dat wij... we hebben een heel mooi terras. Het is een heel leuk terrein. En mensen gaan echt op safari, zeg ik altijd. Ze lopen gewoon tussen de ezel door. En ze mogen ze aaien. Behalve, echt, we leggen wel uit als een ezel wegloopt of er staat te eten. Dan moet je ze met rust laten.
1: Mm-hmm.
0: En ezels komen gewoon zelf naar je toe. En mensen kunnen ze borstelen als ze daar zin in hebben. En de mensen hebben er ook zin in. Ik heb echt heel veel mensen die heel vaak komen om. Die vinden dat zelf ook rustgevend.
1: Ja, dat is het ook. En met name die rustige dieren, dat is gewoon heerlijk. Iedereen is tegenwoordig zo gestrest. En als je dan even lekker bij die dieren kan zijn, even niks. Nou ja, en borstelen, dat werkt sowieso heel erg positief. Dus het lijkt me fantastisch.
0: Ja, en dan vind ik het dus juist leuk dat wij geen entree vragen. Dus dat het ook voor mensen met kinderen met een kleinere beurs, dat die ook een leuke middag hier kunnen hebben.
1: Geweldig. Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie open?
0: Wij zijn van 's morgens om 11 uur gaan we open en we gaan om 4 uur dicht.
1: Oké.
0: Okay. Want na 4 uur dan gaan wij, dan voeren wij het af en dan gaan de vrijwilligers om 5 uur weer naar huis.
1: Nou, hartstikke goed. Ik wilde zometeen even specifiek ingaan op de oudere ezels. Want die vangen jullie op en dan hoop ik ook dat de luisteraar een beetje begrijpt waar jullie een stukje hulp in nodig hebben. We draaien nog even een liedje en gaan dan weer verder. Dus ik ben zo bij je terug.
0: Oké, tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezelssociëteit. En daar worden met name oudere ezels opgevangen. En ja, oudere ezels hebben specifieke zorg nodig om comfortabel en gezond oud te kunnen worden en zijn. En ja, Hans, corrigeer me als ik iets zeg wat niet helemaal klopt. Maar ik heb begrepen dat naast de basisbehoeften van elke ezel, een ezel op leeftijd extra aandacht vraagt voor zijn gebit, zijn gewrichten en voeding. Ben je er nog, Hans? Of is een Hans even kwijt?
1: Kijk.
0: Ja, wacht even. Je moet even de knop omhoog doen, Rob. Ja, Hans, hoorde jij mij?
1: Ja, ik heb alles gehoord.
0: Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. We moesten even de schuif omhoog zetten. Dat valt niet mee op Hemelvaartsdag. Maar goed. Ja, het gebit, de gewrichten en de voeding. Nou, wat ik aangaf, ik heb paarden. Ik kan me van vroeger niet herinneren dat een paard bij een tandarts kwam. En een ezel denk ik al helemaal niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat klopt, ja. Ja, dat is echt in de laatste 20, 25 jaar, dus dat je daar steeds meer over hoort. En dan zie je ook, als er hier een tandarts is, dat het echt wel ongelooflijk nodig is.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Er komen bepaalde haken op. Ja. Die tanden die slijten, maar groeien ook. Dat klinkt heel gek.
0: Ja.
1: En dus, nou ja, op een gegeven moment kunnen gewoon die haken, dat zijn punten eigenlijk, die, omdat ze scheef afslijten. Kijk, we worden allemaal ouder en als we onder onze schoenen kijken, zien we ook dat we niet meer recht lopen.
0: Nee, dat
1: en dat is, in een gebit is dat ook zo.
0: Ja.
1: En nou, op een gegeven moment kan dat in hun wangen gaan steken. Dat doet ze zo ongelooflijk pijn. Ja. Dus dat ze niet meer goed kunnen eten. Dus dan komt bij die oudere ezels komt zeg maar twee keer per jaar de tandarts. En die veilt zeg maar die tanden weer goed en dat de haken weg zijn en dat ze weer goed kunnen zeg maar eten.
0: Ja.
1: Maar ja, ze verliezen ook tanden.
0: Ja.
1: En het is dus van groot belang dat ze veel ruwvoervezels hebben ze nodig, zeg maar.
0: Ja.
1: En daarom passen we dus voor sommige ezels, die kunnen niet meer goed het hooi eten. Dus dan krijgen ze bepaalde voeding wat makkelijker wegkoud. Dat we ook nat maken. En dat hebben ze, ja, anders hou je ze eigenlijk niet meer in leven.
0: Nee.
1: En dat is dus, nou ja, daar zijn we dus altijd heel mee bezig.
0: Ja, en dat is best wel een behoorlijke klus. Ik vind dat best wel belangrijk om even te zeggen. Ik heb twee hele oude paarden. En dan loop je met slobbertjes. Ten eerste wordt het altijd een ontzettende bende overal. En ten tweede, ja, moet je dat dus ook gewoon apart aanbieden. En ik kan me zo voorstellen, als je er zo'n 10 hebt van het stel wat je hebt, dan is dat best wel gewoon arbeidsintensief. Ja, want als zij niet eten, krijgen ze niet genoeg binnen gewoon.
1: Ja, ja. Dus de ezels krijgen ze morgens, worden ze allemaal apart gezet.
0: Mm-hmm.
1: Zetten we ze allemaal aan een lijn, zeg maar zeggen. Dus dat ze op hun gemak, zonder dat anderen erbij kunnen komen, dat ze op hun gemak kunnen eten.
0: Ja, heel goed. Is het bij ezels ook zo dat hun tanden helemaal afslijten als ze oud zijn? Of niet?
1: Ja, ook. Ja, het slijt af. Alleen, het slijt niet recht af.
0: Nee.
1: Dus er komen haken en scherpe randen komen eraan.
0: Ja, oké. Ja, ik herken het. En nou ja, goed, het is ook niet heel erg goedkoop, een tandarts voor dieren als ezels, maar wel ontzettend belangrijk om ze goed en prettig oud te krijgen. Dan gewrichten, want dat is bij paarden ook, hè? Artrose. Is dat het enige waar ze last van hebben als ze ouder worden?
1: Nou ja, de hoeven worden slechter als ze echt ouder worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, het is net als mensen. Ik bedoel, alle oude mensen hebben ook artrose. Dus dat is met paarden en ezels eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: En je ziet gewoon op een gegeven moment dat ze daar last van krijgen. En daar krijgen ze dan weer medicijnen voor, zeg maar pijnstillers voor. Het is bij ons wel zo, als een ezel echt gaat liggen en hij ligt te vaak en we zien dat hij zich gaat afzonderen, dan nemen wij wel de beslissing om ze in te laten slapen.
0: Ja, oké. Dus jullie gaan voor een waardig leven.
1: Ja, een ezel moet echt gewoon zelf kunnen lopen en zelf kunnen opstaan. Ik heb natuurlijk in de jaren ongelooflijk veel gezien en daardoor ook geleerd. En in een kudde in het wild, een ezel die niet goed loopt, moet achteraan de kudde lopen.
0: Ja.
1: En waarom is dat? Omdat die anders de kudde, als hij in het midden zou lopen, de hele kudde in gevaar brengt.
0: Ja. Ja.
1: En, want een roofdier ziet gelijk welk dier er niet goed loopt.
0: Ja.
1: En dus in de natuur, als een beest niet goed is, dan wordt hij opgeruimd door een of ander roofdier.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd, als een beest hier niet meer kan, dan moeten wij niet te lang doorgaan. Wij moeten eigenlijk dat roofdier zijn die hem uit zijn lijden verlost.
0: Ja, en je kunt een hoop ellende voorkomen, hè? Van dieren die misschien niet meer in de benen kunnen komen, of weet ik wat voor nare dood, terwijl je er dan net niet bent. Dan is het natuurlijk zo.
1: Dat is inderdaad, maar het meest trieste is dus dat je eigenlijk niet meer bij de kudde hoort.
0: Dat is waar.
1: En ik heb dat ooit gezien, omdat wij een ezel hadden die altijd een beetje in zijn eentje stond. En dan, in het begin heb je dat allemaal niet zo door. Totdat die ezel een dia kreeg en blind werd. En toen zag ik dus dat andere ezels haar gewoon omver liepen.
0: Ja.
1: Want zij kon die ezels niet meer ontwijken, omdat ze niet meer zag.
0: Ach, en
1: dan is de natuur is dan bikkelhard.
0: Ja, dit is wel een stuk wijsheid. Wij kunnen natuurlijk heel veel beslissen, maar het is natuurlijk gewoon in belang van het dier om het zo goed mogelijk voor het dier te doen. Ja, nog even over het eten. Behalve stro en hooi, eet een ezel, is er speciaal ezelvoer?
1: Er is speciaal ezelvoer. Dat bestaat wel, dus er zit muesli en er zitten wat granen in. Dat zou voor ons eigenlijk te duur zijn als we dat helemaal zouden voeren. Dus wij hebben vaak een eigen samenstelling. En dat varieert echt van jonge ezels, die vind ik dat die hardvoer moet eten. Dus die geven graag, kippenvoer. Waarom? Dat zijn knoordharde granen. Daar moeten ze op kauwen. Dat is goed voor het gebit. En ezels die niet goed eten, die geef je weer iets anders en iets zachter voer.
0: Maar geen paardenvoer. Je zou denken dat zou kunnen.
1: Kijk, die paardenvoer, als je paardenvoer, dat is dan vaak muesli. Of het is wij noemen dat biks, dat noem je bij paarden ook zo.
0: Ja, ja.
1: En dat is samengesteld. Dus wij kijken wel waar in soorten biks waar weinig suiker in zit.
0: Mm-hmm.
1: En dat geven wij aan de ezels in een combinatie met granen en muesli.
0: Oké. Nou, ik vond het leuk om nog even een paar eigenlijk onbekende feiten van ezels op een rijtje te zetten. En daarna gaan we eens even kijken wat er allemaal nodig is. Want ik hoop dat we nu de luisteraar al een beetje hebben kunnen uitleggen, dat het geen sinecure is om goed voor een stel ezels te zorgen. Dat er echt gewoon veel zorg nodig is. En dan heb ik het nog niet eens over de dierenartskosten die de pan uitreizen. En een btw die gewoon van 9% naar het normale btw-tarief is gegaan. Alles wordt duurder. En met een dier kan je niet zeggen van dat kan allemaal niet. Dat gaat gewoon door. Of niet, Hans?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zo is het. Even een paar feiten, want dat vond ik wel leuk. Een paard is een vluchtdier. En dan denkt iedereen, een ezel is dat ook. Maar dat is niet zo, heb ik begrepen.
1: Nee, een ezel is een aanvaldier. Dus een ezel schrikt wel, net als een paard. En kan 2 meter wegspringen. Maar draait zich dan eigenlijk altijd om te kijken waar die van geschrokken is.
0: Ja.
1: En dan bekijkt hij is dit gevaar of niet? En als het gevaar is, als je niet zo snel bent als een paard, dan moet je aanvallen.
0: Ja.
1: Om jezelf te verdedigen. Ja,
0: wat is dat voor verhaal over de wolf? Ik heb begrepen dat als je paarden hebt en je bent bang voor een aanval van de wolf, zeggen mensen, dan moet je er een ezel tussen zetten. Of wat ik ook hoorde, is dat een koppel ezels of een kudde ezels nooit problemen zou hebben met de wolf. Is dat zo? Worden zij niet aangevallen?
1: Zij worden ook gewoon aangevallen. Er zijn natuurlijk wel verhalen. En dat speelt zich af in Amerika. En daar hebben ze hele grote muildieren. Mm-hmm. Of ze hebben een grote hengst. En die zeg maar één wolf kunnen verjagen. Maar een roedel wolven, daar doet zelfs... daar kan een ezel ook niet tegenop. En we hebben nu al lang gehoord en gezien... dat er zelfs hele kuddes ezels in Italië... gewoon dat er van een kudde van 30 ezels 15 doodgebeten zijn.
0: Echt waar?
1: En de ezels die wij zo'n beetje in Nederland hebben... is allemaal rond een meter. Nou ja, als je nagaat dat een beetje wolf is... zelf 80 centimeter groot, heeft een klem... kracht in zijn kaken van 1600 kilo. Nou, daar kan een ezel echt niks tegen doen.
0: Nee, nou ja, goed. Als je tegenwoordig weet dat de paarden ook gewoon aangevallen worden, dan. Die zullen ze dan misschien niet in één keer kunnen doden, maar wel dermate verwonden dat er ook niks van overblijft.
1: Ja, precies.
0: Dus
1: ja.
0: Dat is heftig. Even over de oren, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Die denken van nou, een ezel heeft oren om je beter te horen. Maar ik heb begrepen dat die oren ook een soort airconditioning zijn.
1: Ja, dat is net als met olifanten, zeg maar. Een olifant heeft ook grote oren en daar kan die mee gaan wapperen, zeg maar. En omdat er veel aders doorheen lopen en dan kan die het zich zo afkoelen. En dat, dat heeft een ezel eigenlijk ook een beetje.
0: Mooi. En dan het uitvaartritueel. Ik heb begrepen dat ezels letterlijk... als een vriendje sterft, rouwen. En ja, huilen dat, ook. Maar klopt dat?
1: Nou, het is niet helemaal zoals het wel eens gezegd wordt. Het is een ezel voelt heel goed als een ander zijn maatje doodgaat. Mm-hmm. Dan neemt hij, en dan hebben wij niet door, maar vaak als een ezel zeg maar onverwachts doodgaat, dan zie je dus, dan begrijpen de anderen het niet.
0: Nee.
1: En dan is ja, het lijkt wel of de ziel er dan nog in zit. En dan gaan ze echt bij zo'n lichaam van zo'n ezel gaan ze echt lopen treuren. Maar is een ezel echt al een poosje aan het aftakelen en is stervend en gaat dan dood, dan hebben ze er vrede mee.
0: Ja. Dus ook voor ezels van wezenlijk belang dat ze afscheid kunnen nemen van hun maatjes.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Dus het is eigenlijk net zoals met paarden?
1: Het is zo, het is hetzelfde als met paarden, met mensen, met alle dieren.
0: Ja,
1: alles wat leeft. Ja.
0: Als je het dan hebt hè, over feiten van ezels, zeg je dan van dit is wel een beetje een dingetje? Of heb je nog iets dat je zegt, ja, maar je bent dat vergeten?
1: Nee, je hebt al veel gevraagd. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu gaan we eens even wat reclame maken voor jullie. Even om te beginnen, dat halen we even terug. Mensen zijn welkom tussen 11 en 4, zei je geloof ik, hè?
1: Ja, tussen 11 en 4. En dan zijn wij echt 7 dagen per week zijn we open, 365 dagen. Oh. Dat is ons doel.
0: Dat is precies zoals het is, hè? Met zorg voor dieren. Dat is ook gewoon elke dag. Nou, nou heb ik begrepen dat er een winkel is bij jullie.
1: Ja, we hebben een winkel met ezelgerelateerde spullen.
0: Ja.
1: Dan hebben wij op zaterdag en zondag en de woensdag in de zomertijd... hebben wij dat mensen mee kunnen gaan met de wandelingen met ezels. Daar gaan er ongeveer 10, 11 ezels aan de bos in en daar... kunnen mensen zeg maar tegen betaling is het wel, want ja, er moeten natuurlijk wel bestaan. En dan vragen wij als met mensen met z'n tweeën zijn, vragen wij €30 en dan krijgen ze een ezel mee. Maar je loopt wel in de groep met de andere ezels mee.
0: Maar dat
1: en dan ga je anderhalf uur een bos in.
0: Ja.
1: En ja.
0: Dat lijkt me ontzettend leuk.
1: Dat is ook heel leuk, ja.
0: Oké. En nou even dan terug over de winkel. Want jij zegt ezelgerelateerde dingen kunnen ze daar kopen. Noem eens wat.
1: Wij hebben ezelknuffels, ezelcreme en zeepap en lippenbalsem. En nou, noem maar op qua huidverzorging. Een van de bestanddelen daarvan is ezelinnenmelk.
0: Oké.
1: Dus dan word je net zo mooi als Cleopatra.
0: Ja, precies. Geweldig. Ja.
1: En nou ja, van sjaals tot boeken. Ja, eigenlijk van alles.
0: Oké. Als het maar te maken heeft met de ezel.
1: Ja, het heeft altijd te maken met de ezel.
0: Oké, helemaal goed. Nou, mensen kunnen denk ik, als ze nu denken van ik wil toch gewoon een beetje steunen. Ik denk wat geld overmaken. Heb je een donatieknop op de website?
1: We hebben een website en daar kan je alles vinden hoe je aan ons kan doneren. Ja.
0: Oké, noem de website maar even. Dan blijft die ook hangen.
1: Ja, dat is de website van de Ezelsociëteit in Zeist.
0: Oké, helemaal goed. En dan last but not least een adoptieplan. Want ik heb begrepen dat je ook een ezel kunt adopteren.
1: Ja, we hebben twee soorten. Hè. We hebben dus de pleegezel en dat is de ezel zeg maar die naar een nieuw adres gaat. En die ezel die blijft van ons, maar andere mensen verzorgen ze. En ik zeg altijd tegen mensen, je moet wel het gevoel houden dat het hebben dat het wel jouw ezel is.
0: Ja.
1: Dan hebben wij de adoptieezel en dat is eigenlijk een financiële adoptie. Dan adopteer je een ezel, dan krijg je een certificaat met een mooie foto van die ezel. En dan daarmee ondersteun je ons, zeg maar. En daar vragen wij €150 per jaar voor. En het is niet zo, als een ezel niet geadopteerd is, dat die dan geen eten krijgt. Hoor. Dus die €150 die mensen betalen, dat wordt gewoon gedeeld tussen alle ezels.
0: Nou, helemaal goed. Er zijn zoveel mensen die kopen dure cadeaus. Ik zou zeggen, adopteer gewoon een ezel en geef dat nou eens cadeau aan elkaar. Dan doe je gelijk iets goeds. Hans, ben ik nog wat vergeten?
1: Ik geloof het niet.
0: Nee?
1: Nee, ja. Ja, nou ja, je hebt dat kunnen. Ja, ik zeg altijd. Ik schrijf altijd een. We hebben een nieuwsbrief. Dus als mensen doneren, dan krijg je automatisch ook de nieuwsbrief. Als je dat wil. En dan zeg ik altijd: weet je, als ik een paard of een ezel of een koe of een mens of een hond zie. Ach, ik knik er altijd naar. Ik zwaai er altijd naar. Ik denk altijd van. Of het nou naar mens of dier is, het doet iedereen goed.
0: Nou.
1: Want ja.
0: Fantastisch. Mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Graag gedaan. Vond het erg leuk.
0: Ik vond het ook heel erg leuk. Wens je een hele fijne avond en heel veel succes met alles wat jullie doen. En doe de groet aan Davy.
1: Zal ik doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Okay. Succes
0: avond.
1: Met het programma.
0: Dank je.
1: Dag.
0: Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Goedenavond, dit is Loe FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars, nou ondernemers, ja, ze zijn allemaal ondernemers uiteraard. Maar we gaan eigenlijk over twee dingen vandaag praten. Ellen doet de techniek en die gaat heerlijk meepraten. En we hebben echt een volle bak. Man of acht zit er op het ogenblik. Dus we moeten gewoon in twee shifts gaan doen. Weet je waardoor dat komt? Ja, Letty, die komt van de vestingbal, was afgelopen maandag hier al. En ze zei, nou, goh, misschien jullie ook nog eventjes... Hoe heet het, bij Uurtje Factuurtje kunnen komen? Ja, die heb gewoon iedereen uitgenodigd. Dag Letty.
2: Ja, hoi. Fijn er weer te zijn.
1: Ja. Dat gaat weer hartstikke goed.
2: Ja, het is niet alleen ik. Hè. Het gaat dan op zo'n groep en dan wordt er weer verder rondgevraagd. Ja. Dus dan gaat het via natuurlijk.
1: Hartstikke goed.
2: Doris natuurlijk ook. Maar ja, heel leuk.
1: Geen enkel probleem. Mensen. Jij hebt een student van Scola, een leerling van Scola meegenomen. Morgan. Dag Morgan.
3: Hi.
1: Leuk dat jij er bent. En jij gaat straks allemaal vertellen wat jij allemaal doet, denk ik, hè?
3: Ja.
1: Ja, goed zo. En we hebben, die had ik al even eerder uitgenodigd, de speelgoedbank, Anneke van de Weg. Want ja, Anneke, jullie bestaan 10 jaar.
4: Dat klopt.
1: En echt volle bak, we gaan weinig muziek draaien. We gaan gewoon eerst even beginnen met gewoon met de speelgoedbank. Want Anneke had maar...
5: Ja, hij moet zo wel even Roar draaien voor Morgan. Hij heeft ze speciaal om gevraagd. Cool, dus dat moet dan wel even.
1: Maar we gaan eerst eventjes een stukje speelgoedbanken. Anneke, je bent al eens een keer eerder hier geweest. Al weer verschillende keren volgens mij. Maar 10 jaar geleden heb jij het initiatief genomen.
4: Dat klopt.
1: Ja. Hoe kan dat?
4: Nou, ik was ook medeoprichter van de voedselbank.
1: Ja.
4: En daar kregen we spulletjes binnen, speelgoed. En
1: wat moet hij daarmee?
4: Nou ja, nee, dat wisten we wel raad mee. Want dan gingen we gewoon in tasjes pakken voor kinderen en zo. Maar ja, dan wisten we niet wat kinderen leuk vonden. Of wat hun hobby was of iets. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga het speelgoedbank oprichten. En dat was een goed idee, want er komen heel veel mensen.
1: Ja, oprichten, prachtig. Want over hoeveel gezinnen praat je over ongeveer op dit moment?
4: Ja, het is natuurlijk inderdaad op dit moment, want het is altijd wisselend. Maar we hebben nu zo'n beetje, denk ik, tussen de 75 en 80 gezinnen.
1: Zo, dat is al wat.
4: Ja, en dat wil niet zeggen dat die altijd elke maand komen, want ze mogen 1 keer in de maand komen. Maar er zitten natuurlijk ondertussen ook tieners bij. En eigenlijk is de speelgoedbank voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar...
1: Maar jullie hebben een technisch probleem.
4: Nou, eigenlijk niet hoor. Want we zeggen gewoon van die tieners.
1: Ja?
4: Ja, soms hebben ze nog broertjes en zusjes die jonger zijn. Dus die doen ook gewoon mee met onze acties. Net als Dagje Uit en de Sinterklaas speelgoedactie. Dan is het voor hun Sinterklaas actie. Dus zodoende hebben we best wel heel veel gezinnen. Want er zijn ook wel gezinnen die dus geen kinderen meer hebben van 0 tot en met 12 jaar.
1: En dat zijn gezinnen die ook gebruik maken van de voedselbank, denk ik. Hè? Tenminste, combinatie zal het een beetje wezen, denk ik.
4: Daar is het een beetje uit voortgekomen. Alleen bij de voedselbank mag je heel erg weinig geld overhouden na betalen van de vaste lasten. En bij ons mogen ze komen als ze gebruik maken van de minimaregeling. En dat is dus 130% van de bijstand. Dus bij ons blijven ze ook gewoon veel langer.
1: Ja,
4: omdat ook als mensen gaan werken, verdienen ze soms maar net het minimum inkomen.
1: Ja.
4: Dus ja, dan blijven ze wel langer.
1: Maar de speelgoedbank, leg even uit. Het speelgoed, dat wordt uitgeleend of krijgen ze dat? Hoe moet ik dat zien?
4: Ze mogen het gewoon gratis meenemen.
1: Ja.
4: En sommige mensen brengen het, als ze ermee uitgespeeld zijn, terug.
1: Ja.
4: Maar dat hoeft eigenlijk niet, want het is natuurlijk tweedehands speelgoed.
1: Ja.
4: Dus ja, als ze dan alweer nog meer kinderen mee gespeeld hebben, dan is het op een gegeven moment ook wel een keertje op. Maar goed, ze brengen het soms wel terug.
1: Nou, liever niet eigenlijk.
4: Nou, nee, dat maakt ons niks uit. Ze mogen het natuurlijk terugbrengen. Dan maken er weer andere kinderen blij mee.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp
4: Kijk, als het schoon en compleet is, dan vinden wij het allemaal prima. Maar ja, op een gegeven moment dan is het natuurlijk wel een beetje op.
1: Ja, begrijp ik. Je zegt tweedehands speelgoed. Waar komt dat vandaan dan?
4: Dat krijgen we van mensen. Gewoon particulieren die dat gewoon komen brengen.
1: Ja.
4: En we krijgen het wel eens van scholen. Scola heeft ook wel eens geld. Maar die samelen geld voor ons in.
1: Ja.
4: Dat is ook natuurlijk altijd welkom. Maar soms doen scholen ook speelgoed. En bijvoorbeeld vakantie, bijbelweken doen wel eens speelgoed inzamelen. En we hebben de laatste jaren hebben we bij Zeeman hadden we een winkelactie. Nou, dan krijgen we dus gewoon nieuw speelgoed. En dat hebben we ook een keer bij de HEMA gehad, vorig jaar, november. En nu Plus Vlaar, omdat we 10 jaar bestaan, in Oldebroek. Nou, die vond het wel leuk om voor ons ook een winkelactie te houden. Dus dan kunnen mensen daar speelgoed kopen. En dan kunnen ze afleveren achter de kassa. En dan krijgen wij dat speelgoed.
1: Okay.
4: En dan is onze bedoeling dat de kinderen die dus bij ons zijn, dat die allemaal zo'n cadeautje die ze bij Plus Vlaar gaan inleveren, dat ze dat bij ons voor het 10-jarig jubileum mogen komen uitzoeken. Dat hebben de klanten dan.
1: Ja, mooi.
4: Maar dat zijn dan alleen voor de kinderen, want ja, dat is niet voor grotere. Maar we hebben ook voor al onze klanten, die krijgen nog een hele leuke verrassing. De kinderen tenminste en de tieners. Maar dat kan ik nog niet vertellen. Dat is op een later moment.
1: Dan zie je van de radio en denk dan.
4: Ja, maar dan heb ik de verrassing verklapt. Maar ik denk
1: maar niemand luistert hier hoor.
4: Nee, niemand luistert. Nee. Het is, ik kan het straks wel stiekem zeggen, maar het is een verrassing.
1: Nee, dat is duidelijk. Ook heel leuk. Hey, ik ben altijd heel nieuwsgierig. Ga ook eens kijken. Wat jullie zijn natuurlijk een stichting, dus jullie moeten ook jarencijfers en alles neerleggen. En ja, dat gaat helemaal niet zo slecht eigenlijk.
4: Nee, en het laatste.
1: Mogen jullie er trots op zijn?
4: Ja, daar zijn we ook trots op. Maar ja, dat komt eigenlijk gewoon. We zijn er eigenlijk vooral dankbaar voor. Ja. Want het zijn natuurlijk allemaal goede doelen die ons uitkiezen. Pas geleden mochten we weer bij de Wallen lopen hier. En van Stichting Dispensatio. Mochten we een cheque in ontvangst nemen van 2500 euro.
1: Dat zijn wel leuke dingen.
4: Ja, zeker. En begin van het jaar, dat was ook heel leuk. Dat waren de Rambo Quiz Games. Ja. Nou, die zal je hier ook wel in de studio gehad hebben.
1: Ja.
4: Nou, er was een team die had voor ons meegespeeld.
1: Ja, die was tweede geworden. Of
4: de eerste.
1: Oh, de
4: zelfs.
1: Eerste waren ze.
4: Ja, en we wisten daar niks van. Dus we waren helemaal verrast. En toen kregen we gewoon 1500 euro.
1: Ja,
4: ja, dat tikt lekker aan.
1: Ja, zeker.
4: Nou, en van de Lions Club hadden we een wens in de kerstboomgangen. Kregen we 300 euro. En vorig jaar waren we ook helemaal verrast. Dat was volgens mij in september. Toen kregen we van de Rotary. Mochten we komen met twee andere goede doelen. Nou, kwamen we cheque in ontvangst nemen. Nou, ik was helemaal verbaasd. 4750 euro.
1: Zo, dat dus, is dit jaar nog.
4: Dat
1: dus
4: was
1: die cijfers in 2016 worden geweldig.
4: Nee, die 4750 was nog van vorig jaar.
1: Oké, okay.
4: Ja, dus nee, wat dat betreft doet iedereen hartstikke leuk mee. En,
1: ik zag op jullie in jullie cijfers ook staan die je een dagje uitgaan.
4: Ja.
1: Hoe moet ik dat zien?
4: Nou, dan gaan we dus vorig jaar, toen hebben we dus de klanten de gelegenheid gegeven, als ze dat wilden, naar Walibi te gaan.
1: Oké, leuk.
4: En de kinderen met de gezinnen met jongere kinderen tot 7 jaar, die mochten een dagje uit naar Ballorig in Hattem, als ze dat leuk vonden. Ja, toen hebben daar heel veel mensen gebruik van gemaakt. Want naar Walibi zijn er 151 mensen geweest. Want het is natuurlijk ook met ouders.
1: Ja, uiteraard.
4: Naar Ballorig 69. Kijk, we hadden dus ook bij het zwembad. Eerder kregen we daar wel eens gratis kaartjes bij de Hokseberg. Maar al een aantal jaren niet. Nou, daar hadden we 138 mensen die daarheen gingen. En toen werd door de SB Foods, die had daar een kiosk. En die sponsorde de ijsjes erbij. De Midget Golfbaan, daar mochten ze ook gratis komen.
1: In Elburg?
4: Ja, 33 mensen. En heeft de Speelgoedbank zelf de ijsjes gesponsord. En heel erg leuk, de IJsprins, die sponsort elk jaar 100 ijsbolletjes. Dus kon ze allemaal een ijsje halen. Ja, en dan denk je, want ik dacht zelf eigenlijk ook met die ijsjes, ja, weet je, is dat nou zo belangrijk of zo? Maar goed, die man sponsort dat, heel leuk. Maar toen zag ik, 2 jaar terug was dat geloof ik, toen was van het Armoedefonds, hadden ze Expeditie Armoede op de tv, werd uitgezonden. En toen lieten ze dus allerlei stichtingen zien die zich met armoede bezighielden. En ja, daar kreeg ik gewoon kippenvel van, want toen was er een man en die ging dus bij kleding, speelgoed, ding, ging iets voor zijn kinderen ophalen. Nou, die man gingen ze dus verder vragen. En toen zei hij van ja, zegt hij, ik vind het zo belangrijk om eens een keer een ijsje met mijn kinderen te kunnen eten. En toen dacht ik, god, dat ene ijsbolletje, dat doet eigenlijk heel veel goeds. Hè? Want kunnen mensen, als ze geen geld hebben, ja, dan halen ze liever een brood als een ijsbolletje.
1: Daar kan je niks meer voorstellen. Maar goed,
4: nee, dan kun je dus wel... echt, ik kon, terwijl ik wel mee bezig ben, had ik me dat toch niet zo gerealiseerd. Dus ik dacht, ja, zo'n ijsbolletje is gewoon hartstikke belangrijk. Ook dat is heel erg belangrijk.
1: Jullie doen goed werk. We gaan even muziek luisteren. En volgens mij hebben we een verzoeknummer Roar van Katy Perry.

0: Ja, dat was Katy Perry in die speciaal verzoek van Morgan gegaan. Morgan, jij zit hier met Letty. Ik ga jou vragen, wat doe jij hier? Waarom kom jij in de studio? Ja, ik zie, want je bent de kunstenaar. Je hebt ook blauw haar, joh. Is blauw? Ja, blauw een beetje.
1: Ja, blauw. Ja.
0: Blauw haar heb je, dus wat dat betreft betekent het al vaak een beetje. Maar wat doe jij met Vestingval?
1: Op school doen we vooral vaak mee aan Vestingval.
0: Ja?
1: En deze keer deden we ook mee, maar met een muziekinstrument maken.
0: Oké, en wat voor instrument hebben jullie gemaakt?
1: Iedereen heeft eigenlijk een eigen ding gedaan. Ja? Ik heb sommigen gezien een soort drumset maken van pannen en dvd's.
0: Ja, en die zijn straks te zien ergens in Elburg?
1: Ja.
0: En waar staan die dan?
1: In het centrum van Elburg.
0: In het centrum van Elburg, buiten?
2: Nee, in de oude bakkerij Schenk, aan de achterkant.
0: Oh, oude bakkerij Schenk, ja. Dus daar ga jij ook het een en ander vertellen straks, of niet?
1: Denk ik.
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat zit.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar goed, jij vindt, vanwege school heb jij, hoe heet dat, muziekinstrumenten gemaakt. Maar ik heb ook even voorgepraat met je vader zit hier ook. En jij houdt ook heel erg van tekenen.
1: Ja, ik vind tekenen heel leuk, ja.
0: Wat vind je daar leuk aan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Weet
1: ik vind
0: je
1: het gewoon leuk.
0: Oké, maar dus besteed je een hele hoop tijd in.
1: Ja.
0: En kan je goed tekenen?
1: Dat ligt meer op mening.
0: Zo. Is dat zo?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, sommige kinderen vinden andere soorten stijlen van tekenen mooier.
0: Ja.
1: En sommige juist weer niet.
0: Ja, oké. Maar goed, elke kunstenares of kunstenaar, die moet zijn eigen weg gaan. Dat doe jij. Want jij gaat kunstenaar worden?
1: Dat weet ik niet.
0: Wat wil je gaan worden?
1: Kunstenaar of ik weet niet echt hoe het heet, maar iets met dino-fossielen.
0: Dino-fossielen, kijk eens aan, zeg hij. Dus je gaat echt studeren ook in de dino's?
1: Dat hoop ik, ja.
0: Ja? Dat is wel de bedoeling. Toen werd een beetje stil. Ja? Leuk. Maar ik vind het hartstikke leuk dat je even meegekomen bent natuurlijk, hè, wat dat betreft. Dus ik zie jou ook komende week in Elburg rondlopen. Weet je, jij woonde vroeger, hier heb ik je vader begrepen, midden in de stad.
1: Ja.
0: En nu is het een beetje, jullie zijn verhuisd.
1: Ja, we zijn verhuisd, ja.
0: Dus je moet even een stukje lopen naar de stad toe.
1: Nou, nu ga ik gewoon fietsen.
0: Oh, je gaat gewoon fietsen.
2: Ja, en ik zei ook al, het geluidslab, hè, waar het werk staat in de oude bakkerij.
0: Ja?
2: Het is dus, de komende tijd is het gewoon iedere dag open, behalve dan op zondag.
0: Mm-hmm.
2: Van 's ochtends, in elk geval de middag ook. En daar is ook gewoon plek om vrij te komen knutselen en werken. Er staan alle materialen ter beschikking. Dus alle leerlingen die ook mee hebben gedaan en ook kinderen, maar ook volwassenen en wie dan ook die iets wil maken en geluid wil maken, die is daar welkom. Dus Morgan, die mag zeker iedere dag komen en dan mag ze lekker aan de slag bij ons. Dus,
0: ja, want jij, wat zei je nou, een trommel of een drumstel gemaakt?
1: Ik heb niet van die gemaakt, dat hebben mijn klasgenoten gemaakt. Dat was meer een voorbeeld, maar ik heb zelf een soort schutting gemaakt van een wc-rol.
0: Ja.
1: En dan had ik kreppapier over gedaan en dan had ik er rijst in gedaan.
0: Kijk, en dat staat er nu, toch?
2: Mm-hmm.
0: Leuk, nou ik ga er zeker even naar kijken, toch? Ja?
2: Ja, heel erg welkom.
0: Maar jij hebt de vorige keer zat jij, of twee, in het verleden jaar zat je hier en toen deed je niet met Scola, maar met een andere schoolvoorzitter.
2: Nee, Scola deed ook mee.
0: Maar deed ook altijd mee.
2: Vorig jaar deden er 7 basisscholen mee en het Land het Frankens. En het ging toen over vrijheid, dus het was een vrij breed gedragen onderwerp.
0: Ja.
2: Dit jaar waren we ook een beetje laat met alles uitzetten. En hebben de 4 scholen meegedaan. Maar eigenlijk doet Scola doet eigenlijk
0: doet
2: ieder jaar
0: mee.
2: Ja, net als de
0: Wildermaat,
2: die doet altijd mee.
0: Ja.
2: En nu hebben we dus ook de Blerk en ook Arend. Die zit dan in Nunspeet. Mm-hmm. Maar er zitten dus ook kinderen.
0: Ja, dat was het verhaaltje verteld. Dat de kinderen ook van Elburg ook in
2: kinderen
0: Arend zitten.
2: Van Elburg naar de Arend, naar speciaal onderwijs. Ja, maar Scola doet, voor zover ik weet, eigenlijk ieder jaar mee.
0: Dan ga ik een hele slimme vraag stellen. Is Scola leuk?
1: Ik vind van wel, ja.
0: Jij vindt het wel leuk. Oké, nou hartstikke goed. Hey. Hoe lang moet je nog op de Scola zitten?
1: Dit is mijn laatste jaar.
0: Dit is je laatste jaar. En dan?
1: Middelbare school.
0: Goed zo. Weet je al welke weer middelbare school?
1: Het Lambert Franken.
0: Dat kan niet missen natuurlijk, hè?
2: Oh, dan gaat ze weer meedoen. Ja, want het Lambert Franken doet ook altijd mee in de tweede klas.
0: Ja, daar komt ze jou ook weer tegen, hè? Oké, ik ga nog even naar de speelgoedbank, Anneke. Jij zit hier niet zozeer uiteraard. Iedereen weet langzaam wat is speelgoedbank. Ik heb een nood gerealiseerd dat het een succesvol verhaal is. Zo'n groot succesvol verhaal is. Ook financieel lekker in elkaar zit. Ik zie, zag ook trouwens dat de gemeente behoorlijk wat... die betaalt de huisvesting, denk ik. Als ik het zo een beetje vergelijk.
3: Ja, maar toen we natuurlijk begonnen zijn... dat was in 2016. Toen hadden we geen kosten.
0: Nee.
3: Want toen zaten we gratis in het Huiken. We mochten de leegstaande school gebruiken. Dus hadden we geen huur. Maar ja, we moesten overal uit. Dus toen moesten we iets zoeken. En toen hebben we dus een pand gevonden. Maar dan moeten we wel 3300 euro per jaar huur betalen.
0: Maar heeft de gemeente voor je opgelost?
3: En gelukkig, het lijkt heel makkelijk. Ja, maar daar ben ik jaren mee bezig. Ja. Elk jaar mee bezig geweest. Alleen de laatste 2 jaren gaat het soepeler.
0: Ja.
3: En zelfs, want ik hou me ook heel erg druk bezig met bestrijding kinderarmoede. En er wordt best wel veel geld, maar er wordt geld ter beschikking gesteld uit het Rijk.
0: Mm-hmm.
3: En eerder ook via de gemeentes, via dat kindpakket. Maar dat wordt nooit of niet helemaal gebruikt waarvoor het bedoeld is. Nou, en toen zag ik in september 2024 een stuk in de krant... dat het Rijk structureel subsidie had gegeven voor... schuldhulpverlening en bestrijding kinderarmoede. Ik denk, straks gaat het geld weer weg. Was 36.000 euro. Ik denk, meteen de brief sturen.
0: Je hebt in de politiek ook gezeten. Ja. We zitten nog steeds in de politiek. Ja.
3: Dus ik dacht bij mezelf, meteen de brief sturen. Ja. 10.000 euro vragen voor ons dagje uit.
0: Ja.
3: Nou, dat kregen we niet. We kregen wel 1700 euro. Nou, dat was maar één brief. Als je weet, voor de subsidie ben ik echt veel vaker bezig geweest. Het kregen we 1700 euro voor activiteiten. Nou, en de rest van het geld wordt door anderen verdeeld. En dat is prima als ze het daaraan besteden. Maar dat is dus nu de grote vraag. Dus daar ben ik ook nog wel weer steeds druk mee. Kijk, het hoeft niet via ons. Maar dat het geld maar bij de kinderen terecht komt, wat verhoort.
0: Ja. Nee, maar jullie kosten moeten ook betalen.
3: Wij moeten het ook hebben. Dus wij vinden dat hartstikke fijn dat we nu in ieder geval die 1700 euro hebben. Maar eigenlijk willen we gewoon meer hebben. Ook niet omdat het per se moet, maar dat het gewoon goed bij ons komt.
0: Maar die 1700 is structureel.
3: Die hebben we nu gekregen. Dus dat weten we niet. Elk jaar opnieuw moeten we aanvragen. Dus dat weten we niet.
0: Okay.
3: Maar goed, we hebben het al gehad. Dus dat is heel mooi. Daar zijn we ook heel blij mee.
0: Hey, maar goed, je zat hier eigenlijk al 10 jaar bestaande. Daar hoort een feestje bij.
3: Daar hoort een feestje bij. Dat vonden wij dus ook. Dus dat gaan we vieren met een open huis.
0: Mm-hmm.
3: Dat doen we 30 mei van 12 tot 4 uur. En dan kunnen mensen dus gewoon bij ons een kijkje nemen hoe dat het eruit ziet en hoe het eraan toe gaat. En ja, sommigen die voor het eerst komen zijn echt verbaasd, want het is echt net een winkeltje. Ja, Rob, jij bent er weer in het begin bij geweest, want je hebt nog mooi dat zeil gesponsord. Ja, maar toen stond er nog niks verder in.
0: Nee, het was een beetje kaal.
3: Dus je moet eigenlijk
0: maar
3: nog gewoon...
0: Het is wel dezelfde ruimte gebleven.
3: Ja, dezelfde ruimte, maar je moet eigenlijk gewoon weer een keer komen.
0: Kom een keer langs.
3: En dan kan je 30 mei mooi komen. En dat is heel leuk, want er komt... de koffietruck van Vleugje van Ven uit Oosterwolde.
0: Ja.
3: Nou, die is ook enthousiast en die komt voor een vriendenprijsje. Komt ze koffie en thee en limonade schenken. En ze sponsort zelf wat lekkers erbij.
0: Ja.
3: We mogen van Brasserie de Woldberg de ijsvitrine lenen. Dus we kunnen een ijsje...
0: Is het ook gevuld?
3: Die is niet gevuld, maar daar zorgen we zelf voor. En dat komt goed. Er is ijs. en... de kinderen die komen, die kunnen grabbelen. Dus het wordt echt wel leuk.
0: Leuk.
3: Denken wij.
0: Ja. Nou, je hoeft je niet voorop te geven. Je kan gewoon...
3: Waar
0: zitten jullie?
3: Komen.
0: Want het weet natuurlijk half Nederland, half Elburg niet.
3: Nee, dat weten ze niet. Nou, we zitten op het straatje 6.
0: Ja.
3: De oude Krukendo-fabriek.
0: Ja.
3: Boven op de eerste etage zit de voedselbank. En wij zitten op de begane grond.
0: Op het straatje in rijdt 6, dan kom je er zelf
3: uit. Nou ja, het is wel moeilijk vinden. Want er zitten meer mensen. En daar staan ze voor dat gebouw, weten ze het niet. Maar we zetten een partytent buiten. Dus we moeten opvallen.
0: Hey, heel veel plezier.
3: Ja, dank je.
0: Probeer het om zaterdag.
3: Zaterdag.
0: Ja, ik probeer de 30 even langs te
3: Nou,
0: komen,
3: hartstikke te leuk. Ik hoop dat jullie ook komen. Morgen ook. Kan je ook kijken hoe dat bij ons is.
1: Ja.
3: Ja?
0: Anneke, jij gaat afscheid van ons nemen.

0: challenge?
1: Ja, luisteraars. Nou, de setting is inmiddels wat gewijzigd. Morgan is met de vader naar huis toe. Een leuk meisje trouwens. Goeie babbelezer.
0: Ja, leuk.
1: Ja, nou goed. Je moest even kijken wie ik allemaal hier heb zitten. Zeg, hey, we gaan eerst met de dames beginnen. We hebben Henny Wijnen. Die doet de sponsoring bij Vestingval.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Klopt, ja.
1: We hebben Letty. Nou, die zat hier al. Die doet de...
0: Educatie.
1: Educatie, ik moest het naam worden. En dan hebben we, ja, dan zijn we eigenlijk heel erg...
2: Voorop heel lang geleden, educatie.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik leer nog steeds, hoor. Hey. Ondanks dat ik 85 ben, leer ik nog steeds. En dan ben ik eigenlijk heel erg trots. Want we hebben kunstenares in ons midden. En niet eentje, dat is gewoon echt Nona Mooi.
3: Hi.
1: Ja, helemaal uit Amsterdam vandaan.
3: Ja.
1: Leuk, hoor. En dan hebben we de ex-voorzitter Hans Smit.
4: Ook dat klopt,
1: waarom,
4: ja,
1: ben je ex-voorzitter, Hans?
4: Nou, omdat ik er op een gegeven moment na 6 jaar mee gestopt ben. En toen nam een ander weer van mij over.
1: Ja.
4: En nu mag ik als manager van alles, maar ook als veilingmeester. Daar wou ik straks nog graag iets over vertellen. Want dat vind ik fantastisch leuk.
1: Volgende zaterdag, hè?
4: Vrijdag.
1: Okay.
4: En mag ik dan optreden en meehelpen?
1: Want ik zie een heel mooi schilderij van Nona, maar die wordt niet geveild, denk ik. Hè?
3: Nee, de grotere werken worden niet geveild. Maar ik heb wel een kleiner werk dat op de veiling ook wordt geveild.
1: Oké. Nou goed, het zaten we even tijdens de muziek, zaten er even over te praten. Want ik was toch heel benieuwd wie Nona Mooi was. Maar ja, die maakt... Ja, ik vind het gewoon geweldig. Hè?
0: Ja, dat is echt prachtig.
1: Eens kijken...

0: mijn vriendin thuis, die zit zich nu alweer helemaal te rillen van, ja, god, straks komt hij weer met een schilderij aan. Maar goed, waar moet dat nu weer gaan hangen? Maar goed, het is op zich, ik loop af en toe ergens tegen bepaalde dingen aan. Ik kom er zeker even op terug. Hans, wie is de voorzitter nu?
1: Dat is Marga. En haar achternaam is mij even
2: Schoots.
1: Marga Schoots, die heeft het destijds van mij overgenomen.
0: Oké.
1: En ja, vergis je toch niet, denk ik, in hoeveel werk het is om zo'n festival. Dat doet natuurlijk niet alleen een voorzitter, maar het hele bestuur en de hoe noem je het tegenwoordig? De
2: kartrekkers. Ja, wij vinden bestuur een chic woord.
1: Ja, daar ben je echt een jaar mee bezig, ja, om zo'n festival van 10 dagen lang.
0: Ik zat van de week te praten met iemand. Toen kon ik me, ik kan me herinneren, de eerste festival. En het werd georganiseerd. De dame die op het hoekje van de Juffrouwstraat de winkeltje had. Ik ben de naam even kwijt.
1: Marlies misschien?
0: Nee, iemand anders. Maar goed.
2: Is het niet, ik dacht dat Annemarie ooit, Annemarie van Hout, het ooit begonnen. Oei, Marie toch?
1: Wie? Mariet.
3: Mariet. Mariet. Mariet. Met Willem Bultman, toch?
1: Ja, ik denk
2: het. Ook, ja. Maakt ja, niet ik was uit, toen nog niet geboren.
0: Toen was heel, nou zeg, dat valt wel mee. nee, maar dat is jaren 15 geleden, denk ik, hè?
1: Zou zo kunnen.
0: Ja, ja dat is, het is een te
1: tussendoor 6 jaar mogen doen. Ja. Maar dat is ook alweer 4 jaar geleden, dus dat is al 10 jaar dat je hebt. En daarvoor ging het inderdaad.
0: Okay, dus we hebben hier een meisje, Henny Wijnen, zitten die 14 is.
2: Kijk. Net geworden.
0: Oh, net
3: ze
0: geworden.
3: Ze heeft ook meegedaan met workshop educatie.
0: Ja. Nee, maar goed, als ik nu even het programma zie. En ik heb het voordeel dat ik zeker 2 keer per, of de laatste 2 of 3 jaren een uitzending gehad heb over festivals hier in de. En het wordt steeds beter, breder ook. Zijn weer veel meer kunstenaars ook en alle soort dingen meer.
1: Ja,
0: dus jullie mogen ons alweer trots wezen op het hele verhaal.
2: Ja.
1: Dat ja, ik heb, dat is, dat,
2: die credits gaan niet naar mij natuurlijk. Die gaan naar Petra, naar Doris, denk ik. Die geven we Zeletti.
0: Ja, goed. Zeker, als jij die doet, dan kunnen hun geen kunstenaars uitnodigen.
2: Geen centjesregel.
0: Nou ja, dat verhaal. Ja. Dus dat is natuurlijk het gegeven.
2: Ja, we zijn een team. We doen het uiteindelijk met z'n allen. En, ja. En het is een hele leuke, enthousiaste club. En het groeit inderdaad. Het draagvlak groeit. De gemeente die geeft het ook een mooi plekje. Die draagt ook bij. Financieel uiteraard.
0: Die gelooft er ook in. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk.
2: Ja, ja. Dus die dragen het ook steeds meer. De horeca gaat het dragen. Dus, en er zijn toeristen die terugkomen. Want het is natuurlijk bij uitstek een mooie gelegenheid om een mooi stadje Elburg te bezoeken. En ik hoor ook gewoon dat mensen dan terugkomen. Dat ze zeggen van, oh ja, nou, ik ga elk jaar. Want het is ontzettend interessant natuurlijk.
0: Hoe was de opening?
2: Ja, dat is een beetje regenachtig. Maar mooi.
3: Nou, het was regenachtig later op de... Op de avond af en toe. Maar de opening zelf, echt het moment van de opening op de knip, op de vismarkt. Hè, dat was ook de dansgroep van Heidi Bouw, iDance. Nou, die hadden een top performance. De jeugdburgemeester was er, die had een praatje. En toen regende het niet.
0: Ik zag
3: het was zelfs een beetje zonnig.
0: Ik zag een filmpje voorbij schieten op Facebook van 7 vioolspelende mensen. Dat was de opening.
2: Ja, maar dat zijn danseressen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar dat was de opening.
3: Het was onderdeel van de act. Ja, ze hadden twee dansen die ze lieten zien. En tussendoor sprak dus Marga, de voorzitter, en de kinderburgemeester Mira. En dat was hartstikke leuk.
2: Ja, klopt. Ja. Nog leuker als de terrasjes ook vol zaten, maar...
0: Het
2: was gelukkig droog.
0: Het wordt steeds beter komende week. Dus dat is toch geen probleem.
2: Het weer wordt alleen maar beter.
0: Ja, daarom. Nona, helemaal uit Amsterdam.
4: Ja.
0: Hoe kom je hier terecht?
4: Ik ben benaderd. Ik moet heel erg toegeven, ik had nog nooit gehoord van Elburg. Want ik ben een Amsterdammer en wij kijken alleen maar in Amsterdam. Maar ik ben heel blij dat ik een reden had om hier te komen. Want ik vind het echt heel mooi.
0: Maar heb je geen oma of opa die wel eens een keer naar Elburg geweest is om bij de Haas te gaan eten? Had je daar nooit van gehoord?
4: Dat zou ik niet weten. Maar het grappige is, ik zei dus, oh, ik heb een bericht uit Elburg. Ja? En mijn moeder zei direct, oh, volgens mij is dat heel mooi daar. Ik heb nooit een reden om te gaan. Laten we langs. En toen konden we met z'n tweeën heen. Ja? En toen dachten we, oh ja, dit is toch wel... Echt wel anders.
2: Stukken mooier dan Amsterdam.
4: Nou, ik ben wel Amsterdam. Dat ga ik niet zeggen. Maar het is heel anders. En het is heel mooi.
2: Ja, dank je.
4: En ik ben echt heel blij dat ik een reden heb om hier te komen. En natuurlijk is er altijd een reden, dat probeer ik niet te zeggen. Maar,
0: dus zijn, ja, ik woon hier al een jaar of al 25 jaar geloof ik. Mm. Dus dat, ik kom ook uit Westen, kom uit Haarlem vandaan. Maar toen kon je in Elburg terecht kwam, ja, had ik echt het gevoel dat ik sowieso 500 jaar terugging.
2: En van de kaart zou vallen?
0: En van de kaart zou vallen. En al mijn hoe heet het, mijn vrienden en zo, die verklaren me helemaal voor gek. Je gaat dan niet achter de kranten, et cetera, et cetera. Nou, ik ken het verhaal wel. Maar goed, er zijn eigenlijk, in mijn ogen zijn, ik hou van schild en kunst en alles. Meer. Er zijn me eigenlijk buiten Amsterdam, dat vind ik ook lekker, maar er zijn twee stadjes die echt me echt een warm hart geven. Dat is Elburg, maar goed, dat komt nu dat ik er 25 jaar woon, dus dat kan niet anders. En Ootmarsum. Nou moet je ook bekend wezen. Of heb je ook nooit van gehoord?
4: Nee, ik ken alleen Amsterdam. Dat is het probleem.
2: Kunstenaarstadje Ootmarsum.
0: Ja, Ootmarsum. Moet je zeker ook een keer naartoe gaan.
4: Ja, ik moet denk ik een tour doen door Nederland. Want ik ken niet genoeg.
0: Nee, goed. Maar dat is een gegeven. Leuk. Moet je nou de hele week hier wezen? Nee, toch? Hè?
4: Nee, dat kan ik niet. En dat kan mijn moeder ook niet aan als ze me zo lang niet ziet. Waar is je
0: moeder dan? Die zit in Amsterdam.
4: Dat is het probleem, die zit in Amsterdam.
0: Mocht je alleen uit Amsterdam komen?
4: Nee, ik ben wel 27. Oh, maar ik heb gewoon een moeder die aanhankelijk is. Ik ga vanavond weer lekker naar huis. Okay. En dan ben ik er weer pas als bij het opruimen, denk ik.
0: Hey, vertel, waar sta je? Wat doe jij? Je bent schilder?
4: Ik ben schilder, ja. Ik schilder vooral mensen en menselijke omgevingen. Dat is waar mijn interesse ligt.
0: Ja.
4: En voor Vestingval heb ik een aantal grote, grote schilderijen meegenomen van het uitzicht van mijn atelier in het afgelopen jaar. En mijn atelier keek uit op de op het Muntplein in Amsterdam.
0: Niet Museumplein, begrijp ik.
4: Nee, het Muntplein. Ja? En daar, dat is een van de drukste plekken in Amsterdam. Ja? Dus ik zag het hele jaar alles voorbij komen. Protesten, politie, brandweer, toeristen. Alles. Iedereen was voor mijn deur en ik kon er eindeloos naar kijken. En dat, die drukte die wilde ik overbrengen naar mijn doek. En daarnaast zijn allemaal uitsnedes van delen van het schilderij. Dus het wordt ook een soort wie is Waldo? Waar is Waldo, bedoel ik?
0: Ja.
4: Wat ik ook wel leuk vind. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik heb het voor het eerst hier, kan ik het allemaal naast elkaar zien. Want daar moet je nog wel een ruimte voor hebben om dat allemaal op te hangen naast elkaar. En ik ben heel blij hoe het hangt daar.
0: Ik zie een afbeelding van, ik ga er zeker even komen kijken. Afbeelding van
2: voor de
0: van,
2: kijkers thuis, het hangt Beekstraat 14.
0: Ja, boven de Olderrechthuis.
2: En het Olderrechthuis.
4: Ja,
2: het hangt
4: daar
2: op twee locaties.
4: Andere kleinere schilderijen.
0: Beekstraat 14, waar is dat?
2: Beekstraat 14 is
1: naast de HEMA.
2: Ja.
0: Oh, de pop-up gebeuren. Precies. Waar Guus in zat.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En de Olderrechthuis. Maar even een vraagje. Ik zie die hele grote. Dat vind ik hartstikke mooi.
4: Mm-hmm.
0: Maar is dat iets dat je een foto gemaakt hebt met daar schilder je van? Of komt het echt uit je hoofd vandaan?
4: Nee, ik werk wel van foto's.
0: Okay.
4: Soms pas ik wat dingen aan. Dat is het mooie van schilderkunst. Ja? Dat het nooit allemaal een perfecte foto hoeft te zijn. Want je kan alles zo mooi of zo lelijk maken als je het wil. Het is vrij trouw naar de realiteit. Maar ja, het is van foto's, maar het is wel echt schilderkunst. Ja. Al is dat wel eens een vraag die ik krijg. Van, oh, ben je fotograaf? Dan denk ik,
0: Dat was mijn eerste reactie. Want ik zat even hier voor het programma even te bekijken. Maar ik kon het niet vergroten. Ik denk, foto's. Maar dat valt inderdaad echt geweldig.
4: Ik nodig iedereen uit om lekker dichtbij te kijken. En dan zie je dat echt wel schilder.
0: Wij hebben ook een kunstenaar in Elburg. Dat is geen schilder, dat is een zangeres. En we gaan even luisteren naar Diemen. Annemarie.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten over Vestingval. Met volle gebeuren. Hans, ik kijk toch even naar jou ten eerste instantie als ex-voorzitter. Jij weet hoe moeilijk het is om bestuursleden te krijgen. Of je dan vrijwilligers te krijgen.
1: Ja, om ze in eerste instantie binnen te krijgen is vaak vrij moeilijk. Zijn ze eenmaal binnen, moet ik eerlijk zeggen, dan...
0: Zijn ze niet weg te krijgen?
1: Nee,
0: is dat zo?
1: Nee, want het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Echt, daar kun je echt iedereen voor uitnodigen en te zeggen van... joh, dat ga je zo leuk vinden als je eenmaal binnen bent.
0: Ja.
1: Maar goed, mensen denken dan, ja, wat moet ik dan wel niet doen... en hoeveel tijd moet ik erin steken? Maar iets wat je graag doet, ach, dat gaat je vanzelf af. Dus dat ik zou, wat ik heb begrepen, hè, niet dat er dus weer toch weer mensen voor het bestuur nodig zijn. Gewend zijn.
2: We zoeken op dit moment een secretaris.
1: Ja.
2: Want Wilma gaat ons verlaten.
1: Kijk, die heeft ook 8 jaar gedaan om te kijken. Dus.
0: Ja. Maar het secretaris is het vervelendste jobje wat er is. Oh ja,
2: niet.
0: Moet je allemaal verslagen maken en al soort dingen. Meer.
2: Nee, dat kan tegenwoordig het nemen. Okay. Dat is AI, daar is gewoon een tool voor. Maar inderdaad, als secretaris is het natuurlijk wel fijn als je daar wel affiniteit mee hebt. Dus
0: ja,
2: dat is wel
0: inderdaad,
2: het is de notulen maken en het is ook een dat is wel een officiële bestuursfunctie.
1: Ja.
2: Dus.
0: Want wie zit er in het bestuur?
2: Wie echt in het bestuur zit is Peter van Andel en Mark Schoots hebben we al genoemd. Peter van Andel is penningmeester en dan Wilma de secretaris momenteel.
1: Ja, want je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus moet je een
0: ja, je moet sowieso, hebben. Dat klopt. Ja. Dat is ook
1: en daarnaast heb je natuurlijk heel veel mensen die welke taak dan ook doen en dat heet nu de kartrekkersgroep. Eerder heette het allemaal bestuur. Ja. Dat is een heel breed bestuur. Maar komt er neer dat je een heel stel enthousiaste mensen hebt... die, die ieder op een eigen manier meewerken.
0: Over hoe vrijwilligers praten in totaal?
2: In de kartrekkersgroep zijn het er een stuk of 7. En in totaal, ik denk dat wij wel 50 vrijwilligers hebben.
1: Zeker.
2: Ja. Ja, want dat zijn natuurlijk ook al die mensen die bij de locatie... die op, die op de locatie zitten vandaag.
0: Bij de UC, partner ben ik ook continu kwijt.
2: Ja, ben je
0: er
2: kwijt?
0: Ja, dat ook overal. Maar die vindt het ook leuk, dus dat komt een beetje uit het VVV.
2: En ook overigens die, want dat zijn meer de, inderdaad, mag ik zeggen, de dames van dus rond de 65, 70. Die zoeken we ook altijd. Dames die het leuk vinden om een dag, of het mag ook heren zijn, die het leuk vinden om een dag of een dagdeel bij een van de locaties te zitten. Van harte welkom, meld je aan.
3: Ja, en ook wel, toch wat, hè, we hebben het over de kartrekkersgroep. En dat zijn een stuk of 7, 8 zijn dat. Waaronder het bestuur. Maar die kartrekkersgroep, hè, daar zit natuurlijk, dat is dan weer een vertegenwoordiger van een werkgroep. Dus die werk, ik ben dan kartrekker educatie. De werkgroep educatie bestaat momenteel uit 2 mensen. Mm-hmm. Dus er zijn andere werkgroepen ook. Die ook echt nog wel aanvulling kunnen gebruiken. En dat is hartstikke leuk. Het is helemaal niet verplicht van je moet iedere week zoveel uurtjes. Je past gewoon aan wanneer kan je, wat wil je doen, wat wil je meehelpen. Ja. Dus als er iets in programmering of beeldende kunst of hè, muziek of educatie of sponsoring. Dat
2: of
3: iemand die luistert nu denkt van joh, lijkt me leuk om mee te denken wat te doen. Dan vooral even mailen.
0: Hoe komen ze bij jullie dan?
3: Naar, de website is www.vestingvalelburg.nl. En een mailtje kan ook naar info@vestingvalelburg.nl.
0: Vestingval Elburg is aan elkaar geschreven.
3: Aan elkaar vast.
0: Goed, laten we hopen dat er een heleboel gaat komen.
3: Dus jij gezellig
0: doet,
3: meedoen.
0: Jij doet educatie. Op dit moment heb je 4 scholen die meedoen. Begreep ik dat goed?
3: 4 basisscholen en 1 voortgezet onderwijs. Ja.
0: Is dat een continu proces? Dat je zegt van oké, volgend jaar heb ik weer die 4zelfde basisscholen?
3: Nee, dat is iedere keer weer opnieuw vragen en kijken wie er mee wil doen. Dus er zijn wel een aantal scholen die sowieso de Wildermaat en Scola, die schuiven
0: die
3: eigenlijk
0: altijd mee.
3: Mee. Dus, maar nou, we gaan nu ook wel vooraf, volgend jaar is het themajaar alweer bekend. Dus we zijn nu al aan het nadenken over wat we volgend jaar gaan doen. Zodat we daar een plan voor kunnen schrijven naar de gemeente toe en naar het Centrum voor Cultuur. En dat we ook de scholen kunnen voorbereiden op wat er te wachten staat. Die zijn nu eigenlijk al bezig met het maken van plannen voor volgend schooljaar. En dan kunnen we ook nog samen afstemmen van met welke thema's zijn jullie bezig? Wat zijn jullie wensen? Dus dat het in samenspraak gaat.
0: Wat voor thema volgend jaar?
3: Het verhaal achter. Dus daar zijn heel veel kanten kan je ermee op. We hebben al hele leuke ideeën hebben we erover.
0: Okay.
3: Maar we laten ons ook nog graag verrassen.
0: Wat was het thema van dit jaar?
3: Muziek. Hoeveel noten heb je op je zang?
0: Ja, oké. Sponsoring, Henny.
2: Ja.
0: Dat moet voor jou geen probleem wezen, denk ik.
2: Bruggetje. Want bijvoorbeeld dit jaar hebben we met het plan wat Letty heeft geschreven voor naar de gemeente toe. Dus dat heb ik ook naar de VSB, naar het VSB-fonds gestuurd. Omdat er ook fondsen zijn die jongeren willen. Want het doel erachter is natuurlijk om jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Daar is fonds voor beschikbaar gesteld. En het VSB-fonds heeft daar €1.500 voor beschikbaar gesteld.
0: Structureel of dit jaar?
2: Nee, dat is jaarlijks. Ja, die fondsen vraag je jaarlijks aan. Okay. En bijvoorbeeld cultuurfonds mag je maar één keer per zoveel jaar aanvragen. Dus er zijn fondsen, daar zijn allerlei regels en richtlijnen voor. En dus VSB-fonds, maar bijvoorbeeld ook de Rabobank. En er zijn wat sponsors die benaderd zijn. Dus,
0: dat de Rabobank altijd meedoet.
2: Nou, dit jaar voor het eerst. Je moet ze wel aanschrijven. Je moet ze wel je plan aanschrijven. En wat we ook hebben, en mensen thuis kunnen dat worden. Je kan vriend worden van Vestingval. Kun je ook voor naar de website. En dan kun je een formulier invullen. Al vanaf €25 per maand. Per jaar. Per jaar.
0: Zal mooi wezen.
2: Zo duur wordt het niet. €25 per jaar ben je vriend van Vestingval. En het doel van... het is natuurlijk een stichting. Het doel is dat we de kunstenaars en de muzikanten en de mensen die optreden ook kunnen betalen.
0: Ja.
2: Daar gaat het voor.
0: Kijk gelijk even naar de kunstenaar toe. Want het is jouw job, hè? Jij moet er verleven.
3: Wij waarderen dat heel erg.
0: Ja, nee, maar goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier bij een festival hartstikke mooi is. Je mag je kunstwerken neerhangen en dat soort meer. Je hoopt misschien dat er wat verkocht wordt. Mm-hmm. Maar je moet wel blijven leven. Is dat te doen?
3: Voor mensen van mijn generatie is het nog wel dat er heel veel bijbaantjes bij zitten. Ook ik ook soms op dit moment niet. Maar ja, als het te krap wordt, dan moet er bijgewerkt worden. Hopelijk later in de carrière wordt het allemaal iets soepeler. Maar ik ken weinig mensen van mijn leeftijd die direct gewoon vollediger van kunnen leven. Maar het is ook moeilijk. Je moet subsidies aanvragen. Er is niet zoveel om rond te gaan. Maar
0: dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Maar als ik nu even naar Elburg toe ga, daar krijg je dat hoeft niemand te weten, want iedereen krijgt een vaste vergoeding. Mm-hmm. En dat is reëel ook voor jou. Ja, liever natuurlijk zoveel mogelijk, dat begrijp ik allemaal wel.
2: Het is echt veel te weinig.
0: Maar dat vind
2: het
0: ik wel mooi.
2: Nee, het is echt veel te weinig. Nee, maar we hebben dat inderdaad ingesteld. Maar dat staat niet in verhouding tot
0: onkostenvergoeding.
2: Dan moet je het een beetje, zo moet je het een beetje zien, denk ik. Ja.
0: En kijk Hans even aan, want we hebben straks die veiling natuurlijk, maar daar hebben we straks even over. Maar worden er ook veel producten of kunstwerken verkocht door de week?
1: In de regel wel, ja. Er zijn natuurlijk kunstenaars die sommige werken niet te koop aanbieden, maar enkel ter bezichtiging.
0: Waarom niet?
1: Dat weet ik niet, maar dat was in ieder dat wisselt nogal eens een keer. Maar de meeste werken zijn eigenlijk ook te koop.
0: Ja.
1: Ja. Dus daar vangen ook altijd prijzen bij mijn weten.
2: Ja.
1: En op alle
2: locaties liggen prijslijsten. En dan mocht je een kunstwerk zien en je bent geïnteresseerd, vraag even op de locaties, daar liggen prijslijsten.
0: Ja, twee jaar geleden heb ik ook eens een kunstwerk. En vanuit een Elber, ik weet nog niet eens hoe de dame heet, ook een kunstwerk gekocht. Hè.
1: Mooi.
0: Maar toen kon ik wel even handelen over de telefoon met haar.
1: En het leuke is dat bij de organisatie vraagt aan elke kunstenaar om één werk ter beschikking te stellen voor die veiling.
0: Ja.
1: En die hangen dan ook bij elkaar in de Beekstraat. Is daar een overzicht expositie van gemaakt. En daar mag ik dan als veilingmeester optreden, wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Maar wat ook heel leuk is om mee te maken. Want hoe vaak maak je nou een veiling mee? Dat maak je bijna nooit mee. Hier ben je van harte welkom. Ook als je denkt, ik ga misschien helemaal niet wat kopen. Kom toch eens kijken. Het is gewoon heel leuk om mee te maken.
0: Dit is niet de eerste keer die jij doet. Het verleden jaar heb je het ook gedaan. En de jaren ervoor ook, volgens mij. Hoe loopt dat?
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Hoeveel kunstwerken... Ik zeg veel schilderijen, kunstwerken.
1: Vrijwel alle kunst wordt verkocht.
0: Hoeveel worden er verkocht dan? Geveild?
1: Ongeveer een... Ja, het hangt vanaf hoeveel deelnemers er zijn. Ik denk een 20, 25 tal werken.
0: Ja.
1: En eigenlijk is mijn ervaring, nu van 3 jaar dan natuurlijk gewoon, maar dat eigenlijk alles verkocht wordt. En dat is heel leuk, want het is een heel leuk
0: wat
1: principe.
0: Wat voor bedragen praat je dan?
1: Oh, heel wisselend. Er zijn kunstwerken bij die wat goedkoper zijn. En dan praat je over, zeg maar, onder de, nou, noem eens maar, onder de 200 euro.
0: Ja, ja, okay.
1: Maar er zijn ook kunstwerken bij die wel een 6, 7, 800 euro kosten. Ja, ja. En ook verkocht worden. En het leuke is, want we maken er nog een beetje een spel van. Dat de kunstenaar heeft ons een bodembedrag meegegeven.
0: Ja?
1: Dus je zegt, ik vind dat het minimaal die erop moet brengen. En bij wijze van spreken kan de veilingmeester het voor meer verkopen, wat hij natuurlijk altijd probeert.
0: Uiteraard.
1: Dan doen we de winst splitten. Dus dan is zeg maar dat bedrag daarboven is half voor festival en half voor de kunstenaar zelf.
0: Ja, ik zie een heel geweldig groot schilderij van jou. Die gaat niet op de veiling, denk ik.
2: Nee, die gaat niet op de veiling. Maar ik heb wel een kleiner werk die wel met de veiling meegaat. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan er vanzelf niet bij zijn, maar ik wou dat ik het wel kon zien. Want dat lijkt me inderdaad, een veiling meemaken is zo leuk.
1: Is
2: ik heb het één keer gedaan, was ik erbij en het is indrukwekkend altijd. Ja?
1: En ik moet eerlijk zeggen, het stimuleert mensen ook. Hè? Het is natuurlijk, jij vindt iets leuk. En dan zal net je buurman nog net even over je heen bieden.
0: Ja,
1: en
0: denkt, ja,
1: kom, daar laat ik niet lopen. Ja. En dus wij spreken, ik zeg altijd op een veiling, mag je hebberig zijn. Hè? Normaal in het leven mag je natuurlijk niet hebberig zijn. En mag je elkaar niet aftroeven. Op een veiling mag dat rustig. Mag je zo hebberig zijn als jezelf.
0: Maar je moet er wel wezen.
1: Je moet er wel zijn.
0: Ik kan niet telefonisch. Ik kan niet zeggen van ik wil dat schilderij hebben. Dan wil ik daarvoor betalen.
1: Rob, je mag het proberen. Maar tot nu toe hebben we het niet meegemaakt. Dus okay.
2: Wel een leuk idee gewoon met telefoon en dan zo'n bordje. Ja.
1: Alles is mogelijk. En nogmaals, het wijst uit dat eigenlijk alles wel verkocht wordt.
0: Ja, ja.
1: En dat
0: en er wordt meer verkocht dan de minimumprijs er gesteld wordt.
1: De meeste werken gaan boven de minimumprijs. Ja. En maar goed, het gaat soms met opbod of soms met afmijnen.
0: Ja.
1: Dus dan is net,
0: afmijnen ook?
1: Ja, ja. En dat kan zijn dat je dus de plank mislaat. Want ja, als je dan door het bodembedrag zakt, dan helaas doe je niet meer mee.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Wordt hij niet verkocht?
0: Ik zie dat we nog maar 2 minuten tijd hebben. Ik zie de twee dames ook nog aan elkaar wijzen. Willen jullie ook nog wat zeggen? Of nee?
3: Oh nee, het was meer een grapje met dat van die telefoon. Oh. Ik heb hier iemand uit China en die biedt 3000 euro.
0: Ja, dat zou mooi wezen, hè? Hey, ja, hartstikke leuk jullie geweest zijn. Dan zitten tot de veiling is vrijdag om. Volgende vrijdag. Hè?
1: Ja, om 5 uur met voorafgaand eerst een muziekoptreden. En ook afgesloten bij de muziekoptreden. Dus. En er zijn altijd hapjes en drankjes. Dus het is heel leuk om er gewoon bij te zijn.
0: Geweldig. Nona, heel veel succes. Ik kom zeker even bij de. Dat ben jij er niet, maar goed. Even naar Olde Rechters kijken. En ook even in de andere locatie. Want ik denk nog wel iets met jou ga doen. Tenminste, ga kijken. Want ik vind het echt leuk. Ja, dit vind ik een beetje te duur gaan. Maar ja, de prijs ook. Maar het is een beetje te groot.
2: Dat heb je heel vaak met de grote schilderijen.
3: Het is niet te duur. Je moet er maar een plek voor hebben.
0: Ik moet er even overleggen met mijn vriendin. Ja, dat hele verhaal. Niet vergeten ook even. Want hij had ook nog het 30 mei van 12 tot 1600 uur de speelgoedwinkel of speelgoedbank feestje en alles dingen. Ook even kijken, zijn dingen. Hartstikke veel succes allemaal met de vestingval. En wij zijn we zien jullie weer volgende week. Dankjewel. Ellen, bedankt.
2: Dankjewel.
3: Bedankt.
2: Ah.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He is massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

nummer Freedom aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Jesus Culture en Kim Walker Smith. Nummer Vrijheid. We speelden het tijdens de mooie zingen. En ik ga nog eventjes een en ander bewerken. Dan gaan we hem zeker nog een keer laten horen. De zing-in die 3 mei jongsleden in Oldebroek live werd gezongen. Gespeeld door de formatie Sander en Angela. En Bent natuurlijk. Dat heerlijke nummer Vrijheid. Een Nederlandstalige versie werd daar gezongen. Maar daar zat het lekkere deuntje van Freedom ook in. Goed, leuk dat je weer luistert. De komende 2 uur weer lekker veel gospelmuziek. Het kan maar, ja, ik weet het bijna zeker dat we nieuwe muziek hebben van Martijn Buwalda. Degene die goed heeft opgelet, die snapt hem nu geheel. We gaan nieuwe muziek luisteren van Rosanne, Theo van Laar en Reisa Oosterlen. Dus ik zou zeggen, zeker blijven luisteren. Maar eerst verder met het mooie nummer van Sander en Angela. Het schitterende nummer wat we 2 keer hebben gezongen die avond. Heerlijke dag. Dit is de live versie van...

voor King & Country, een nummer uit 2015, Without You. We gaan snel verder met nieuwe muziek van Raisa Oosterlen. Ik hoop haar de komende tijd eens eventjes een keertje te gaan spreken over haar muziek. Maar hier is er heerlijk van genieten. Dit is het nummer None Like You.

Theo van Laar, ook nieuwe muziek van hem tijdens deze uitzending van The Glory of Gospel. Dit was het nummer Over Me. Goed, dan weet ik het bijna zeker dat Martijn Buwelda nu gaat komen. Nieuwe muziek van hem, het nummer

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Het nummer bijna zeker ook een hele mooie videoclip. Bekijk hem even op gloryofgospel.nl. Dus gloryofgospel.nl. Rosanna dan, als laatste nieuwe muziek van haar. Toch gered. Ja, mooie muziek van haar. Ze heeft een mooie CD-EP uitgebracht. En die is natuurlijk ook te streamen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet of die ook fysiek te koop is. Maar dat kunt u vast en zeker, als u dat graag wil, even ontdekken. Dus kijk even naar Rosanna Krijgsman. En dan weet je dat zeer zeker. Goed, het is natuurlijk hemelvaartsweekend. Ja, dacht ik van laten we ook een blokje hemelvaartsmuziek doen. En wat is dan mooier om te starten met het nummer Jezus Overwinnaar. Een krachtig lied over Jezus die de dood heeft overwonnen en regeert. Dit is Reijer samen met Talita Govers. Het nummer Jezus Overwinnaar. En daarna hoor je het nummer Zegenkroon. Opwekking 764. Een lied over Jezus als overwinnaar.

En dan gaan we eruit met Chris Tomlin, het nummer Forever. En past natuurlijk ook heel mooi in de hemelvaartstijd. Een loflied dat Jezus eeuwige heerschappij bezingt. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur de Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we 3 weekjes geleden af met nummer 623 in de top 1008. God is with us van de Afters. Starten we dit uur met 621. I will be here for you. Van Michael W. Smith, 118 plekken gedaald in de lijst. Maar goed, hij staat 5 juni wel op het podium. Ik weet niet of er nog kaartjes zijn, maar dan moet u snel zijn. De EO Jongerendag, de reunie. Dus kijk even op de website van de EO Jongerendag. Dan kun je vast en zeker nog vinden of er nog wat kaartjes zijn. En anders via Ticketswap. Dan komen er soms ook nog wat kaarten beschikbaar. Goed, ja, ik was er even 2 weekjes niet. Ik had vakantie en ik dacht van ik rij wel heen en weer. Maar dat liep toch wat anders dan ik had verwacht. Ik red het gewoon niet. Dus soms is het ook goed om even rust te hebben. En daarbij hadden we natuurlijk een hele mooie sing-in. Wat ik ook mocht voorbereiden. Dus daar heb ik ook wat aandacht en tijd aan geschonken. En dan moet je soms keuzes maken. Ja, ik zei het al, 621 in de lijst. Gaan we snel door naar 620. Jezus leeft en ik met hem. 25 plekken gedaald in de lijst. Dit is Kees Kraaienoord.

De formatie Heartbeat Worship mag natuurlijk ook niet in de lijst ontbreken. 35 plekken gedaald, of gestegen moet ik zeggen. We vinden nu plek 618 in de lijst. Gaan we door naar 615. Marieke Slurink samen met haar man Bouke Slurink. We vinden haar op plek 615 met het nummer Dichte Mist.

De Casting Crowns met het nummer Healer. We vinden hem op plekje 614 in de lijst. 35 plekken gedaald in de lijst. Goed, dan gaan we door naar 611. Heb ik het over Stephanie Gretzinger met het nummer Knowing You.

Onze whisky koning. Ja, de Bowery. Met het nummer Dear Simon. 6 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 605. Goed, dan gaan we naar Nederlandstalig. Dan heb ik het over Herder van mijn hart. Op 604 vinden we de formatie Lef. 252 plekken gestegen in de lijst.

De stem was zeker te herkennen. De stem van Ellie Niemann. Van Ellie en Rickert natuurlijk. Nummer uit 2009. Alle vrouwen. We vinden hem op plek 602. En die is 9 plekken gedaald in de lijst. Dan gaan we 339 plekken omhoog. Althans het nummer die we terugvinden op plek 600. Kijk naar het lam. Dit is Christian Verwoerd op plekje 600.

Zo, u zit ook weer gelijk rechtop. Manna was dit van de formatie Damascus. We vinden hem op plek 598 in de lijst nieuw binnengekomen dit jaar. Dan gaan we naar 597. 302 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over Crystal Amlin en het nummer Indescribable.

uw nabijheid. Sharon Kipps, een van de artiesten die zal op gaan treden tijdens het Mega Preesfestijn 2026 in de tent aan de Stoudamsweg in Oldebroek. Het Mega Preesfestijn. Binnenkort daar hoor je daar veel meer over. We vinden hem op plek 595 nieuw in de lijst. En daar voorbij, daar sluiten we mee af. 593, 87 plekken gedaald in de lijst. Dan heb ik het over Sander en Angela en Anne-Michelle Lee. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Al ben je stil, waar denk je aan?
1: Oh no.
2: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.